0: Een hele goede nacht. Het Q-mix nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Iran is woedend na de Amerikaanse vergeldingsaanval van vannacht. Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje-Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Q-verkeer daarvan, Flitsmeister. Er is één vertraging gemeld op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Komt doordat de afrit is afgesloten. Vertraging is daar 6 minuten. Flitsers dan gemeld op de A4 richting Berg op Zoom bij 214.4. En de A6 richting Emmeloord bij 282 ook .4.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 1 dag, 15 uur en 57 minuten.
2: Te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, ik vind niks leukers dan spitten door de stemlijstjes die binnenkomen. En het leuke is als je er dus wat bij zet. Weet je waarom op je op een fout liedje hebt gestemd? En dat mag een levensverhaal zijn, maar dat mag ook gewoon lekker kort en krachtig. Bijvoorbeeld Nicky Kleuskens, zij stemt op Cool and the Gang, een nummer uit 1981. En ze zet erbij, omdat ik wel van een feestje hou. Nou, gelijk heeft ze, dit is Celebration.

0: Dream with me.
1: Arbe Verbeuren, Sam Gray bij Q en Dream a Little Dream. Tellen heeft geen zin meer bij Teddy Sims. Ja, ik wilde namelijk even checken hoeveel tattoos hij op zijn lichaam heeft. Ja, dat tellen is gewoon geen beginnen meer aan. Nee, het is zoveel geworden. Ja, je kan namelijk wel zeggen dat 90% van zijn lichaam is getatoeëerd. Is er dan nog een plekje over, zou je zeggen? Altijd. Ja, absoluut. Er is altijd wel een plekje over. Laatst heeft hij nog een tattoo gezet in zijn tourbus. Hij had gewoon voor zijn tattooartjes mee, alsof het niks is. Maar vaak gaat hij dus ook gewoon naar lokale tatoeëerders als hij op een andere plek is. En dan geeft hij dus de vrijheid om gewoon wat neer te kladderen op zijn lichaam. Eigenlijk is hij een soort wandelend schilderij, kan je wel zeggen. En nu zie ik dus dat hij over 9 dagen in Nederland is. Ja, Landgraaf bij Pinkpop. Ja, lijkt me wel leuk als je dan bijvoorbeeld een houten klomp tatoeëert of een stroopwafel. Voor de frikandel speciaal. Ja, ik ga er nog even over nadenken. Dit is Teddy Sims bij Q en Mr. Know It All.

Blijft iconic dit nummer. Ja, het heet dan wel ironic. Alanis Morissette bij Q. Deze dag is het echt stilte voor de storm, want vrijdag gaat het helemaal los. Ja, vanaf dan meer dan een week alleen maar confetti en toeters door je radio. Want vanaf vrijdagavond hoor je een week lang de Foute 500 hier bij Q-Music. En we gaan echt alle kanten op, hè. Van carnavaltrekkers tot de boyband, van happy hardcore tot ballads uit de 80's. Ja, Sjoerd die stuurt dan een bericht in de Q-app. Die zegt van hoe laat tot hoe laat is dan de Foute 500? Nou, die gaat dus gewoon 24-7 door een week lang. Alleen zijn we nog niet ready voor vrijdag. Nee. Ja, jouw stemlijstje moet er namelijk nog bij. Als je dat al gedaan hebt, heel erg bedankt ervoor. Moet je dat nog doen? Vul hem dan in op Q-music.nl of in de Q-app. Je mag maximaal 40 liedjes doorgeven. En als je daar geen zin in hebt om er 40 door te geven, dan doe je er lekker 1 of dan doe je er lekker 2. Dat is ook allemaal goed, hè? Ja. En stemmen kan nog tot en met donderdag 11 juni. Ga ik nu alvast even de slinger.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dames en heren. Iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of klaar is met werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of gaat werken, meld je met een berichtje in de Q-Music app met het woord werk.
2: Hoe, wat, waar, wie, om 2:30.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik er nog verder over moet zeggen. Oh ja, natuurlijk, we gaan natuurlijk zo meteen het spel doen waarin ik jouw beroep ga raden. Daarom heb ik natuurlijk iemand nodig die aan het werk is. Ja, dus wat ik zei, ben je aan het werk, moet je nog werken, ben je net klaar, rij je terug naar huis in de auto. Stuur dan even werk deze kant op, want dan bel ik je zo meteen op. En dan ga ik in een tijdsbestek van een minuut ga ik allemaal vragen aan je stellen. En dan ga ik jouw beroep raden. En ik heb net 2 weken vakantie gehad. En ik kan je vertellen, ik zit er helemaal ready in. I'm ready to go. Dus zorg maar even voor een lekkere uitdaging. Kom maar op, ik ben er helemaal klaar voor. Dus meld je, ondertussen hoor je het alarmschijf van deze week.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song. I'm

0: om 2:30.
1: Ja, het is net 2:30 geweest. Dan ben ik altijd op zoek naar iedereen die aan het werk is deze nacht. Even alle nachtbrakers, nachtwerkers verzamelen, zeg maar. Heel veel mensen aan het werk deze nacht. Vind ik leuk. Als je aan het werk bent, meld je lekker in de Cube. Zo zeggen ook als je niet aan het werk bent, Cube staat gewoon open. Wie zijn er allemaal aan het werk? Billy is aan het werk, zie ik. Robin, Frank, Nico, Tessa, Christina. Nou, noem maar op. En ik heb ook iemand aan de lijn die aan het werk is. En dat is Marco. Goeienacht.
2: Goeiedag.
1: Goeiedag. Oh, Marco, sta ik op de carkit. Ja. Wat gebeurt er allemaal? Chaos bij jou.
2: Ja, sorry. Dat is echt chaos bij mij, ja.
1: Ik hoor het.
2: Het is echt, ja. Hey. Dus ik kan niet jou mijn zoon alleen maar op de carkit bellen.
1: Nee, dat geeft niet. Kan je wel de radio uitdoen? Of staat die uit?
2: Die staat uit.
1: Oh, oké, die staat uit. Nou, Marco, geef niet. We gaan het spelletje gewoon spelen. Ik ga de minuut starten en dan ga ik allemaal vragen aan je stellen. En dan probeer ik jouw beroep te raden. Mocht je weten wat Marco voor werk doet, stuur het ook even in een Q-app. Want dan proberen we dit samen een beetje te raden. Oké, Marco, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Oké, komt-ie aan. Nou, de eerste vraag is, ben jij onderweg voor je werk?
2: Nee, ik zit op mijn werk.
1: Oh, je zit op je werk, maar ben jij buiten op je werk?
2: Ik ben buiten op mijn werk.
1: Buiten op je werk. Oké, ben je de hele tijd buiten of ook wel eens binnen?
2: Ik ben ook wel eens binnen, maar ik denk dat ik heel de dag buiten zit.
1: Oké. En moet je veel lopen voor je werk?
2: Nee.
1: Nee, oké. Bestuur jij een machine?
2: Ik bestuur een machine.
1: Oké. Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
1: Oké. Werk je met wegen?
2: Nee, ik werk niet met wegen.
1: Oké, dan. Heb je veel collega's waar je mee werkt? Nee, sorry. Heb je collega's waar je mee werkt?
2: Ik heb ook collega's waar ik mee werk, ja.
1: Even denken. Moet jij iets bezorgen?
2: Nee.
1: Nee, je bezorgt niks. Oké, dat moest ik even vragen. Oké. Zo, nou, Marco. Poef, ik zeg je wel eerlijk. Ik dacht helemaal, ik heb vakantie gehad. Ik ben er helemaal klaar voor. Maar ik vind het toch wel even lastig, kan ik je vertellen.
2: Ja, even kijken.
1: Wacht even. Ik zie allemaal dingen voorbij komen, hoor. Ik ga even noemen wat er voorbij komt. Dit zijn nog niet mijn antwoorden. Ik zie bijvoorbeeld Richard zegt, werkt hij met het spoor. Heftruckchauffeur, containers op vrachtwagens, vliegveldbeveiliger, biercourier. Oké. Ik ga voor wat Marcel zegt. Jij zet containers op vrachtwagens.
2: Nee,
1: Marcel.
2: Het antwoord zat er wel tussen.
1: Het zat er wel tussen, maar het is wel hartstikke fout. Oké, dan ga ik nog even iets proberen. Het is al fout, hoor. Maar dan denk ik dat jij... Goh, wat zal het dan zijn? Jij bent geen beveiliger, toch?
2: Nee, geen beveiliger. Nee.
1: Bagagemedewerker. Doe jij de bagages?
2: Nee, ook niet.
1: Nou, zeg het maar. Ik weet het helemaal niet meer.
2: Ik ben heftruckchauffeur.
1: Verdorie. Johan had het goed. Heftruckchauffeur. Ja. Dat meen je niet. Hoe kan ik dat nou? Oh ja, Tony zegt het ook. Heftruck. Hey, hoe lang duurt dat al?
2: Dit doe ik net een paar maanden.
1: Oh, een paar maanden?
2: Ja, zeker. Ik werk er al 30 jaar, maar dit doe ik een paar maanden.
1: Oh, wat deed je eerst dan?
2: Operator.
1: Oh.
2: Bij McCain.
1: Oké, ja, je doet alsof het... Ik heb geen idee, hoor. Je moet me even helpen allemaal.
2: Frietfabriek.
1: Ah, ja. Kijk,
2: Ik doe nu met de heftruck friet wat niet goed is naar de vergisting gooien. Oh. Voor biogas.
1: Oh, oké. Okay. Oh, je hebt allemaal friet eigenlijk, zit jij te sjouwen?
2: Ja.
1: Alleen friet wat afgekeurd is eigenlijk, zeg maar.
2: Friet wat afgekeurd is, gaat nu naar de vergister.
1: Ah. Oh, ja, ik krijg wel gelijk honger ervan. Sorry, ik kan er niks aan doen. Ik heb gelijk zin in friet. Hey, Marco, dit zijn ook dus de nieuw dat je in de nachten werkt.
2: Ja.
1: Hoe bevalt dat?
2: Ja, gewoon goed.
1: Gewoon goed.
2: Het is vijf ploegendienst. 2 ochtend, 2 middag, 2 nacht. En dan ben ik 4 dagen vrij.
1: Oh, lekker. Dat is ook wel weer goed. Ja, dat is dan wel weer, fijn.
2: Ja. Nou, goed. Dus dit is mijn laatste dag.
1: Oh, lekker. En dan heb je weer even 4 nachten vrij. 4 dagen.
2: Ja.
1: Lekker, ja. Zeg. Hey, Marco, ik zou zeggen, doe lekker nog een koffietje. Succes nog even daar. En ik wil je bedanken. Ik vond het heel gezellig om je te spreken.
2: Ah, is goed, hè.
1: Hey, fijne dag. Doei.
2: Fijne dag, Judith.
1: Doei.
2: Hoi.
1: Hey, even over Bruno Mars. Bruno Mars en ik blijken iets gemeen te hebben. Iets waar wij onzeker over waren. Ja, en Bruno Mars die heeft er zelf iets aan gedaan. Ik ga je zo vertellen wat het is. Eerst Calvin Harris. Dit is A Blessing.

0: Kensington bij Q and Streets. Ben jij blij met je achternaam? Ja, ik heb daar dus heel lang moeite mee gehad. Ja, ik heet dus, voor je niet weet, Judith Eijk. Oh, als ik het ook weer zo zeg, dan vind ik het zo ver echt verschrikkelijk. Ja, Eijk. Ik vind Eijk, oh, ik ben ook vroeger ook mee gepest met mijn achternaam natuurlijk. Judith Eikel en de... Ja, goed. Maar ik dacht, weet je, ja, boeien. Hoe vaak kom je je achternaam nog tegen eigenlijk, weet je wel, in je toekomst als je ouder bent?
1: Judith Eijk.
0: Nou, best vaak, dus uiteindelijk achteraf. Maar goed, ik heb het geaccepteerd. Ik ben er helemaal oké mee. Ik vind het nu allemaal wel op zich wel prima. Bruno Mars die liep eigenlijk ook tegen hetzelfde aan. We waren allebei onzeker over onze achternaam. Hij heette het echt namelijk Peter Gene Hernandez. En dat wilde hij per se veranderen. Want door zijn achternaam Hernandez vonden alle platenmaatschappijen het in het begin van zijn carrière een goed idee dat hij vooral Latin muziek zou gaan maken. Ja, dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde gewoon wat anders. Dus hij heeft een andere achternaam gekozen om de platenbazen op een ander spoor te zetten. Ja, en dat is geworden Bruno Mars.

en de Munnik bij Q en Niet of Nooit geweest. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft wat je ouders allemaal voor je hebben gedaan. Van de knutseltractaties op school tot het brengen naar je sportwedstrijd of je ophalen na een schoolfeest. Waarbij je vader of moeder dan op de hoek moest gaan wachten en niet voor school, want dat was gênant. Ja, de moeder van Baal Smit heeft ook heel wat voor hem over gehad. Toen hij een jaar of 11 was, zat zij zo'n 8 à 9 keer per week achter het stuur met Baal Smit op de achterbank. Van open mic naar open mic, van café naar buurthuizen. Ja, zo kon Baal Smit gaan zingen voor andere mensen. Oefenen voor publiek en doen waar hij van hield. En dat is gelukkig niet voor niets, want inmiddels zijn de rollen compleet omgedraaid. Nu is het Maal Smit die zijn moeder meeneemt naar optreden over de hele wereld. Want zijn carrière gaat als een jacko. En dit is inmiddels al zijn 6e top 40 hit, samen met Nye Horan. Dit is Drive Safe bij Q Music.

Goeienacht. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het Amelscentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl dat normaal in de zomer erg goedkoop is. AI zorgt niet altijd voor productievere werknemers, zeggen onderzoekers in het FD. Zo nemen AI-chatbots veel werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers, maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij, die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Cue music.
1: Look, if you had one shot, one opportunity.

Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld 78 euro, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.

What?

0: Jenna Spyro.
1: Material Lover. Your Music, een hele goede morgen. Een van de leukste liedjes van dit moment, vind ik dat. Ik weet niet zo goed wat het is. Het is gewoon zo chill, zo relaxed. Zo rustig aan. Ik kan er gewoon prima naar luisteren. Heerlijk, zeg. Jenna Spyro dus. Material Lover. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de pre-party. Ja, ik was al binnen. Ik dacht, weet je wat, ik begin gewoon alvast een beetje tegen je aan te kletsen. Ik ben niet de enige. Werner is er ook al bij. Werner, goedemorgen.
2: Hey, Luc, ouwe WK-baas. Ja. Hoe is hij daar, jongen?
1: Ja, goed.
2: Heb je je nieuwe huis al oranje geverfd? Nee. En dan nog even een dingetje. Ik verwacht van jou als sportredacteur natuurlijk iedere nacht...
1: Ja.
2: Live commentaar van alle WK-wedstrijden.
1: Oh, jeetje.
2: Lekker, man.
1: Nou, ik weet niet of ik dat... Of ik dat gewoon iedere nacht commentaar. Ik weet niet of dat...
2: En dan nog een laatste dingetje.
1: Oh, laatste dingetje.
2: Wij...
1: Ja.
2: Worden...
1: Je moet opschieten, Werner.
2: Geen...
1: Wat worden we niet?
2: Losers. Ach. Dit WK. Wij worden wereldkampioen.
1: Nou, inderdaad. Werner,
2: ja,
1: tijd voor de muziek.
2: Ja.
1: Christina Aguilera. Seems like

0: Goedemorgen, tijd voor het Q Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord.

0: één dag, 12 uur en 57 minuten.
1: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
0: En dat kan misschien wel eens lastig zijn. Ik begrijp het heel goed als je last hebt van keuzestress. Dat is niets nieuws. Keuzestress kun je overal hebben, hè? In de supermarkt, voor vakantielocaties, zelfs op dating-apps. Oh, wat moet je nou kiezen? Nou, geen paniek. Sinds 2 weken geef ik iedereen die dat wil, en vooral ook de mensen die dat niet willen, stemadvies. Waar moet jij op stemmen, deze foute 1500? Dus ik ben er voor je, ook deze ochtend weer. Als je nu gewoon even jouw favoriete track uit de foute 1500 stuurt via de app van Qmusic, dan geef ik jou op basis daarvan stemadvies. Dan komt dat helemaal goed. Kom maar door via de app van Qmusic. En als een klein beetje inspiratie is dit Teaspoon, Sex on the Beach.

0: Goedemorgen, Lucky Way! Goedemorgen!
1: Goedemorgen, Johan! En fijn dat je erbij bent. Deze Mattie en Marieke, de pre-party. Jessica, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Luc. Mijn all-time favorite is DJ Paul met Rainbow in the Sky.
1: Oei!
2: Dus ik ben benieuwd waar je mee gaat komen.
1: Ja.
2: Dankjewel, fijne dag vandaag.
1: Jij ook, Jessica, fijne dag. Ja, ik doe ongevraagd en gevraagd stemadvies voor de Foute 1500. Ik heb alleen even jouw lievelingstrack uit die Foute 1500 nodig. Dan weet ik precies wat jij ook leuk vindt en waar je ook op kan stemmen. Dus kom maar door via de app van Q-Music.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen zeg ik ook tegen Erwin de Jong. Die stuurt het is de hoogste tijd van André Hazes door. Arjan laat weten, goedemorgen, heerlijk zo. Mattie en Marieke, de pre-party, lekker begin van de dag. Dankjewel, Arjan. En Stefan, ja, Stefan, ik heb je al geprobeerd te bellen en ik weet dat je druk aan het werk bent. Maar zou je mij op zijn minst dan even een audio-appje of misschien een berichtje kunnen terugsturen? Stefan stuurt namelijk, goedemorgen Luc, vandaag vertellen aan de baas dat ik voor de 11e keer vader word rond oud en nieuw. Groetjes, Stefan. Voor de 11e keer vader? Maar word je dan... Dat kan toch bijna niet? Ja, dat kan wel, dat weet ik. Ik weet hoe het werkt. Ik heb ook opgelet bij biologie. Maar wat een drukte, joh. En bedoel je dan niet gewoon, Stefan, dat je een nieuwe puppy krijgt? Of een derde goudvis? Of een aantal kippen erbij? Echt vader van een mensenkind? Nou ja, ik wil graag antwoorden. Ik hoop dat ik ze krijg, later deze ochtend nog. Ondertussen gewoon muziek tijdens Mattie en Marieke de pre-party. Zometeen Gotje en Kimbra. Somebody that I used to know. Foute Anthem ga je nog horen van K3 en Donnie. En ik dacht, ik beuk je nu gewoon even je bed uit. Turn the lights off, Just Day, Jackstyle en John op Q-Music.
3: Luc van de redactie.

0: K3 samen met Donny Schaduw, foute anthem van dit jaar, hoorde je op Q Music, waar jij over ongeveer een uur weer kan komen collecteren. Voor je eigen goede doel, die kans heb je iedere ochtend bij Mattie, Marieke en Annemarie. Waar zou jij voor willen komen collecteren? Wat heb jij op dit moment nodig in het leven? Denk daar goed over na. Bedenk ook een goede pitch. Hè? Overtuig Mattie, Marieke en Annemarie waarom zij een bijdrage zouden moeten leveren aan dit persoonlijke goede doel. En ga er dan weer vandoor met een klein bedrag in je portemonnee. Nou ja, goed, alles wordt hier bewaard bij de ochtendshow. Allemaal systemen, Excel-sheets, documenten. Beetje à la The Matrix hebben wij hier computers staan. Daar wordt alles in bewaard. Dus ik kan precies zien wie er bijvoorbeeld een jaar geleden kwam collecteren. Dat was Lennart toentertijd. En dit was zijn, en ik moet zeggen, goede pitch.
1: Ik kom collecteren voor 2 nieuwe hanglampen voor in mijn keuken.
2: Oké.
1: Wij zijn sinds 2,5 jaar bezig met het bouwen van een huis. We hebben net een nieuwe keuken besteld. Maar ja, zoals je weet neemt dat nogal een aardige slok van je hele budget. En wat is er nou handiger om in de keuken te hebben als wat verlichting aangezien je 's avonds wat eten moet maken? Dat is natuurlijk een mooie hanglamp. Ik kook altijd 1 keer in de week voor de vriendengroep bij ons thuis. Die komen eigenlijk normaal gesproken op donderdag of vrijdagavond bij ons eten. Deze traditie hebben we in stand gebracht omdat 2 jaar geleden op 23 mei 2023... heeft onze beste vriend een auto-ongeluk gehad en die heeft dat niet overleefd. En om de vriendengroep een beetje bij elkaar te houden hebben we toen besloten om 1 keer in de week bij ons thuis dan met z'n allen te gaan eten. Nu een beetje tegen het einde van de bouwerij aanlopen en het laatste dan volgende week vrijdag eindelijk geleverd wordt, en dat is de keuken. Kwam ik erachter dat ik eigenlijk de lampen vergeten was.
0: Ja, gewoon een hele goede pitch van Lennart. Een lach en een traan zou ik willen zeggen. Ik heb gisteren Lennart even gebeld vanaf de redactie om te kijken hoe het nu een jaar later is met hem en of de lampen hangen, of hij er nog steeds blij mee is. En ik heb hem ook even mijn excuses aangeboden. Ja, dat was blijkbaar nodig. En waarom dat is, hoor je zo meteen. Na Ed Sheeran en

0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Q-Music met nieuwe muziek van Cameron Wittkamp, Kingdom of Fear. Ook vandaag weer gewoon de kans voor jou om te komen collecteren bij Mattie en Marieke. Wat heb je nodig in je leven? Echt even zelf gewoon nodig. Denk daar eens goed over na en kom dan met een goede pitch. Een jaar geleden, en ik bedoel echt precies een jaar geleden op de dag af, toen kwam Lennart collecteren. Hij was 2 jaar bezig met het bouwen van een huis. Daarin kwam ook een hele nieuwe keuken. En 1 keer per week ging hij dan koken voor zijn vriendengroep daar in die keuken. Dat was traditie. Wat een mooi, maar ook zwart randje, die traditie. Dat was vanwege een overleden vriend in die vriendengroep. Kwamen ze elke week weer samen en bij te praten, bij te kletsen. Alleen hij was vergeten om in die keuken ook lampen op te hangen. En daarnaar te kijken. En dus dacht hij, weet je wat, ik kom eens even collecteren bij Mattie en Marieke. En ik vroeg Lennart, toen ik hem gisteren terugbelde, een jaar nadat hij kwam collecteren. Ik vroeg aan hem, hey, joh, Lennart, hoeveel tijd zat er nou tussen de woorden ik kom collecteren voor nieuwe lampen en het moment dat hij ook daadwerkelijk in zijn nieuwe keuken hing?
1: Oh, dat was binnen 2 weken was dat klaar.
0: Dus als je komt, als je komt collecteren, dan kan het zo snel gaan. Binnen 2 weken kun je gewoon hebben waarvoor je komt.
1: Ja, dan heb je toch een motivatie om het toch maar aan te kopen, toch?
0: Ja, nou precies. Ik ben benieuwd. Nou, voel je dan ook echt dat je denkt van, oké, ik heb nu geld gekregen van Mattie en Marieke. Ik moet er nu ook wel echt een echt werk van maken.
1: Ja, ik denk dat moet het nu ook maar gebeuren. Er was hiervoor toch iedere keer iets twijfel om het te doen, maar als je dan toch een beetje het laatste financiële setje krijgt, dan denk je, ach, wat boeit het ook. Dan koop je ze gewoon.
0: Ja, precies. Precies. Ja. Ik moet heel eerlijk toegeven, Lennart. Ik wil ook even mijn excuses aanbieden.
1: Wat dan?
0: Nou, ik zat te kijken naar alle statistieken en alle cijfertjes die we hier nog hebben. Want we verzamelen alle informatie. Zoals je ooit komt collecteren, we weten je naam, je telefoonnummer, waarvoor je komt, hoe laat het was. En hoeveel ook er gedoneerd is door de mensen in de studio. Dus ik kan zien dat Marieke heeft bijvoorbeeld 17,50 bijgedragen. Mattie, die heeft €25 bijgedragen. En toen zag ik bij Annemarie €5 staan. En toen dacht ik, nou, €5.
1: Ja, dat
0: was jij. Ja, precies. Precies. Ik zat dat terug te luisteren. En toen dacht ik, hey, Lennart komt voor lampen die wel, eerlijk is eerlijk, vrij prijzig waren. €360 per stuk. En ja, nou ja, ik kan even laten horen wat ik daarover te zeggen had toen de tijd. Luister even mee.
2: Ik vind het wel dure lampen. Ja, sorry. €360 per lamp.
3: Ja,
2: kan dat niet een dubbeltje goedkoper?
4: Ja, moet je de kuip verlichten?
2: Ja, ik wou zeggen, wat is dit? Maar wel een supermooi verhaal, Lennartje. Alles is al gezegd. Ik leg €5 in.
4: Hey, €5. Kijk aan.
0: Nu ik dat zo terug hoor, Lennart, vind ik dat toch karig.
1: Nou, je komt toch gewoon collecteren voor een bedrag. Je ziet wel, je bent toch met alles wat je krijgt, ben je toch tevreden?
0: Ja, dat is ook alweer zo. Nou, dat vind ik een hele mooie gedachte van je, Lennart. Dat vind ik super. Ja. Dat vind ik super. Hey, leuk je even gesproken te hebben. Laatste vraag. Zou je de collecte aanraden bij vrienden en familie en zo ja, waarom?
1: Ja, normaal gesproken als je de radio luistert, dan hoor je wel eens een ander ook een pitch doen en dan denk je, dat kan ik zelf beter. En op het moment dat je denkt dat je het beter kan kunt, dan moet je het ook gewoon doen.
0: Kijk, en je had een goede pitch en die had je goed voorbereid en daar heb je een heel mooi bedrag mee opgehaald. Dus denk je nu, dit kan ik ook of beter, dan moet je eigenlijk gewoon even appen via de FNQ Music waarvoor je komt collecteren vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Nou, en dit kan je misschien wel beter. Dus ik zou zeggen, kom maar door via de app van Q Music. In die app zijn er ondertussen ook mensen druk met het bericht wat Stefan eerder deze ochtend stuurde. Die heeft namelijk rond 5 geappt dat hij rond oud en nieuw voor de 11e keer vader wordt. Wij feliciteren hem natuurlijk, maar we moeten het er ook even over hebben. Dat zometeen na David Guetta, Beautiful People.

Ray op Q-Music, Where is my husband? Een hele goede morgen. Het is 5:45 ochtends op deze hele vroege woensdagochtend. Over een kwartiertje kun je lekker RTL 7 weer aanzetten. Dan zijn we weer te zien met de ochtendshow, gewoon live op televisie. Maar je kan ook blijven luisteren via de ouderwetse radio of via de app van Q-Music. Die heb je misschien al wel op je telefoon staan. Dan kun je ook al je berichten mee doorsturen. En vanochtend stuurde Stefan een bericht. En ja, ik wil het toch even tegen je aanhouden. Ik vind het lekker om hier gewoon 's ochtends vroeg ook gewoon met jou te kletsen over van alles en nog wat. En je bent altijd welkom om alles door te sturen naar Q-Music, wat je ook maar wil. Stefan die stuurt: goedemorgen Luc. Vandaag vertellen aan de baas dat ik voor de 11e keer vader word. Rond oud en nieuw. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? 11 keer, ik snap hoe het werkt. Ik heb biologieles gehad en ik weet een beetje hoe en wat. Maar 11 keer vader worden. Dus ik heb Stefan nog teruggehaald. Zeg, joh, kunnen we er even over bellen? Nee, het gaat niet. Stefan is druk aan het werk. En dat is natuurlijk ook logisch. Maar ik twijfel heel erg, gaat dit nou over kinderen? Of is het gewoon een grap met huisdieren en komt er een puppy aan eind dit jaar of zo? Weet je wel, dat je ineens 6 kippen hebt, 3 katten en nog een paar andere dieren erbij. Arjan reageert, toen ik dit appje voorlas, de 11e keer, dat is een druk baasje. Heeft hij wel tijd om te werken? Nee, ja, dat heeft hij dus, want hij is nu aan het werk. En Mirjam, ja, Mirjam stuurt een appje. Het kan bijna niet, maar ik vind het ook wel heel grappig. En ik vind ook, ja, dit soort grappen moet je ook kunnen maken. De 11e keer, nou. Die vrouw heeft een gapend gat. Nee, ja, god, Mirjam, ja. Ik heb heel veel vragen, dat heb ik vooral. En Gerrit stuurt ook wel een hele mooie reactie. Gerrit die zegt, goedemorgen Luc. Nou, een vader van 11 kinderen, dat klinkt heel gezellig. Kinderen zijn, doordat ze veel moeten delen, vaak erg sociaal. En sociale mensen zijn nodig. Eerder gebeurde dat veel meer, die grote gezinnen. Niks mis mee, toch? Of heb je daar problemen mee? Goeie uitzending nog. Nee, ik heb daar zeker geen problemen mee. Ik heb daar absoluut geen problemen mee. Ik kan het alleen niet voorstellen dat het leuk is. 11 kinderen. Ik denk dat ik 2 al te veel vind. Maak zoveel kinderen vandaag als je wil. Ik hou je niet tegen. Als je de radio maar aanlaat. Met zometeen Kensington Living 4 en nu Armin van Buuren, Sunny Days op Q-Music.

Kensington op Q Music. En Living For. Ik zou zeggen, zet je tv alvast lekker aan. RTL 7 is de plek waar je moet zijn. Dan kun je ons de hele ochtend weer bekijken. Tijdens de ochtendshow van Mattie en Marieke hier op Q Music. Ondertussen in de app stromen de eerste collectes al binnen. Mensen zijn er vroeg bij deze ochtend. Dat is goed om te zien. Ik verwacht later deze ochtend ook nog wel een extra foute uur. Vanwege 1500 stemlijstjes die binnen zijn. En er is nieuws over de redactie van de Truienradar. En nu op Q Music, Coldplay, Lil Sims en Burna.

0: exact 6 uur het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan de max dat ze kunnen opvangen. Dan naar de Noord-Ierse hoofdstad Belfast. Daar was het gisteravond erg onrustig. Mensen gingen er de straat op om te protesteren tegen geweld en migratie. Maandag werd er bijna iemand onthoofd in Belfast door een Soedanese man die in de stad woont. Mensen in Belfast zijn geschokt en boos. Demonstranten liepen gisteravond gemaskerd door de stad en riepen ook dingen als buitenlanders eruit. Op sommige plekken kwam het tot rellen. Zo werd er brand gesticht bij huizen en in een winkel. Ook werd de politie belaagd. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsacties uit op elkaar. Amerika voerde vannacht een tweede ronde van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Conflict is weer opgeleid nadat gisteren een Amerikaanse legerhelikopter was neergehaald. Dan nog WK-nieuws. Terwijl de mannen op het punt staan om te beginnen aan het WK-voetbal, zijn de Oranjevrouwen nog niet zeker van hun plek op het WK volgend jaar. In de kwalificatiewedstrijd tegen Polen gisteravond wonnen ze dan wel met 3-1 van Polen, maar het was niet genoeg om de pool te winnen voor rechtstreekse plaatsing. Oranje-speelster Wieke Kapteijn zegt bij de NOS te weten hoe het komt.
2: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren en ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
1: De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. Het WK vrouwenvoetbal is volgend jaar in Brazilië. Het weer nog, de dag begint droog en zonnig. Vanmiddag wel kans op weer stevige buien met onweer en hagel.

0: tiende van juni. Je luistert naar show 1653, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
1: Ik wil toch even een kinderquote aanhalen. Kinderen zijn zo goud eerlijk. Ik was gisteravond kleine Jippie in bed aan het leggen. En tegenwoordig kan ik hem echt in... Echt goed instoppen, want we hebben dit weekend zijn ledikant vervangen voor een éénpersoonsbed.
0: Moet hij daar zeg maar tot zijn 22e mee gaan doen?
1: Ja, in principe wel. Ja, ja, het is echt een éénpersoonsbed. Dus er ligt nu een kind van 3,5 in een éénpersoonsbed. Dat kan prima. Ja, opeens zie je dan ook weer hoe klein die is, zeg maar.
0: En waarom meteen een éénpersoonsbed?
1: Nou,
0: hij is 3.
1: Ja, omdat je kan nog wel gaan jokeren met een peuterbed. Dat is dan iets groter dan het... bed waar die uitkwam. Maar ja, daar groeit hij dan over 2 jaar zo'n beetje ook wel weer uit. En dan kun je dan over naar een éénpersoonsbed. Ja, dan kun je nu net zo goed een éénpersoonsbed doen.
0: Nee, ja, dat klopt. Maar ja, zo kan je natuurlijk ook... In die redenatie kun je natuurlijk alles alvast... Snap je? Dan kun je hem zijn hele volwassen leven al faciliteren.
1: Nee, maar ja, anders blijf je zeg maar kopen. Dat is het meer. Wat moet ik dan over 2-3 jaar weer met dat peuterbed?
0: Jij hoopt dat je niks meer hoeft te kopen. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Hij is 3.
1: Nee,
0: wat is het in een mensenleven ook alweer wat je kwijt bent aan een kind?
1: Ja.
0: Tot zijn of haar 18e?
3: Tonnen, geloof ik.
0: Ja, volgens mij 180.000 euro, toch?
1: Ja. Ja, echt heftig, hè?
0: Maar goed, we kunnen het bed maar hebben.
1: Nou, en is in elk geval het peuterbed is er tussenuit gesloopt. Ja. Dus gisteravond, toen was eigenlijk Sander hem in bed aan het leggen... maar die gaf op een gegeven moment de brui aan. Nou, dat doet hij echt nooit. Maar soms kun je gewoon hebben dat je denkt... ja, ik geef heel even het stokje over aan mijn partner... want ik ben eventjes, weet je wel, zo. Dus toen, maar ik was onderweg om zelf even lekker in bad te gaan. Dus ik was wel helemaal in mijn naki.
0: Het is ook echt een hele operatie nu met dat benen, ja. En die krukken. En...
1: Ja, ik had die brace afgedaan. Ik was helemaal klaar voor. Dus ik was helemaal in mijn naki. Dus ik nam het over. Dus ik ging hinkelend in mijn naki die slaapkamer van Jip in. Sowieso is het echt even een sidestep van het verhaal. Hinkelen. Zonder BH.
0: In je naki.
1: Die 2 kaatsenballen die dan heb je tegen elkaar. Nou, ik word er helemaal crazy van. Nou goed. Maar toen plofte ik dus bij Jip op bed om hem nog een boek voor te lezen en hem in te stoppen. Maar ik was dus helemaal naakt, einde van de dag. En toen zei Jip, mama, ik ruik jouw billen en dat vind ik goor.
0: Wel eerlijk.
1: Ja, het was echt goud eerlijk.
0: Wel echt ongelooflijk
1: goud eerlijk. Ja.
0: Eerste lach van de dag hebben we te pakken, jongens. Het is 5:05. Wij beginnen vrijdag met de foute 1500. Nog een paar dagen om te stemmen. Je wordt enorm opgejaagd met een aftellende klok.
1: Ja.
0: Heb je niet gestemd voor het einde van die klok, dan komen we je ophalen. Er is gestemd op deze track. Door Tommy uit Almere, door Lisanne uit Leeuwardenveld, Robert uit Balkbrug en Jesse uit Beerschot. Dit is de godfather van de happy hardcore. Nou, dan is het zeker.

0: Betty's win. Bij Q-Music en a Mr. Know-It-All.
1: Kunnen we alvast zeggen, toch, dat we om 19:30 een extra foutuur beginnen?
2: Ja, laten we het doen. Ja, dat gaan we lekker doen. En laat je inspireren. Nou, zoals Mattie eigenlijk net ook al zei, mocht je je lijstje nog niet hebben ingevuld voor de foute 1500, doe het, want je hebt echt nog maar iets van 1,5 dag. En anders komen we je ophalen met een busje.
1: Klopt, het wordt heel vervelend.
2: Ja, het is een beetje het sfeertje wat natuurlijk vroeger rondom de Goedheiligman hing. En dat is nu helemaal niet meer woke, om natuurlijk de Goedheiligman met die zak. En dat sfeertje is helemaal niet meer.
1: Dat hebben wij overgenomen.
2: Daar is niemand meer bang voor. En toen was dat inderdaad, ja, toen lag dat eigenlijk op de Zwarte Markt van Beverwijk. Hebben wij gezegd, wij kopen dat concept wel.
1: Juist. En dat is voor iedereen die niet stemt op de foute 1500.
2: Ja, je kan ook denken, het is een heel gezellig busje. Je rijdt ermee naar, moeten nog de locatie nog bedenken.
1: Ja, maar goed. Hoe dan ook, qmusic.nl of de app. Straks om 19:30 start er een extra foute uur. Hey, we hadden het net over dat jij een eenpersoonsbed hebt gekocht. Gewoon een volwassenenbed voor je kind van 3.
2: Ja.
1: Zo direct gaan we het hebben over tieners. Want wanneer dacht jij, goh, ze zitten nu wel op een leeftijd dat ik mijn kinderen alleen thuis kan laten. Er komt zo'n punt dat je denkt van, nou, dit durf ik wel aan. Ze zijn nu oud en wijs genoeg.
2: Ja, en dat je zelf daarmee ook een beetje weer je tweede jeugd kunt beleven. Dat je kan zeggen, goh, we gaan eens een weekendje met z'n tweeën weg zonder dat ze mee moeten. Of we gaan lekker een avondje uitgebreid uit eten.
1: Dus de vraag is echt, wanneer dacht je dat je je tieners alleen kon laten? En bleek het uiteindelijk toch niet te kunnen. Diana stuurde bijvoorbeeld, onlangs liet ik mijn 2 jongens van 10 en 11 alleen avondeten. Dus zij begon klein. Dus hup, kant-en-klare pannenkoeken kunnen ze vast wel opwarmen. Ik kwam thuis en kleefde met mijn voeten vast aan de vloer van de stroop en mijn huis leek wel een drugslab. Overal wit poeder. Ze waren met belegde pannenkoeken gaan frisbee.
2: Oh.
1: Ja, fantastisch. Ziet het voor je.
2: Ja, wat een verschrikkelijk.
1: Belegde pannenkoeken vlogen daar door de lucht.
2: Wat een verschrikkelijk scenario.
1: Even kijken op de redactie. Is er daar wel eens iets gebeurd in de tienerjaren?
3: Ja, ik was zelf tiener en toen hield ik een feestje thuis. Mijn ouders waren een weekendje weg. En ik zag op een gegeven moment een vriendin van mij rondlopen met een heel shot met dienblaadjes. En je moet weten, onze tuin zat een hele grote vijver in. En ik zag haar dus lopen met een shot, met een dienblad met allemaal shotjes daarop. En toen dacht ik, hè, maar ik heb toch helemaal niet die drank gekocht? Waar haalt zij die drank nou vandaan? Wat een gekke kleur. Nou, het bleek dat zij heel dronken was en allemaal shotjes vijverwater aan iedereen heeft gegeven.
2: Vijverwater?
3: Ja, dus zij heeft gewoon met die glaasjes uit de vijver geschept en dat aan iedereen gegeven. En daarna is ongeveer het hele huis ondergekot. Dus mijn ouders hadden nog een half jaar lang, kwamen ze allemaal plekken tegen.
2: Oh, wat goor.
3: Niet goed opgeruimd.
1: Volledig in de war. Dan moet je met je plas naar de dokter als je shotjes met vijverwater gaat fabriceren. Maar goed,
2: zo.
1: Uiteindelijk het belangrijkste is, jouw ouders kwamen thuis en er lag natuurlijk overal, was er omgekeerd gegeten.
3: Ja, en dan probeerde ik dan op te ruimen, maar dat zat overal tussen de stoelen plakte nog.
2: Oh, wat goor.
1: Wanneer dacht je dat je je tieners wel alleen kon laten? Laat dat weten via de Q-Music app. En dat je dacht, oh nee, ze waren er toch nog niet helemaal aan toe.
2: Nee, precies. Tot maar even thuis blijven of ze meenemen op zomervakantie.
1: We horen je graag. Alarmschrijf is van Taylor Swift en die hoor je na Train. 50 Ways to Say Goodbye.

0: Dit liedje hoort natuurlijk bij de nieuwe Toy Story, Toy Story 5. En daar komen natuurlijk ook altijd Nederlandse versies van uit. Ik vraag me zo af, is er dan iemand die Taylor Swift mag gaan coveren in Nederland? Want bijvoorbeeld deze. You got a friend in me. Heel bekend dus, Toy Story liedje natuurlijk. Ja. You got a friend in me. Werd uiteindelijk gecoverd in de Nederlandse versie door De Dijk.
1: Ik ben jouw beste vriend.
2: Oh, past goed.
1: Ik zal er altijd zijn.
0: Maar iemand moet natuurlijk Taylor Swift haar liedje onder handen gaan nemen voor de Nederlandse versie. Denk ik zomaar.
2: Goh.
0: Ja, zeg het maar. Zeg het maar.
2: Of is het, dat kan ook nog wel eens, dat het niet in de daadwerkelijke film voorkomt, dat ze alleen deze grote hit onder de aftiteling laten draaien.
0: Ja, dat zou
2: en dat, dat het dan dus niet echt een onderdeel is van de film, maar dat het alleen het aftitelingliedje is.
0: Maar zit daar ook geen Nederlandse versie bij dan?
2: Nou, ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Loopt er nog geen Nederlandse versie?
2: Veel mensen zouden vinden dat Jacqueline Govaert dat goed zou kunnen doen.
0: Nou ja, bijvoorbeeld.
2: Die wordt wel eens geappt van, hey, dit lijkt een beetje op de stem van Jacqueline van Cressip.
0: Ja, van Cressip.
2: En wanneer komt die film in de bios?
0: 19 juni gaat hij draaien.
2: En dan ga je wel lekker naartoe, denk ik.
0: Absoluut.
2: Ga je dan naar de original version?
0: Ja,
2: de
0: altijd naar de original version.
2: Ja.
0: Absoluut. Iemand appt nog, wordt het niet gewoon Donnie? Ja, vaak wordt het Donnie inderdaad, als we iemand nodig hebben om te zingen.
2: Donnie doet gewoon alles.
0: Ja, Donnie doet alles.
2: Ja, in elk geval het foute enten.
0: Ja, exact. Zometeen, Mattie en Mariekes collecte. Wat heb je op dit moment nodig in je leven? Laat me weten.
2: Ja, laat me weten. Kan klein zijn. Hè? Wij zijn ook wel gek op kleine collectes.
0: Ja, klopt.
2: Kijk, als het groot is het ook leuk, maar verwacht niet dat we het hele bedrag gaan inleggen. Kom in een goede pitch, maar al kom je voor
0: zeg het nu maar.
2: Ja, een kopje thee op werk.
0: Bijvoorbeeld.
2: Of
0: Wales kraal, maar.
2: Zeg eens wat. Noem eens even wat. Ja, je hebt een nieuwe tandenborstel nodig.
0: Ja, dat kan zomaar.
2: Alles is oké, als je maar goed pitcht.
3: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Die flitsers met Tom bij TomTom.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld.
13: Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18 plus speelbewust.
20: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
26: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
2: Q-Music, goedemorgen. Het is 6:45. De vertragingen langer dan 10 minuten die zijn op de A4 naar Amsterdam. Daar kom je in 15 kilometer tussen Plaspoelpolder en Zoetewoudendorp in een kwartiertje. En de A15 naar Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost 5 kilometer en 11 minuten.
0: De dag begint vandaag droog en zonnig. Vanmiddag is er kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
27: Goedemorgen. Een demonstratie tegen asielopvang in Vriezeveen is gisteravond relatief rustig verlopen. In het Overijsselse dorp werden extra veiligheidsmaatregelen genomen nadat een protest vorige week er uit de hand was gelopen. Nou, gisteravond dus rustig. Aan het einde ging alleen niet iedereen op tijd weg. Er werd ook wat vuurwerk afgestoken. Toen moest de politie ingrijpen. 3 mensen zijn aangehouden, zegt de burgemeester bij RTV Oost.
28: Er is 1 aanhouding gepleegd voor iemand die een gebiedsverbod had. En wat ik van politie begrepen heb, zijn er ook 2 mensen aangehouden wegens belediging.
27: Er waren gisteravond zeker 100 demonstranten. Veel minder dan vooraf verwacht. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan de max dat ze kunnen opvangen. En er is meer bekend over de broer van crimineel Bolle Jos. Hij werd vorige maand in Turkije opgepakt. Harry Leidekkers gaat het over. Hij is inmiddels uitgeleverd hier aan ons land. Hij zit hier vast. En volgens het AD kocht Harry onder meer bijna 300 kilo goud om geld wit te wassen. Hij zou daar miljoenen aan hebben uitgegeven. Dat geld zou dan weer van de organisatie van zijn broer Jos komen. En ook zou Harry Leidekkers hele dure horloges hebben gekocht. Ja, het WK voetbal staat natuurlijk op het punt van beginnen. Zondag speelt Oranje. Heel erg veel vertrouwen dat we ver komen in het toernooi hebben we niet echt.
2: Maar wij worden
29: wereldkampioen.
2: Precies.
27: Wij worden wereldkampioen, zegt Luc van de Sportdrachten inderdaad. De Telegraaf deed nog even een rondje bij politici en vroeg wat zij denken van de kansen voor Oranje.
30: Wereldkampioen wordt, ik denk, of Nederland of Curaçao.
31: Ik ben heel erg benieuwd of wij de rust gaan halen van de eerste wedstrijd.
32: Ik heb eigenlijk eerlijk gezegd geen idee. Ik heb er nog niet over nagedacht.
33: Geen verstand van. Ik ben van de derde helft.
34: Ik ben bang dat we tweede, derde ronde er toch weer uit komen te liggen.
31: Ja, wat heb je met al die hele duur betaalde spelers de afgelopen periode gedaan?
0: Maar een beetje mixed feelings krijg je ervan.
2: Ik moet zeggen, ik herken de stemmen ook nog niet zo. 1, 2, 3.
27: Nee?
29: En dit zou je natuurlijk ook op politici kunnen plakken, hè, dit. Ik bedoel, heel veel geld verdienen. Wat hebben ze nou gedaan? Ik ken ze niet. Halen ze de tweede ronde wel? Ik heb er geen vertrouwen in. Dit gaat over politici, helemaal niet over voetballers.
0: Wie hoorden we hier?
27: Ja, in het begin hoorde je Jan Paternotte van D66, fractievoorzitter. Ja, die laatste, die vrouw van de derde helft, die herkende je toch wel?
2: Nee, Ingrid Goedra, die heb ik ergens gehoord,
27: ja,
2: volgens mij.
27: Klopt, kwam een steden aan de beurt. Maar die vrouw van de derde helft is Mona Keizer.
0: Even luisteren. Want
34: de ronde er toch weer uit komen te liggen.
31: Ja, wat heb je met al die hele duur betaalde spelers de afgelopen periode gedaan?
0: Wie was dat dan?
27: Koenradi.
0: Oh, dat was Koenradi. Oké. Okay. Nou ja, nee, ik ben nog niet thuis in de stemmen van de politie.
2: Ik ook niet zo.
27: Mona Keizer hoorde je ook. Oké. Okay. Dat over de derde helft. In België is iemand ongelooflijk rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij. Die stond op 175 miljoen euro. Het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Oude record komt van 168 miljoen. Hij speelde mee in een Europese loterij, Euro Millions. Details over de winnaar zijn nog niet bekendgemaakt, dus wie het is. Maar ja, 175 miljoen euro erbij.
0: Ik heb vorig jaar in Amerika nog een lot gekocht voor de Powerball Lottery. Daar in zo'n klein kioskje. 325 miljoen maakte ik toen 5 uur lang kans op.
2: Oei, en hoe voelde dat? Dat je niet won.
0: Trekking. Ja, jammer natuurlijk, want je begint toch te dromen. Ja. Ik zit hier nog. Dus.
2: En gelukkig maar.
0: Ja. Hallo, Alissa.
1: Goedemorgen.
0: Uit het pittoreske Ottersum.
1: Ja, klopt.
0: Ja, je komt zo meteen bij ons collecteren. En waar kom jij zo direct voor, Alissa?
1: Voor vliegtickets naar Colombia.
0: Zo.

0: Alissa, waar kom je voor?
1: Ik kom voor het collecteren voor mijn reis samen met mijn vriend naar ons geboorteland Colombia. Wij zijn beide geadopteerd en we hebben elkaar in Nederland leren kennen in een community. Wat de gemeenschappelijke deler is, dat wij allemaal in de community geadopteerd zijn uit Colombia. En mijn vriend en ik kennen elkaar nu 2 jaar en wij willen nu de cirkel rondmaken samen terug naar ons geboorteland. En naar onze biologische familie en dit samen gaan ontdekken.
2: Wat een bijzonder verhaal, Alissa. Ja. Dat is wel wat anders dan een hoordeur waar mensen ook voor komen collecteren.
0: Ja, wat ook mag.
2: Ja,
0: ook
2: ja natuurlijk, tuurlijk, tuurlijk.
1: Ook belangrijk.
2: Hoe oud was je toen je hier kwam, Alissa?
1: Ik was 4 maanden en mijn vriend was 2,5.
0: Hey, en weten jullie al wie jullie biologische familie is?
1: Ja, ik ben nu 34 en ik heb op mijn 16e mijn biologische familie mogen ontmoeten. Ben daar nu 10 jaar geleden voor het laatst geweest. En mijn vriend heeft zijn moeder gevonden en zijn halfbroertje ongeveer 4 jaar geleden. Hij is daar nu 2 keer geweest.
2: En hebben jullie intensief contact met jullie familie?
1: Nee, ik niet meer. Dat is helaas helemaal verwaterd, ook vanwege de taal, maar ook omdat het daar, het is een heel cultuurverschil. Het is complex, ze zijn heel arm. Dat vraagt vaak ook wel dat als je uit Nederland komt, hun denken dat je heel veel geld hebt. Dat is helaas niet zo. Dus dan komen de familiebanden best wel onder druk soms te staan. Dat maakt ook dat je keuzes maakt, maar het blijft een rode draad in je leven, waardoor het toch blijft kriebelen om toch terug te gaan en ze toch weer te zien.
2: Want wat hoop je daar nu te halen op het moment dat je er naartoe gaat? Omdat het contact helemaal is verwaterd. Met welk doel ga je daar nu naartoe?
1: Ja, vooral mijn moeder. Daar heb ik nog heel sporadisch contact mee via de tolk die wij daar kennen. En dan kan ik heel soms bellen. En ik hoop dus met haar 1-op-1 echt toch een goed gesprek te hebben. En toch nog wat vragen te kunnen stellen die nu heel erg onduidelijk blijven.
2: Ja.
0: Hey, en als je dan zo dat sporadische contact noemt, een vriendin van mij die is ook geadopteerd. En die noemde, die was laatst jarig namelijk, die noemde dan zoiets als haar verjaardag. Dat ze dat voor haar ook momenten zijn waarop ze dan denkt, ja, waarom heb ik eigenlijk dan nu geen contact met mijn biologische familie? Zijn er nog voor jou ook van dat soort momenten in het jaar dat je er meer mee bezig bent?
1: Ja, sowieso feestdagen, kerst, moederdag. Dat zijn zeker momenten dat je denkt, aan de andere kant van de wereld zit ook nog een familie.
2: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. Goh, Alissa, bijzonder. Ja, wat kost dat, zo'n ticket naar Colombia?
1: Ja, we zijn heel druk aan het zoeken en aan het kijken. En we willen nu vanaf Duitsland vliegen en dan kom je rond de €800 uit.
2: Juist,
1: per persoon.
2: Okay. Ja.
0: Nou, ik vind het schitterend. Kijk, we gaan, het is nu niet zo over die hele vliegtickets gaan.
1: Nee.
2: Het is een collecte.
0: Maar het is een collecte, dus je legt in wat je in wil leggen. Ik leg €30 in, Alissa.
1: Dankjewel.
2: Alissa, ik ga mee met Marieke, want ik vind het ook echt een bijzonder verhaal. Voor mij krijg je ook €30.
1: Super, dank je.
2: En gewoon Annemarie moet bijgezegd worden, is natuurlijk naar Rato.
3: Ja,
2: het is naar Rato.
3: Het is naar Rato, maar ook, ja, ik vind het een heel prachtig verhaal. En ik snap het heel goed. Vliegtickets zijn ook hartstikke duur. €20.
2: €20 van Annemarie.
0: Hey, en maak er een mooie reis van. Hoe ver liggen jullie families in Colombia uit elkaar?
1: Ja, best wel een stukje. Ik kom uit de hoofdstad Bogota en mijn vriend komt uit Pereira. Dus daar gaan we vliegend naartoe.
2: Aha.
1: Maar daar in Colombia is het allemaal een stuk goedkoper. En dan kan je goed voor €20 een vliegticket hebben.
0: Dus nou, kijk, gelukkig. Dan hebben we in elk geval ook een
1: vliegticket.
0: Dan kun je dat in, zeg maar, ons geld in stop je in die vluchten. Dus hebben we dat in elk geval helemaal gedekt.
1: Goed.
0: Hey, maak er een mooie reis van, man. Geniet ervan.
1: Ja, super. Dankjewel.
2: Dag Alissa.

0: Zoe Levi, Back Your Music en sluit me in je armen. Het is tijd voor Matties Truierader. Kijk, wij van de redactie van de Truierader hebben in weertermen vaak te maken met tegenwind. Er zijn er mensen die ons model in twijfel trekken. Van werkt het wel? Is het wel accuraat? Er wordt ons eigenlijk een soort van kwakzalverij verweten.
1: Maar leef je het zelf ook wel na? Dat is natuurlijk ook een vaak gehoord kritiekpunt.
0: Het mooie is, daar kunnen wij inmiddels tegen. Wij laten het van ons afglijden als water van de rug van een eend. Wij houden ons altijd, het hoofd houden we altijd koel. Er is weer iets. Er is er iets van een andere orde. Dat gaat dan niet over het weermodel, maar over iets anders. Luc, kom maar.
2: Ja, eens even kijken of je dit ook van je rug kan laten afgrijden.
0: Ja, kom maar.
2: Teflon, Mattie. Ja. Laatste nieuws. Was het nieuws dat er een online schatkamer is opgericht. Dat is een beetje een online archief met alle media, alle radio, alle televisie ooit uitgezonden in Nederland van de afgelopen 10 jaar.
1: Echt geweldig. Je kan er helemaal in grasduinen op zoek naar allemaal oude televisieshows. Of gewoon iets van eergisteren, kan ook.
0: Ja.
1: Echt alles is terug te vinden. Hè?
2: Meer dan 700.000 uitzendingen van alles.
1: Wauw.
2: Ik dacht, ik ga er inderdaad eens even lekker in grasduinen. In deze onuitputtelijke bron.
0: Ja.
2: Toen dacht ik, wat krijg je nou als je zoekt op Truienradar? Nou, luister maar even mee.
3: Truienradar.
4: Ja.
3: Nou ja. Fantastische titel.
0: Hé, hey, ik herken die stem.
3: Truienradar.
4: Ja.
3: Nou ja. Fantastische titel.
1: Zo, maar dit is Matthijs van Nieuwkerk.
2: Klopt, dat is een groot compliment. Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door. En dat al op, er staat een datum bij, 14 februari 2012.
0: Hé?
3: Truienradar.
4: Ja.
3: Nou ja. Fantastische titel.
2: Ik snap de verwarring, Marieke. Deze woorden waren natuurlijk niet gericht aan Mattie.
1: Nee!
2: Luister even mee.
3: Lars Rengersen, Truienradar.
4: Ja.
3: Nou ja. Fantastische titel.
4: Ja, dankjewel. En het gaat allemaal over gevoelstemperatuur.
3: Want
4: het weerbericht is leuk, maar met een koude of een warme oostenwind, dan fiets je misschien toch de hele dag met je jas op je arm. Of heb je net een dag te lang je korte broek aan. Ja.
1: Hé, maar dit is precies wat jij doet. Hoe heet die gast? Lars
2: Rengersen. Hij heeft ook een website, larsrengersen.nl. Daar staat een kopje, wat doe ik en wie ben ik en zo. Nou ja, hij heeft ongeveer in 2009 al een keer iets gemeld over de Truienradar. Dus ja, veel plezier met het water van je rug af laten glijden.
0: Ja, kijk, weet je wat het is? Dit gebeurt altijd bij grote hits. Toen John de Mol bijvoorbeeld ooit Big Brother bedacht. Toen zei er iemand, hallo, ik liep al heel lang met het verhaal van Big Brother eigenlijk in mijn hoofd.
1: Maar het was nog niet uitgesproken.
0: Het is altijd, dit gebeurt nou altijd, ik heb dit altijd gezien. Ik houd het hoofd koel hoor, maar succes heeft vele vaderen. Mislukkingen zijn altijd een wees.
1: Maar
0: ik bedoel,
1: als
0: hij...
1: laat
0: mezelf even verdedigen, Elsinga. Hou eens heel even je mond.
1: Hetzelfde concept.
0: Hey, hou eens even je mond, we houden ons hoofd koel hier.
1: Nou, dit is wel een kat in het nauw hoor.
5: Zo.
1: Echt even een kat in het nauw, hoor ik hier.
0: Ik bedoel, als je dit idee had, waar ben je dan nu, weet je wel? En als je een zaak wil starten, start een zaak. Ik procedeer je helemaal de moeder.
1: Nou, ik hoor hier echt kat in het nauw. Ik weet het...
2: Weinig argumenten ook. Ik hoor meteen dreigementen, maar geen argumenten.
1: Ja, sterk, ik hoor heel veel emotie. Ik hoor jou bijna nooit je stem verheffen.
0: Nee,
1: maar
0: houden
1: ik
0: ons
1: nu wel.
0: Cool, houden ons
1: ik ben even op larsrengerser.nl. Nou, ik denk dat hij gewoon een winnende zaak heeft, hoor. Ik ga hem een berichtje sturen.
0: Nee.
1: Start maar een zaak.
0: Nou, start maar een zaak. We zullen kijken wie er wint hier.
1: Hey, maar waar staat nou de Truienradar op? Of moet ik dat aan Lars vragen? Want je hebt zelf al 4 aan, dus ik weet niet waar je mee gaat komen. Ja. Ik zie buiten de zon schijnen. Ik weet het niet, het is juni.
0: Dit bedoel ik, nu gaan we weer twijfelen aan mijn model. De dag begint droog en zonnig. Vanmiddag kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Truienradar staat op een 3.
1: Ja.
0: En tot zover de...
3: Truienradar.
1: De longsleeve heeft zelf al 4 aan, dat is een gewone trui. Kijk maar even wat je aantrekt.
0: Hier zit de vader van het succes.

0: Lost Frequency. Don't hang your head down, head down. En head down. We hebben al voorpret van hetgeen dat wij straks na 7 uur gaan bespreken. En dat is namelijk de vraag: wanneer dacht je dat je je tieners alleen kon laten? Dus op een gegeven moment komt ze op een leeftijd dat je denkt van, nou, kan ze wel even alleen thuis laten. Lekker! We hebben geen oppas meer nodig.
1: Nou, we horen straks ook Karel bij ons hier op de redactie. Dat is degene met echt al tienerkinderen. Karel wordt over een dikke week wordt hij 50. Ja. En die zit een beetje op het punt dat hij weer in zijn tweede jeugd zit. Dat is overigens ook echt heerlijk om te horen. Maar ja, je tieners alleen laten, ja, dat gaat ook gewoon wel eens volledig mis. Hier een anoniem berichtje. Een paar maanden geleden gingen mijn man en ik naar Dubai en lieten onze 16-jarige zoon voor het eerst alleen thuis met opa en oma die een oogje in het zeil zouden houden. Hij had elke dag vrienden over de vloer. Veel lawaai. Roken, vapen, blowen. Ook in huis. Ze hielden feestjes met drank en zijn vrienden stonden te pissen in de tuin van de buren. Nou, deze zomer zou hij ook alleen thuis zijn als wij op vakantie gaan. Maar dat gaat nu mooi niet door. Gewoon 2,5 week mee naar Frankrijk.
0: Ik kan zo genieten van die inschattingsfout. Dat je denkt van, nou, ze kunnen dit wel aan. En dan kom je thuis en dan kom je eigenlijk in het decor van Vlodder terecht.
1: Ja, echt verschrikkelijk. Ja.
0: Wat heerlijk zeg. Wanneer dacht jij dat je je tieners alleen kon laten? Laat het horen via de Q Music app.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Social deal, wellness deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music, Foute Party.
11: The Big One.
10: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
16: Dat gaan we vieren.
15: Aldi.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
16: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
19: Goedemorgen, 1 over 7, het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
20: Goedemorgen. Het was even rustig in het Midden-Oosten, maar Amerika en Iran hebben elkaar toch weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran vuurde daarop drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af. Het is nog niet duidelijk wat het betekent voor de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran. Gisteren zei president Trump nog dat er binnen 2 dagen een deal zou zijn. Nederlanders moeten veel langer op nieuwe medicijnen wachten dan andere Europeanen. Dat schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. De mensen moeten vooral langer wachten op medicijnen voor kanker. Of het gebrek aan nieuwe medicijnen ook echt levens kost, is waarschijnlijk pas over een paar jaar duidelijk. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen worden opgevangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten die bus, sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Dan nog voetbal. Ja, terwijl de mannen op het punt staan om te beginnen aan het WK, zijn de Oranjevrouwen nog niet zeker van een plek op hun WK volgend jaar. In de kwalificatiewedstrijd tegen Polen gisteravond won Oranje dan wel met 3-1. Maar het was niet genoeg om de pool te winnen voor een rechtstreekse plaatsing. Speelster Wieke Kapteijn zegt bij de NOS wel te weten hoe het komt.
11: We hebben natuurlijk ook een vrij nieuw team. We moeten met elkaar leren. En ik denk dat we dat nu aan het doen zijn. En we moeten nu gewoon strijden om te kwalificeren.
20: De voetbalsters moeten zich nu via de

0: 1 uit de foute 1500.
1: Martin uit Pijnakker heeft op een liedje gestemd. Ja, hij heeft er iets bij verteld. Dat had zo Luc van onze redactie kunnen zijn. Want hij zegt, ik was vorig jaar bij het concert van Pitbull. En dat was echt geweldig. Ik heb nog nooit zoveel kale koppen bij elkaar gezien. Omdat iedereen zo'n bold cap op had. En eruit zag als Pitbull.
0: Ja, dat was fantastisch. Luc van de sportredactie was erbij. Want die houdt ook enorm van concerten. Had ook een hele mooie smoking aangetrokken. Ja. Een heel mooi pak.
1: Ja, van het pak zei hij, die heb ik nu 2 keer in mijn leven aangehad. 1 keer bij de uitvaart van mijn oma en 1 keer bij het concert van Pitbull. Het is te hopen dat hij bij de uitvaart van zijn oma niet ook de bold cap op had.
0: 154 is voor...

0: Back to music.
1: I'm a fireball.
0: Goedemorgen, 8 over 7, woensdag de 10e van juni. Je luistert show 1653, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen van de foute party van de foute 1500. En dat is jammer, want anders hadden we tijd over gehad om een Abraham in elkaar te

0: klussen voor onze Karel van de redactie. Die wordt 50 volgende week. En het is natuurlijk een heftige leeftijd, maar dat biedt ook zijn voordelen.
1: Nou, zeer zeker. En luister goed mee mocht je nog niet op dat punt van de 50 zitten en denken van, goh, ik laat me even inspireren door de verhalen die Karel vertelt. Als je in de tropenjaren zit van een heel jong gezin, zoals ik, of misschien ergens tussen de 20 en de 30 bent, dan is het al helemaal ver van je bed. Maar er komt een tijd, Karel, dat je de vrijheid terug hebt. Jij zit
2: daar
1: middenin. Jouw kinderen zijn tieners en jij en jouw vrouw Amy zijn weer helemaal vogelvrij.
2: Wij kunnen gewoon met onze tweede jeugd leven. Ja, zeker, zeker, zeker. We zijn er lekker van aan het genieten ook.
0: Hey, wanneer dacht jij, Karel, goh, langzamerhand dient zich een ander leven aan?
2: Nou, dat is eigenlijk een beetje spontaan gegaan. Want wij waren altijd wel, we zijn nog steeds altijd voorzichtig daarmee. En wij waren op een borrel van een vriendin van ons. En een beetje een zakelijke borrel. En we dachten, joh, we gaan even tot een uurtje 5, 6. En dan ga ik naar huis en dan ga ik de piepers weer regelen. En we staan er. En het was eigenlijk best gezellig. We staan in de zon. En opeens belt mijn jongste. Die belt op. En die zegt, pap, we hebben noedels gevonden. En joh, blijf lekker daar. Met zo'n klein stemmetje. Ik regel het wel. Ik weet denk ik wel hoe de koeker werkt. Nou, en dan gaan we lekker aan de slag.
1: En hoe oud was hij toen zo'n beetje?
2: Die was 8 of 9. En hij heeft natuurlijk nog wel een oudere broer. Maar joh, ik denk, hoe gaan zij dat doen met die koeker? Maar ja, uiteindelijk, slim zoals ze zijn, bellen ze met FaceTime. Laten ze helemaal zien hoe dat ding werkt. Ik schrok me rot. En ja, uiteindelijk denk ik, ja, dus wij kijken elkaar aan. We denken, wij hebben vrij spel.
0: We hebben vrij spel.
2: Ja,
0: fantastisch.
2: Dus, ja.
0: Geweldig.
2: Dus dat was eigenlijk de eerste keer. Toen hebben we het ook gelijk lekker laat gemaakt. Nee, niet overdreven. Maar ja, daarna ga je natuurlijk nadenken. En dan denk je, hey, de wereld, de deuren gaan open. Ja, en sindsdien kunnen we lekker naar verjaardagen. En dan hoeven we niet om 11 of 12 uur te kijken. Oh, moeten we weer naar huis? Nee hoor, ja. Je kan gewoon door. Die karaoke, hup, we pakken alles mee.
1: Oh, lekker.
2: Ja, en weet je wat het leukste is? Maar ook de kleine dingen. Samen 's ochtends lekker lopen en naar de markt en een kop koffie met z'n tweeën.
0: Natuurlijk.
2: En niet meer altijd één iemand die thuis moet blijven. Dus dan zijn sommige weekenden zelfs kleine vakanties. Maar ja, en het leuke is, laatst zijn we voor het eerst sinds 10 jaar samen weer op Koningsdag, zijn we gewoon samen nog de stad ingegaan.
1: Super.
2: Ja, jongens. En dan gingen we weer lekker ouderwets door het geluid. En ja, dus we genieten er volop van. En ik zeg ook tegen het hele Nederland, geniet ervan. Maar nu komt er wel weer een andere periode aan. En dat is dat je de vraag krijgt, ja, mogen er wat vrienden langskomen?
0: Oh ja, stel je eigenlijk, ja, dus, juist ter beschikking is eigenlijk daarbij de vraag.
2: Ja, natuurlijk. Dit bubbeltje, dat kan wel eens heel kort gaan duren.
0: Ja,
2: dat ik vervolgens
0: ik ook,
2: weer.
0: Ja.
2: Dus ja, ik ga toch weer wat camera's ophangen. Want het kan zomaar ook weer uit de hand lopen.
0: Het is grappig, want Ellen die zegt, ik snap Karel, ik ben zelf 44. Onze boys zijn 15 en 17. Het is zo heerlijk om gewoon weer die vrijheid te hebben. Oh, lekker zeg.
1: Ja, ik heb dit helemaal in me opgeslurpt. Ik zit natuurlijk inderdaad volledig aan de andere kant nog, die ook leuk is, maar wel dat je denkt, af en toe mag ik mijn vrijheid terug. Pas op, Karel, want er zijn veel berichten binnengekomen over ouders die dachten dat ze hun tieners wel even alleen konden laten, maar waarbij het toch nog net even een tikkeltje te vroeg was. Sylvia die stuurde, vorig jaar een nacht weggegaan in verband met een bruiloft van vrienden. Onze zoon, 18 jaar, alleen thuis. Moet wel kunnen, dachten we. We kwamen de volgende dag terug in een scène van The Hangover. Er vloog zelfs een parkiet door de kamer. En wij hebben geen parkiet.
0: Hallo Miranda.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Zometeen horen we jouw verhaal. Maar wanneer dacht jij, ik kan mijn tieners alleen thuis laten, maar kon het toch niet?
3: Nee, dat was op het moment dat de buurvrouw belde van, hey, je rijdt zonder lichten weg. En ik was niet eens thuis.

0: Miles Smith en Niall Horan, backing music, Drive Safe. Ja, vanuit Drive Safe is het een kleine stap naar het verhaal van Miranda. Hallo Miranda.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. We vragen ons af, wanneer dacht jij dat je je tienerkinderen alleen thuis kon laten, maar kon het toch niet? Bij jou ging de telefoon. De buurvrouw belde en de buurvrouw die zei...
1: Ja, die zei tegen mij, is er iets aan de hand? Je rijdt zonder lichten weg.
0: Je rijdt zonder lichten weg? Ja.
1: En toen dacht ik, ik ben gewoon ergens anders. Dus toen ging het dekkenlampje branden natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja.
2: Iemand anders zat in jouw auto, maar wie was die iemand anders?
1: Ja, mijn twee dochters.
0: Je twee dochters?
1: Ja, die gingen even richting McDonald's en ze hadden al bij geen rijbewijs, waren we wel bezig met hun rijbewijs te halen. Dus die dachten, dat kunnen wij ook wel even alleen doen.
2: Zo, halen schrik je toch helemaal het leblaas. Dus die waren 17 of 18 jaar.
1: Ja.
0: Zonder rijbewijs dus, hè, zeg je?
1: Ja, zonder rijbewijs. En
2: hoe liep dat af?
1: Ja, ik bellen natuurlijk. En dan nemen ze ook nog niet af, want ze weten natuurlijk al hoe laat het is. En op een gegeven moment hartstikke boos. En toen zei ze van, hoe weet jij dat? En toen heb ik gezegd van, ik heb de hele buurt ingeschakeld. Dat ze jullie in de gaten moesten houden. Dat als er iets was, dat ze mij moesten bellen.
0: Ja.
1: Dus ik was echt boos. En bij thuiskomst ook. Ze appte mij van, hoe laat ben je thuis? En we zaten anderhalf uur van onze woning af. En toen zei ze, nu al? Toen had ik wel al door, oké, dit is mis.
0: Ja, ja.
1: En toen kwamen we thuis. En de eerste stap die ik in huis deed was, ik plakte gewoon vast aan de vloer. Het was net of ze gedweld hadden met Passoa of zo. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Maar de muren stuk, want ze waren met de stoelen tegen de muur aan gebotst. En het laminaat zat gewoon krom in de vloer.
2: Dus, nee joh! Maar hoe lang ben jij weg geweest?
1: Ja, anderhalve dag.
2: Oi. En wat doe je dan daarna? Want durf je überhaupt nog weg als ouder?
1: Ja, we zijn natuurlijk drie jaartjes verder en ze hebben allebei verkering. Dus dan wordt het alweer wat rustiger. En dan, ik durf nu wel weer alleen thuis te laten. Maar het is nu gewoon bijna anderhalf jaar dat ik ze niet alleen thuis liet. En dat ze ook vroegen van, jullie mogen wel weg.
0: Ja.
1: En dan hield ik dat stukje er weer bij van, dat gaan wij echt niet doen.
0: Miranda, ik zit zo te denken, vraag je jezelf dan de vraag van, ik heb deze kids opgevoed, zeg maar.
1: Ja.
0: En uiteindelijk rijden ze zonder rijbewijs naar de McDonald's. Waar heb ik iets laten liggen?
1: Ja, dat heb ik ook wel eens gedacht, inderdaad. Ik weet gewoon, dat ik ze gewoon netjes heb opgevoed. Alleen dit stukje heb ik even gemist.
0: Ja, dat heb ik gewoon even gemist. Ja, precies, ja.
1: En weet je, ze proberen ook dingen. Ze denken dat ze de hele wereld aan kunnen als ze 16 en 18 zijn. Allemaal wel.
2: Het hoort er ook bij, hè? Het hoort er ook bij. Het brein is nog niet helemaal ontwikkeld. Denk maar zo, je bent echt niet de enige. Marcia, die is ook een keer een weekendje weggegaan met haar dochter, met haar man. En haar dochter was toen 17. Nou, die was alleen thuis. Die wilde een stokbroodje maken. Die heeft dat stokbrood in de magnetron gedaan. In de magnetron. Op vol vermogen. Nou, Marcia zegt ook, er stond gelukkig niets in de fik. Maar het huis heeft wel nog wekenlang extreem gestonken.
0: Miranda, je bent niet alleen dus.
1: Nee, gelukkig.
0: Hey, laatste vraag. Heb je al gestemd voor de foute 1500, Miranda? Nee,
1: ga ik nog doen.
0: Hartstikke goed. Want je hebt nog één dag en god, nou zo.
2: 10 uur volgens mij.
0: 10 uur. Kijk maar even op de site.
1: Vanavond, als ik thuis kom, dan ga ik hem invullen.
0: Ja, hartstikke goed. Zometeen om 19:30 start er alvast een extra foute uur voor een beetje inspiratie.
1: Dat is goed.
0: Veel plezier.
1: Dank je. Fijne uitzending.
0: Thank you. Jij sterk met uitzending. 19:50, dit is Erasmus in the Shadows.

0: Rasmus Back in Music. En In the Shadows.
1: Ai. Wij hebben het erover wanneer je dacht dat je je tieners wel alleen thuis kon laten, maar het toch nog een beetje te vroeg was en er een boel misging. Wij hebben veel ouders bang gemaakt. Chantal die appt, bedankt. Dit wilde ik net horen voor onze vakantie, net voordat onze twee tieners voor het eerst thuis blijven. Ook Jessica zegt, mijn zoon blijft volgende week 2 dagen alleen thuis. Nou, ik weet niet of ik nu nog door laat gaan.
0: Hallo Simone. Simone.
1: Ben je er, Simone?
2: Ja.
3: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hallo. Jij stuurt, ik weet niet of ik dit geruststellend vind, want wij gaan naar onze foute party. Wie blijft er thuis?
2: Onze dochter.
0: Onze dochter.
1: Ja, wij snappen natuurlijk dat je naar de foute party wil, volgende week zaterdag. Maar als je nou net hebt gehoord wat je hebt gehoord, moet je het wel doen.
2: Ik hoop dat er veel is blijven hangen van de opvoeding.
0: Ja, wat heb je afgesproken met je dochter?
2: Nou, eigenlijk nog niks, maar ik geloof dat ik wel aan de bak moet.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Is het de eerste keer dat ze echt een avond alleen thuis blijft, terwijl jullie er hard op zijn?
2: Niet dat ze alleen thuis blijft, maar wel dat ze een heleboel vriendinnen over de vloer heeft en haar verjaardag gaat vieren.
0: Oh, helemaal. Oh, er komen steeds ook allemaal vriendinnen.
1: Oei.
0: En heb je helemaal niks van kaders gezet, Simone? Tot een bepaalde tijd dat je mensen...
2: Nee,
0: helemaal niks, gewoon vrij spel.
2: Nog wel, maar we hebben nog 2 weken.
0: Ja, oké.
1: Okay. Hey, en nou is het natuurlijk niks 18. Het is niet de bedoeling dat je drinkt voor je 18e. Maar ja, we weten allemaal dat het gebeurt wel veel door tieners. Dus ik weet niet of je iets van drank in huis hebt, maar dat zou ik ergens heel hoog ver weg misschien in een badkamerkastje verstoppen of zo.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dat is ook een beetje naïef.
1: Ja, nou ja.
0: Dat is ook een beetje naïef.
1: Of stop het in de kliko, weet je wel. Een plek waar ze echt niet gaan kijken. Ja. Want anders...
2: de groentela.
0: Ja. Precies, ja. Simone, dankjewel hè. En we zien je op onze foute party.
2: Zeker weten. Hey, bedankt.
0: Hoi.
2: Fijne uitzending.
0: Over de foute party gesproken. Zometeen een liedje wat je daar, denk ik, keihard gaat meezingen.
1: Oh, het begin van een extra foute uur. Heerlijk.
0: Zometeen een uur lang. Een extra foutuur komt eraan. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
4: Gaat ook over kinderen. Dan over het krijgen van kinderen. Ik kan me voorstellen dat je denkt naar deze verhalen. Ik wacht er even mee. Maar het feit dat we minder kinderen krijgen, heeft toch echt een andere oorzaak.
5: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel
9: 4 op een rij.
8: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
1: Mattie, wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
10: Sirene.
8: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst 2.500 euro en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
8: 4 op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
13: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
4: Kippie.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan €8.
5: Hè? 8? Oké.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Hello, GWC!
13: Hello.
15: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
16: Laten we het proeven.
15: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
15: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
15: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Tickets to the Tribes.
15: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Hey, jij daar.
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
24: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
25: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
27: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
28: 1 over half 8, goedemorgen. Q-verkeer, rustig hoor op de weg. 14 files, eentje langer dan een kwartier, en dat is op de A4. Er is richting Rotterdam een ongeluk gebeurd. Tussen Den Hoorn en Schipluiden zorgt het voor 4 kilometer en een half uur.
29: De dag begint droog en zonnig. Vanmiddag is er een kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
30: Goedemorgen. Nederlanders moeten veel langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Dat schrijft het AD. Komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Nou, dat duurt dan gemiddeld bijna 2 jaar. De mensen moeten vooral langer wachten op nieuwe medicijnen voor kanker. Ja, en of het gebrek aan nieuwe medicijnen ook echt levens kost, dat is waarschijnlijk pas over een paar jaar duidelijk. Een anti-asieldemonstratie in Vriezeveen is gisteravond relatief rustig verlopen. In het Overijsselse dorp werden extra veiligheidsmaatregelen genomen nadat een protest vorige week uit de hand was gelopen. Op de demonstratie gisteravond kwamen zo'n 100 mensen af, minder dan vooraf werd gedacht. Aan het eind ging alleen niet iedereen op tijd weg, ook werd er nog vuurwerk afgestoken. Er werden 3 mensen aangehouden. Dan het WK. Nederlands elftal is aangekomen in Kansas. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Oranje trok ook meteen veel bekijks toen ze aankwamen. De spelersbus werd begeleid door 10 politieauto's. Er hingen ook nieuwshelikopters in de lucht. Deze Amerikaan is trots dat Oranje er is, zegt hij bij Fox.
0: It's not an everyday occurrence in Kansas City. A group of international celebrities in the sports arena come and be a part of your community. It's really special.
30: Nou, vandaag gaat Oranje voor het eerst trainen, ook in Kansas. Zondag spelen ze dan in Dallas. Om 10:00 s'avonds is de eerste wedstrijd tegen Japan.
29: Mooi, die nieuwshelikopter. Volgens mij gaat hij ook de lucht in als er iemand een pak melk steelt in Amerika.
30: Klopt.
29: Toch wel indrukwekkend.
1: Oh, ook heerlijk hoe die Amerikanen er trots op is dat de Nederlanders en famous people in een bus in zijn Kansas komen.
29: From Amsterdam.
30: En hoe komt het toch dat jonge mensen steeds minder kinderen krijgen? Op die vraag hebben onderzoekers toch ook wel een verrassend antwoord gevonden. Het zou onder meer komen door de smartphone. RTL Nieuws heeft er een artikel over. Dat de geboortecijfers dalen is al langer bekend, maar sinds 2007 gaat die daling veel sneller. Dat is precies het moment dat de eerste smartphone op de markt kwam, de eerste iPhone. Nou, volgens onderzoekers veranderde die telefoon fundamenteel hoe jongeren hun vrije tijd besteden en ook met elkaar omgaan. Waar jongeren vroeger veel vaker fysiek met elkaar afspreken, zou een groot deel van het sociale leven zich tegenwoordig online afspelen via sociale media. Je ontmoet dus gewoon simpelweg minder mensen. Minder mensen gaan minder vaak naar het café bijvoorbeeld. En ook het vermogen om echte contacten te leggen vermindert. Net als het vermogen tot flirten.
1: Je hebt wel weer dating apps.
30: Ja, dat is natuurlijk wel weer het voordeel van de smartphone. Maar dat zeggen de onderzoekers, dat is eigenlijk dat is gewoon minder serieus. Als je echt fysiek met iemand in contact komt, dan is er toch meer moeite en kans op slagen. Dat je ook echt tot een relatie komt.
29: Weet je wat ik denk? Kijk, het is even mijn mening. Het is totaal geen onderzoek natuurlijk.
1: Nee, gewoon eventjes jouw onderbuikgevoel.
29: Ja, mijn onderbuikgevoel. Ik denk dat sinds de smartphone mensen in hun eigen bubbel zijn geraakt. En zo met zichzelf bezig zijn en veel meer individualistisch zijn gaan handelen, doordat je continu in je eigen algoritme zit. Je sluit je gewoon af voor de buitenwereld. Ik denk dat heel veel mensen gewoon lekker comfortabel in hun eigen dingetje zitten en denken, kinderen, ik heb er helemaal geen tijd voor. Ik heb er helemaal geen behoefte aan. Snap je? Veel meer in hun eigen tunnel de hele dag.
1: Maar er wordt ook wel gezegd van je ontmoet minder mensen, maar online kun je ook heel veel mensen ontmoeten. Een vriend van mij is socioloog en dat is zo iemand die ook altijd op straat graag een beetje in de gaten houdt wat hij interessant vindt. Dus hij zei laatst, zag die jongeren, een clubje jongeren, die allemaal met elkaar op hun mobiel zaten. En hij dacht, nou, zie je wel, dan heb je weer van die tieners. Zijn ze bij elkaar, zitten ze alleen maar op hun mobiel.
29: Ja.
1: Toen was hij toch nieuwsgierig wat ze dan op hun mobiel aan het doen waren. Dus hij was zelf op de fiets en was een beetje zo daarnaast gaan staan, alsof hij zeg maar even gewoon zijn fiets aan het checken was. Toen keek hij, toen zag hij dat al die jongens met elkaar één en hetzelfde spel aan het spelen waren. En daarvan dacht hij, dus ze zijn wel degelijk sociaal bezig. Mm-hmm. Het ziet er allemaal heel individualistisch uit, maar ze zijn wel degelijk ook sociaal bezig.
30: Ja, maar echt het echte contact maken, op iemand afstappen en daar op basis daarvan, dus niet alleen swipen, zeg maar je keuze maken, dit is toch wel een interessant of leuk iemand.
29: Ja.
30: Ja, dat deed je toch gewoon veel vaker ook als je echt uitging en mensen kon aanraken in plaats van dat je alleen maar op je telefoon zit.
29: Ja, klopt, inderdaad. Ja.
1: Maar in de kroeg zit je toch niet alleen maar op je telefoon als je echt uitgaat. Dus als je in het uitgaansleven bent, dan ben je toch wel nog steeds echt fysiek met elkaar bezig.
29: Jongens, we gaan het oplossen. Volgende week vrijdag, volgende week zaterdag in Eindhoven hebben wij een feest voor allemaal gelijkgestemden. Iedereen die zit heeft waarschijnlijk gestemd voor de foute 1500.
1: Ja, dat is
29: heel makkelijk in contact komen.
1: Moeten we anders van die kluiswanden voor de telefoon doen? Of is dat ook weer jammer? Je wil wel foto's kunnen maken van Chaotic en van Melanie C. Ja.
29: Volgende week zaterdag doen wij de foute party in Eindhoven en in aanloop daar naartoe de foute 1500. En dan daar weer over gesproken.
2: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500.
29: Yeah.
2: Daarom nu een extra foute uur.
30: Het foute uur!
29: Nou, ga er maar eens lekker voor zitten. Of lekker voor onderweg. Zometeen Queen, Another One Bites the Dust. Maar we trappen af met Linda, Roos en Jessica. Dit is Ademnood. Q Music is...

0: topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Een broodrooster. 3, 2, 1.
0: Ja, gebruik ik best wel vaak. Lekker in het weekend even een boterhammetje roosteren.
2: Mm, ja, wij hebben het thuis lekker. Niet. Maar het is wel lekker.
0: Geen boterrooster?
2: Nee. Nee, we hadden het vroeger thuis wel. Maar nu kun je over naast te denken, wij hebben dat thuis niet.
0: Waar leg je het dan onder, in een tosti-apparaat?
2: Als ik wel eens een broodje eventjes een beetje wil opbakken, dan bak ik hem echt op als ik hem krokant wil hebben. Dan doe ik hem in de pan met een beetje roomboter.
0: Oh ja, lekker.
2: Maar
0: lekker.
2: Jij bent ooit bijna gestorven door een broodrooster.
0: Ja. Dat was officieel gezien geen broodrooster. Het was zo'n apparaat waar je dan in een hotel 2 van die blanke boterhammetjes op legt. Dat gaat dan op een band. Voor je gevoel naar het hiernamaals. Want je denkt, ja, hoe lang kan dat weg zijn, weet je wel. Dus ik legde dat erop. Toen dacht ik, ga ik in de tussentijd even wat anders doen. En dat was een slecht idee. Want op een gegeven moment kom ik terug. En ik denk, nou, die boterhammen die zijn nu nog steeds niet eruit, weet je wel. Dus ik kijk zo in dat broodrooster waar die band naartoe gaat. Zaten ze klem achterin.
2: Oeh.
0: Dus toen dacht ik, nou, ik pak wel even een groot mes. Een groot broodmes. Om erin te steken en dan zo die boterhammen los te steken, zeg maar.
2: Ai.
0: Gelukkig stond er toen een man naast me, dat was in Abu Dhabi. Die zei tegen mij, if you do this, then you die. En toen dacht ik, oh, oké, ja, dat is waar ook. Dit gaat natuurlijk helemaal niet goed. Dus die man heeft mijn leven gered op een vrij koelbloedige manier.
2: Ja, het was
0: dus
2: echt
0: van, je kan hiervoor kiezen, maar dan ga je wel dood.
2: Nou, het is echt een scène uit goede tijden, slechte tijden. Ik bedoel, we weten natuurlijk allemaal nog, Frits van Houten werd geëlektrocuteerd door de televisie.
0: Ja.
2: Maar jij met een broodrooster en een mes, ja, dat had gewoon echt, dat had net zo slecht kunnen aflopen.
0: Klopt, ja. Ja, dat was een vergelijkbare scène geweest. Ja. Volgende, Luc.
1: Op vriendenweekend gaan. 3, 2, 1.
2: Ja, absoluut.
0: In het weekend.
2: Er staat weer eentje gepland hoor, voor augustus. We zijn met de Utrechtgroep. Dat is mijn vriendengroep uit mijn studententijd in Utrecht.
0: Zo, die moet je ook niet tegenkomen in het openbaar.
2: Nee, dat is de hele. Ja, je hoorde vroeger nog wel eens over de Hofstadgroep. Dat was een criminele organisatie in Den Haag. Maar dit is de Utrechtgroep. Nee, het is een hele leuke groep vrienden. En we gaan wel eens eten met elkaar. Maar we gaan ook proberen in elk geval met z'n allen een weekend weg. En dan worden er ook dingen meegenomen als discoballen, rookmachines. Jan uit de vriendengroep.
1: Jan wordt meegenomen.
2: Jan gaat mee. Daar krijgen we ook subsidie voor. Nee, Jan heeft altijd een hele goede muziekinstallatie. Dus zo neemt iedereen wat mee.
1: En wie organiseert het? Wie is in charge? Je moet wel één iemand aanwijzen die het een beetje...
0: Luc, wie denk jij? Wie denk
1: jij? Ik zou toch even horen dat het...
2: Nee.
0: Oh, jij niet?
2: Nee,
0: ik
2: ben het absoluut niet.
0: Oh.
2: Bijna altijd Vera uit Brussel.
1: Het wordt ingewikkeld. Vera uit Brussel voor de Utrecht vriendengroep, waar Jan ook meegaat.
2: Nou, we zijn allemaal uitgewaaierd, maar Vera uit Brussel is echt een, die heeft echt een aanpakkersmentaliteit. Altijd al gehad. Het is heel mooi om die verschillende rollen in die vriendengroep te zien. Dus zij heeft dit jaar ook het huisje geboekt. En ik heb geen idee waar we naartoe gaan.
0: Oh, spannend. Goh, discoballen mee. Dit lijkt wel een foute party. Eigenlijk de foute party.
2: Ja, echt
1: in Eindhoven.
2: Leuk.
1: Klein,
2: echt heel leuk. Geen idee waar het is.
0: Laatste, Luc.
1: Voetbalvrouwen. 3, 2, 1.
0: Ja, altijd leuk. Zeg maar, op een gegeven moment zijn de kranten uitgeschreven over het voetbal. En dan gaan ze zeg maar verdiepen in de voetbalvrouwen. En dan krijg je zo'n profiel te zien van alle voetbalvrouwen, toch?
1: Ja.
0: Ik vind Miki Kimini.
2: Miki Kimini?
1: Wie is dat?
2: Van Frenkie
0: de Jong natuurlijk.
1: Miki, maar hoe zeg je dat?
0: Ja, ik weet niet hoe zij.
2: Miki Kimini?
0: Kimini.
2: Kimini.
0: Kimini.
2: Miki, volgens mij volgt Kiki op de redactie.
0: Miki Kimini.
3: Kimini.
0: Kimini.
3: Ja.
0: Kimini. Nou, hoe dan ook. Hele leuke vriendin van Frenkie de Jong. Ik vind classic Estelle Gullet. Vind ik heel leuk.
1: Ja,
0: vind ik echt wel leuke vrouw.
2: En vroeger had je natuurlijk ook dat hele clubje met, die zaten dan ook altijd met z'n allen, Sylvie en Jolante.
0: Ja.
2: En die kwamen dan allemaal een beetje uit dezelfde verpakking. En die zaten dan met elkaar op de tribune.
0: En Sabia, hè? Sabia.
4: Oh, Boularus. Later natuurlijk van Raf.
0: Later van Raf.
2: Ja.
4: Die heeft meerdere voetbalmannen gehad.
0: God, dat is ook nog wel een podcastje waard.
2: Die waren toch heel goed met elkaar bevriend, die Van der Vaartjes. Ja. En die...
4: Sabia was de beste van Fasil.
2: Ja, en dat stak toen op een gegeven moment helemaal schuin over. Ja.
4: Met kerst.
0: Hier kan nog wel een documentaire over gemaakt worden, hoor.
2: Maar ik heb het idee dat die echte juice uit die voetbalvrouwen is ook een beetje weg. De voetbalvrouwen zijn ook in een beter daglicht komen te staan.
0: Ik denk dat ze het beter verborgen kunnen houden.
2: Ah.
0: Ja, dat denk ik toch. Het is toch niet dat het er in één keer niet meer is. Dat kan toch niet? Er gebeurt toch nog wel het een en ander,
2: ja,
0: toch?
2: Dat hoop ik wel. Dat het een beetje spannend is nog. Maar het voelt allemaal wat braver.
0: We gaan ondertussen luisteren naar de juiste uitspraak van de vriendin van Frenkie de Jong.
3: Ik ben Miki Kimini.
0: Kiminei. Weet je wat dat ook weer?
3: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Middenin, een extra foute uur. Want er waren weer 1500 stemlijstjes binnen voor de foute 1500. Backstreet Boys hoor je zo meteen. Show me the meaning of being lonely. Oh, nou, lekker. Anders Niels.

0: Show me the meaning of being lonely midden in een extra foute uur, waarin je zometeen Nick en Simon hoort.
1: Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn.
0: Over een paar minuten.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
11: Aldi, shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
13: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music, Foute Party.
17: The Big One.
16: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
18: Oh, wat een goal!
19: Goal?
20: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Hola collega.
20: Hey.
21: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
20: Mark?
21: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
21: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
24: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
26: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
28: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw.
0: Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wow kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Goedemorgen, 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
3: Goedemorgen. Onze gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld. Daarvoor waarschuwt de GasUnie. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Dat is veel minder dan het Europese gemiddelde, schrijft de Telegraaf. Volgens de GasUnie twijfelde het kabinet te veel om gas in te kopen door de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En normaal is gas in de zomer juist extra goedkoop. De GasUnie is bang dat de voorraad niet op tijd gevuld is voor de winter. Ja, het was even rustig in het Midden-Oosten, maar Amerika en Iran hebben elkaar toch weer aangevallen. Amerika begon er gisteravond mee nadat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran vuurde daarop drones af op een Amerikaanse basis in Bahrein, onder andere. Het is nog niet duidelijk wat het betekent voor de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran. Gisteren zei Trump nog dat er binnen 2 dagen een deal zou zijn. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten moeten slapen. Ze misten namelijk de bus naar het Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisaties zetten tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanlandcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. Ja, dat is weer de tijd van de avondvierdaagse. Dat betekent dat kinderen lekker gaan wandelen 's avonds en vaak toch ook lekker snoepen. Alleen, vaak blijft het niet bij een beetje snoep, zeggen voedingsexperts. Die maken zich daar ook wel wat zorgen om. Ze zeggen, ja, het hele jaar door is er wel een reden om te snoepen. En dat is niet gezond. Je hoort een voedingsexpert bij RTL.
5: Dan gaan we door naar Sinterklaas. En we krijgen ondertussen nog een keer Halloween en Sint Maarten. En dan kerst en dan daarna weer paaseieren. Dus we moeten iets zoeken van hoe zorgen we nou dat het en leuk is en dat je kinderen af en toe wat geeft, maar dat het niet de spuigaten uitloopt.
3: Ja, het is ook een taak voor de ouders, zeggen de experts. Maar veel avondvierdaagse worden er daarom soms al wel gezonde snacks uitgedeeld, zoals tomaatjes. Het weer dan. Het is in de ochtend nog zonnig en op sommige plekken ook wat bewolking. Vanmiddag dan weer kans op buien. Het wordt een graad of 16.
6: Wat is eigenlijk het meervoud van avondvierdaagse? Avondvierdaagse.
3: Avondvierdaagse.

0: en Simon bij Q-Music en Rosanne. Goedemorgen, 7 over 8, woensdag de 10e van juni. Je luistert naar show 1653, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Midden in de stem, 10-daagse voor de foute 1500. Ja, Luc is je helpende hand. Je kan opnieuw, zoals altijd, weer bij Luc terecht.
1: Ja, het is natuurlijk... it's a jungle out there. Je kan dan natuurlijk nooit fout stemmen voor de foute 1500. Eigenlijk is werkelijk alles goed. Maar het moet maar wel net je genre zijn. En Luc heeft het principe aangehouden van wat we ook heel erg op de grote streamers zien. Heb je net een serie gekeken, krijg je meteen in beeld, dan vind jij dit waarschijnlijk ook wel leuk.
0: Maar eigenlijk ook als je bijvoorbeeld een kledingstuk koopt, en dan zie je ook meteen in je mailbox, als je dit leuk vindt, dan vind je dit misschien ook leuk.
1: Oh, dat
0: klopt. Een heel beproefd concept om aan upselling te doen.
1: En weet je dat er eigenlijk op de radio nog maar heel erg weinig mee gedaan werd? En ja, natuurlijk zijn wij met dat soort dingen toch haantje de voorste. Luc, jij bent daarmee aan de slag gegaan.
2: Klopt. En zo heb ik Robert Jan even gebeld om ook aan hem te vragen wat er echt niet in zijn stemlijstje mag ontbreken.
3: Ja, de Pet Shop Boys met Go West.
4: Oh, de Pet Shop Boys met Go West. Vorig jaar nog op nummer 937, zie ik hier.
3: Ja.
4: Die moet volgens jou wel wat hoger.
3: Ja, absoluut. Absoluut. Goud nummertje.
4: Goud nummertje. Dan heb ik misschien wel interessant stemadvies voor jou als je deze track zo goed vindt. Go West van de Pet Shop Boys is een cover van het origineel. Dat komt van The Village People.
3: Ja.
4: En de Village People die herken je natuurlijk altijd aan de bandleden die verkleed zijn als bouwvakker, soldaat of matroos, indiaan, politieman, cowboy en motorrijder. Dat is een beetje het verkleedpartijtje van de Village People. Nou ja, als motorrijder verbruik je natuurlijk heel veel rubber. Want motorbanden die bestaan namelijk uit een mix van natuurlijk rubber en synthetisch rubber.
3: Ja.
4: Natuurlijk rubber, dat gebruiken we allemaal wel eens in de slaapkamer of op andere plekken die je voorkeur kunnen genieten natuurlijk.
3: Ja, absoluut.
4: Condooms zijn namelijk gemaakt van

0: natuurrubber latex. Nou ja, als je dan zo'n jasje voor je jonge heer gebruikt, dan ben je natuurlijk lekker in beweging. En daarom dacht ik aan... I Like To Move It van Real To Real.
1: Zeker. Ja, die kan ook niet ontbreken.
0: Die kan niet ontbreken op je stemlijstje, hè? Dat dacht ik al.
1: Ja. Ja, nee, dat is wel een goede tip inderdaad.
0: Nou, fijn dat ik je even heb kunnen helpen. En succes met stemmen. Veel plezier.
1: Ja, dankjewel jongen. Kom goed.
0: Hoi.
1: Hoi.
2: Je hoort sommige luisteraars toch ook een beetje denken van wat heb ik nu precies in mijn schoot liggen, maar...
3: Waterdicht is, het is waterdicht.
2: Ja, het is waterdicht.
4: Nee, ik heb ook wel, ik vind het wel knap, maar ik heb bij deze ook wel van... Wat is er nou gebeurd in de afgelopen anderhalf minuut?
2: Hoe dan ook, we zijn aangekomen bij Real to Real.
5: I like to move it, move it. I like to

0: nou het meest lastige stukje uit dit liedje? Wat is het meest moeilijk te zingen?
1: Oh, crazy, crazy if you land. Dat vond ik het moeilijkst.
0: Ja, inderdaad, dit liedje is uitgevoerd door Dolly Parton en een eekhoorn.
1: Ja.
0: En dat was dan weer te zien in de Masked Singer.
1: Ja, ik vond het een heel leuk liedje om te zingen. Want ik kon dan een beetje mijn stem een beetje zo knijpen. Zo van, ja, maar nu is het not too far. En dan hoopte ik dat niemand me zou herkennen.
0: Een extra foute uur, die hoorde Dolly Parton met 9 to 5. Er wordt lekker gestemd op de foute 1500. Nick, die heeft gestemd op de volgende.
2: Hallo, ik vind dat Bartes met On The Move erin moet. Het doet mij denken aan de periode, de basisschool. Dat we op kamp gingen en dat we ook een muziekavond hadden. En we mochten allemaal dus een cd meenemen. En ik had een klasnootje en op die cd stond Bartes met On The Move. En ja, dat was toch uiteindelijk toch een beetje het liedje van het kamp. Dus iedere keer als hij opkwam, ging hij een paar

0: Jeff James, stay tuned.
1: Wauw, William.
2: Wel echt goed.
1: Helemaal niet verkeerd.
2: Nee, echt goed gedaan. Heel goed.
1: Onze inval, Tarzan. Tijdens een extra foutuur, je hoorde Tarzan en Jane van Toybox. Zometeen, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. We zitten in een lekkere periode. We zitten in een lekkere flow als het gaat om 4 op een rij. Verleden, wat is het ook alweer?
2: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Dankjewel.
2: Gisteren is het niet gelukt. Ik heb wel gisteren gehoord dat verdubbel je salaris is gelukt.
1: Ja, dat is totaal wat anders, maar dat klopt inderdaad.
2: Ja. Nee, maar meer als in toch nog eventjes een heerlijk winmoment op de dag gisteren.
1: Ja, natuurlijk, ja.
2: Het staat los van 4 op een rij, maar het was feest bij Domien.
1: En het slimste bedrijf is dat ook...
2: Heb ik niet gehoord, maar dat is natuurlijk al, die hebben altijd aan het einde van de maand pas een winnaar.
1: Oh,
2: dus
1: ja.
2: Die werken niet met dagwinnaars bij Wim, maar die werken met secondes die je overhoudt. En dan aan het einde van de maand sta je al dan niet bovenaan het klassement. Goed.
1: Hoe dan ook, het regent winnaars op dit moment bij Q Music. Ja. Dat is maar wat we gezegd willen hebben.
2: Gistermiddag was het groot feest en inderdaad, we hadden afgelopen week ook 2 keren.
1: Knok tegen de klok, is daar een winnaar bij gevallen?
2: Dat heb ik durf ik niet te zeggen sinds de late avond bij Joost.
1: Okay.
2: Knok tegen de klok. Ja, dan moet je natuurlijk stoppen voordat de klok voor de wekker gaat. Hè?
1: Ja. Nou, dat zal waarschijnlijk wel een winnaar bij zijn gevallen.
2: Hoe zit het op de vrijdagen met het verjaardagsrad tegenwoordig? Nu Bram er is, want Bram zet hem ook nog wel eens op de juiste dag.
1: Dat weet ik niet. Ik had laatst wel iemand onder het rode kleedje. Die had wel prijs.
2: Onder het rode kleedje?
1: Ja, klopt, het is in het weekend. Nou goed, het regent winnaars, wat we maar gezegd willen bij Key Music.
2: Ja, juist. We spelen momenteel niet het geluid, hè?
1: Nee. Nou, klaar nu.
2: 4 op een rij, zometeen. Voor dit spelletje moet je bellen 09099596.
1: Heb ik ondertussen nog een vraag aan Domien Verschuren. Is het al weekend, Domien?
3: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Nieuw voor de kippiepan. De Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
15: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
21: Wie? Ik?
20: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
21: Echt waar?
20: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
21: Dat is stoer van mij.
20: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hé, hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
13: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
14: 1 over half 9, Q-verkeer. De vertragingen van een kwartiertje of langer zijn op de A2. Daar is een ongeluk gebeurd. Van Eindhoven naar Maastricht-Noord zorgt het voor 4 kilometer tussen Elslo en Meersen met een kwartier. A27 naar Utrecht, ook een ongeluk tussen Stichtsebrug en Eemnes. 5 kilometer en een half uur. En op de A58 staat 5 kilometer in de richting van Breda. Tussen Zoomland en Wouwse Plantage is een ongeluk gebeurd. Kost je 26 minuten.
15: Droog en zonnig deze ochtend. In de middag is er kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt maximaal 17 graden. Annemarie van Haatsen.
16: Goedemorgen. Wij Nederlanders moeten veel langer wachten op nieuwe medicijnen dan andere Europeanen. Het staat op de voorpagina van het AD vandaag. Dat komt doordat Nederland na een Europese goedkeuring van een medicijn het middel nog een keer wil testen. En dat duurt gemiddeld soms wel 2 jaar. Mensen moeten vooral langer wachten op nieuwe medicijnen voor kanker. Welke gevolgen dit mogelijk heeft voor patiënten, dat is nog niet duidelijk. De Noord-Ierse hoofdstad Belfast dan. Er was het gisteravond erg onrustig. Mensen gingen er de straat op om te protesteren tegen geweld en migratie. Maandag werd er bijna iemand onthoofd door een migrant. Mensen in Belfast zijn geschokt en boos. Demonstranten liepen gemaskerd door de stad gisteravond. Ze liepen ook dingen als buitenlanders eruit. Op sommige plekken werden huizen en auto's in brand gestoken. En ook werd de politie aangevallen. En voortvluchtige criminelen die zich schuilhouden in Marokko, die krijgen het steeds benauwder, staat in het AD. Marokko had al een nieuw uitleveringsverdrag met Nederland, maar gaat nu ook zelf achter drugscriminelen aan. Bij een eerste golf van arrestaties werden deze week 11 verdachten opgepakt uit Nederland, België en Frankrijk. De criminelen die zaten voorheen vaak in Dubai, waar ze nou ja, een beetje hun praktijken konden voortzetten. Maar nadat dat land een aantal zware jongens, zoals Ridouan Taghi, had uitgeleverd, werd Marokko steeds populairder. Ja, dat is voor Nederland echt wel een doorn in het oog. Staat ook in de krant dat criminelen in steden als Marrakesh of Tanger vooral dik lopen te doen met dure auto's en bezoekjes aan nachtclubs. En het is weer de tijd van de avondvierdaagse. Dat betekent dat kinderen natuurlijk lekker wandelen 's avonds en vaak toch ook wel lekker snoepen. Alleen vaak blijft het niet bij een beetje snoep, zeggen voedingsexperts. Die maken zich ook wel een beetje zorgen. Ze zeggen, ja, eigenlijk is er het hele jaar door wel een reden om te snoepen, met alle gevolgen van dien. Je hoort een expert.
17: Dan gaan we door naar Sinterklaas. En we krijgen ondertussen nog een keer Halloween en Sint Maarten. En dan kerst en dan daarna weer paaseieren. Dus we moeten iets zoeken van hoe zorgen we nou dat het en leuk is... en dat je kinderen af en toe wat geeft, maar dat het niet de spuigaten uitloopt.
16: Dat is wat we horen bij RTL Nieuws. Ze zeggen ja, het is een taak voor de ouders. Het is wel zo dat bij op sommige plekken bij de avondvierdaagse... er daarom al wel gezonde snacks worden uitgedeeld.
14: Mm. Die snoepkalender, als hij het dan zo noemt, dan snap ik dat ook wel. Want je gaat inderdaad van de een naar de andere reden om te snoepen. Maar het grote verschil wordt natuurlijk thuis gemaakt. Wat thuis je snoepenlijt is. Bij ons vroeger thuis was dat gewoon helemaal niet echt een ding. Je mocht wel eens wat pakken. Maar ik had ook vriendinnen waar het gewoon totaal normaal was... om na school een Mars of een Snicker uit de kast te pakken. En dan niet zo'n kleintje, maar echt een grote.
15: Ik ben het met je eens dat het meeste thuis gebeurt. Het enige wat ik hier vind, en dan... ja, inderdaad, moet je dan de avondvierdaagse aanpakken... klinkt misschien een beetje ongezellig. Maar die snoep staat hier natuurlijk wel in het kader van beloning. Dus het is, je hebt iets knaps gedaan en daardoor krijg jij snoep.
14: Ja.
15: En dat wordt natuurlijk van kleins af aan... Zat snoep in die context... Want ik bedoel, ja, ik vind altijd dat ja, gewoon weer met snoep te maken is. Ja, boring. Maar iets anders in plaats van snoep zou niet zo gek zijn.
14: Nou ja, je moet eten inderdaad niet als beloning in gaan zetten. Dus ook niet als troostmiddel. Oh, je bent gevallen, dan mag je wel een snoepje.
15: Ja.
14: En daar zit volgens mij het grote verschil. Maar bij jou op school, Karel, want jij hebt tieners... maar jouw jongste die loopt dit jaar voor het laatste avondvierdaagse.
18: Ja, laatste keer.
14: Daar was toch sprake van ander beleid?
18: Nou, daar hoorde ik dus eergisteren of een paar dagen geleden... dat het beleid was dat ze graag zouden willen... dat iedereen in plaats van snoep groente meeneemt.
15: Oh, ja.
18: Ja, je ziet die kinderen al lekker uit een dak gaan... 10 kilometer lang op babypaprika's. Ja, ik zie het niet gebeuren. Maar ja, ik snap wel dat er misschien te veel soms gesnoept wordt. Bij mij is het in die zin eenvoudig. Mijn dochter Marlot mag voor die 4 dagen snoep kopen. En dat verdeelt ze dan over 4 zakjes. En dan kan ik nog een beetje dat in de gaten houden. Ja, er zijn ook lui die... Dan gaat het helemaal mis.
15: Ik liep vroeger echt krom van de snoep.
14: Maar dat je bij de intocht dan heel veel snoep kreeg... of had je al heel veel snoep in je buideltasje?
15: Nee, echt bij de laatste avond werd je nog opgehangen als een soort beloning. Hallo, Jamie Lee.
19: Hey, goedemorgen.
15: Hey, goedemorgen. Herken jij dit? Dat helemaal kromlopen van de snoep op de avondvierdaagse laatste avond?
19: Ja, zeker. De laatste avond, ja.
15: Ja,
19: ja, dan hang je zoveel snoep om je nek dat je er gewoon last van kreeg.
14: Maar hoe vond jij dat dan? Want ik herken het nog wel dat er heel veel verschil was. Ik had ook een klasgenootje die werd helemaal omgehangen. Ja, dat vonden wij erg verwend. We waren niet eens loers, vonden het erg verwend. Had jij niet ook dat je naar je eigen nek keek en dacht, dit is wel heel veel?
19: Ja, dat is zozeer. Ik had vooral ook mensen of kinderen die het niet zoveel kregen. En dat is dan wel wat ik dacht. Dat vond ik dan wel zielig soort van.
15: Ja. Ja.
19: Dat zag je wel heel veel verschil.
15: Ik weet ook nog heel goed. Kijk, ik had op een of andere manier had ik gewoon zoveel snoep om. Heel veel vrienden van mijn ouders die hingen dan mij ook snoep om. Ik kan nog zo het beeld heel herinneren. Die jongen heette Paul. En Paul had altijd maar 1 zakje snoep om zijn nek.
14: Maar deelde je dan met Paul?
15: Ik ga het nooit meer vergeten. Nee, je kent me toch? Joey doesn't share.
14: Nee.
15: Ik bedoel, als kinderen... Ja,
14: niet dat ik het je kwalijk neem, maar meer... Ja, we herkennen allemaal wel het beeld van
15: dat ene
14: kind dat niks krijgt.
15: Ja, nee, maar die tegenwoordigheid van geest, daar ben je als kind niet zo heel erg mee bezig.
14: Nee.
15: Hey, Jamie Lee, als je 2.500 euro wint, ja, hoeveel snoep zou je ervan kunnen kopen? Of gaat het niet naar snoep?
19: Nee, ik ben onderweg naar APK, dus daar een deel in. Nee, volgens mij denk dat wel meevalt.
15: Okay.
14: Hey, maar dan val je met je neus in de boter, want vandaag maak je kans op 2.500 euro. Dat is natuurlijk altijd zo. En dan, we doen er altijd een straatstaatsloot erbij. Maar het is vandaag de 10e van de maand. Dus je maakt vandaag kans, Jamie Lee, op een boulevard staatsloten. Dat zijn 100 loten. Dat is voor de trekking van vandaag. Dan maak je kans op 8,1 miljoen.
19: Daar kan ik niet van genoeg snoep van kopen.
15: Zo, dan bel je die garage terug en dan zeg je... ik koop die hele hut van je.
14: Ja, precies.
15: Hey, met wie wil jij gaan spelen?
19: Met Marieke, alsjeblieft.
15: Met Marieke, hartstikke goed. Dan gaat zij de studio uit. 4 op 1. Ik vraag een beetje naar de bekende weg, maar je ligt vaak op 1 lijn met Marieke. Maak ik hieruit op?
19: Ja, klopt.
15: Oké, hartstikke goed. Nou, hopen dat dat vandaag ook zo is. Hier komen jouw 4 woorden, Jamie Lee. Jouw eerste woord is donker.
19: Licht.
15: Hamer.
19: Spijker.
15: Pesto.
19: Basilicum.
15: Basilicum. En je laatste woord is... raam.
19: Glas.
15: Glas, all right. Ik zie Annemarie alleen maar instemmend knikken hier.
16: 4 uit 4.
15: 4 uit 4? Ja. Oh, mijn hemel. Oei.
19: En laten we het hopen.
15: Ja, laten we het hopen. Ja, laten we vooral hopen dat het zometeen niet blijkt dat je beter met Annemarie had kunnen spelen. Maar goed, we horen het over.

0: Bauza en Magnetic. We spelen vier op een rij met Jamie Lee uit Arnhem. Dit waren haar vier woorden. Donker.
1: Licht.
0: Hamer.
1: Spijker.
0: Pesto.
1: Zilicum.
0: Raam.
1: Glas.
0: Jamie Lee.
1: Ja?
0: Over welk woord denk jij dat de meeste discussie nu gaat in onze berichtenbox?
1: Ik denk raam, maar dat weet ik niet.
0: Nee, het gaat over pesto.
1: Oh.
0: Bij pesto hebben sommige mensen kip. Veel mensen zeggen ook pasta bij pesto. Pasta pesto.
1: Ja, daar twijfel ik wel over, maar ik denk ja.
0: Even kijken, bij pesto wordt nog groen gezegd bijvoorbeeld.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja, en als ik Nederland moet geloven, is dat het enige spannende woord wat ertussen zit. Ja, ik vind raam denk ik ook nog wel. Daar had ik dan weer gordijn gezegd. Maar goed, we gaan gewoon eens kijken. Ja. We gaan Marieke terug in de studio invragen. Haar vier dezelfde woorden geven. En eens kijken of we jou 2.500 euro kunnen geven.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Laten we het inderdaad hopen. De deur gaat open. Marieke, het eerste woord is donker.
2: Licht.
0: Hamer.
2: Spijker.
0: Pesto.
2: Oh. Pasta. Oh ja, het was echt. Ja, ik ging daarna nog verder nadenken. Het was het eerste woord. Ja, basilicum.
0: Ja, basilicum.
1: Oh, oh jammer, zeg.
0: En wat had je gezegd bij raam?
2: Deur.
0: Ah, die was dan ook fout geweest.
2: Oh, dat scheelt.
0: Lekker.
2: Glas?
0: Ja, glas inderdaad, ja. Ja, dat klopt. Ja. Klopt. Hey, Jamie Lee, jammer zeg.
1: Ja, dat is jammer.
0: Ga je nog op vakantie aankomende zomer eigenlijk, of niet?
1: Ja, zondag toevallig.
0: Oh, wat leuk. Waar ga je naartoe?
1: Ja, Costa Brava.
0: Costa Brava, wat heerlijk.
2: Hey, dus, heerlijk. Hoe lang ga je en in wat voor accommodatie zit je?
1: 2 weken. We gaan eerst op de camping, want mijn ouders zitten daar ook.
0: Aha.
1: En dan ga ik samen met mijn vriendin door naar een hotel.
0: Oh,
1: dus
0: 2
1: weken zit ik daar.
0: Hey, heel goed nieuws over die campings gesproken. Want zometeen hoor je van Annemarie waar de duurste campings van Europa te vinden zijn. En die staan niet in de Costa Brava, aan de Costa Brava. Dus dat is lekker. Hey, alvast fijne vakantie, Jamie Lee.
1: Dankjewel.
0: Morgenochtend 8:30, nieuwe kans op 2.500 euro in 4 op een rij. En dit is...

0: Destiny's Child, Back to Music en Survivor. Spraken net Jamie Lee in Vier op Rij. Zij ging lekker richting de Costa Brava om daar op een camping te staan. Tenminste, daar begon haar vakantie.
1: Echt heerlijk. Zij gaat komende zondag al weg. Voor velen staat de zomervakantie natuurlijk ook echt voor de deur. Nog maar een paar weekjes school. Je zit misschien nog in een toetsweek. Je bent met je hoofd al in die zomervakantie. Luister even goed naar Annemarie. Want Annemarie, jij weet precies waar de campings het duurst zijn.
2: Ja, nou, over het algemeen zijn campings sowieso de laatste jaren best wel duurder geworden. Maar welk land er echt met kop en schouders bovenuit steekt, dat is toch wel Kroatië.
0: Kroatië!
1: Ja, had ik niet gedacht.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Ik ben daar zelf ooit een keer op vakantie geweest, maar echt wel 15 jaar geleden, denk ik. En het staat me niet bij dat dat een enorm duur land was.
2: Nee, klopt. Maar het is inderdaad qua campings, het wordt steeds groter. Daar gaan ook heel veel mensen vanuit Europa naar Kroatië op vakantie om naar de camping te staan. Ook veel Nederlanders. Dus daardoor is die prijs gestegen. De campings zijn daar ook groot en er wordt ook heel veel geïnvesteerd in luxe sanitair bijvoorbeeld, maar ook in grote waterparken op een camping.
0: Oh ja.
2: Er is vooral veel gezinnen naartoe komen en je bent dan gemiddeld voor één nacht op een camping in Kroatië €78 kwijt.
0: Dan heb je natuurlijk nog niks.
2: Nee, maar dan sta je dus met je eigen caravan, gezin met 2 kinderen.
1: Ik vind dat veel.
0: Ja, dat is veel. Ja, zeker omdat het is je basisprijs. Nogmaals, je hebt dan niks.
1: Nee. Je staat.
0: Ja.
1: Ik weet wel nog, als wij, ik heb altijd gekampeerd als kind. Ik heb echt de mooiste herinneringen aan de kampeervakanties met de vouwwagen, dan naar Frankrijk of naar Italië. Het was wel altijd zo dat wij reserveerden niks, dus we gingen op de Bonnefoy naar Frankrijk rijden. Oh. En dan achterin de auto mochten wij in het ANWB campingboekje kijken wat we dan in het gebied waar we naartoe gingen een leuke camping vonden.
0: Leuk.
1: Nou, wij kozen er een paar, mijn ouders kozen er nog een paar. En dan reden we op onze favoriet af. Ja, en dan duimen. En dan hopen dat er plek was. En dan stond er heel vaak een bordje compleet.
0: Ja. Ach,
1: was
0: ja,
1: de camping
0: natuurlijk
1: alweer vol.
0: Want iedereen had diezelfde camping zien staan. Die dacht, ja, daar willen we naartoe.
1: En we gingen ook vaak, als er dan wel nog een plekje was, even kijken of we de camping zelf ook wel echt leuk vonden. Kijk, het boekje, dat was natuurlijk vroeger al, nu is het Instagram, maar vroeger keek je naar het boekje.
2: Ja.
1: En wij doken dan die camping op. En het eerste waar we gingen kijken was het washok. En later kwamen we erachter dat die campings vaak het allereerste washok dicht bij de ingang spik en span maakten, goed schoon hielden en echt luxe eruit lieten zien. Dan dacht je, nou, dit is hier super geregeld. En dan stond je vervolgens op die camping en had je weer van zo'n achenebbes washok verderop op de camping met een bidet in plaats van een play. Ja,
0: u luistert naar de campingrecensent van Nederland, Marie Elsinga.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, jongens, ik vind nog steeds een camping. Ja, kijk, ik vind altijd op vakantie, daar moet je leven een upgrade krijgen. En zeg, je moet zeg maar niet terug. Dus ik vind dat je moet plussen en niet minnen. Ik ben nog geen camping tegengekomen waar ik echt significant plus, zeg maar. Dus ik moet het comfort van thuis hebben en nog iets erbij. Dat vind ik voor een vakantie, zeg maar.
1: Ja, dus ja, ik vind jou nooit op een camping terug. Ik krijg jou nooit zo warm. Ik kan jou nooit warm draaien voor een nachtje camping.
0: Nee. Je krijgt mij niet op een camping. Nee, echt niet.
1: En de charme van dat je dan wakker wordt meteen in de natuur staat,
0: voel ik niet. Snap
1: nee?
0: ik niet. Nee,
1: je,
0: ik loop liever. Nee, ik vind het dus, zeg maar charme om de lift te pakken naar beneden en dat er zo'n grote ontbijtzaal. Dat vind ik charme. Waar dan Henk zit, die ik gisteren ook al zag zitten. Vind dat lekker. Ja, vind ik lekker.
2: Hey, ik denk dat veel ouders het ook wel voor de kinderen doen, toch?
0: Ja, nee, natuurlijk.
2: Voor kinderen is het een soort van geweldig. Maar als je er achteraf over nadenkt.
1: En daarmee doe je
2: zo'n badhuis in Frankrijk, waar ze met het doekje van de play nog een keer ook de plek schoonmaken, heb ik letterlijk gezien. Oh. Waar je afwast. Toen was mijn vader er dus helemaal klaar mee. Toen zijn we nooit meer naar die camping gegaan.
1: Ja, het lekkere van een camping is dat de kids natuurlijk met elkaar spelen. Gaat bij de redactie nergens handjes op elkaar voor de camping? Ik zit weer in mijn eentje in de tent.
3: We gaan die camping.
1: Nee?
4: Jawel.
1: Ja, nee. Kijk,
4: camping,
1: Kiki.
4: Fantastisch. Ik wil later wel naar de camping samen met Matt.
1: Leuk, dat gaat je nooit lukken.
0: Oké. Ik vraag me even af. Kijk, we hebben het nu over hele dure campings. En vaak, niet in alle gevallen, hopelijk krijg je een beetje waar voor je geld. Ben je wel eens op een camping geweest in je leven waarvan je zegt, nou, daar leg ik echt geen euro meer voor neer. Ja, je geeft net dat voorbeeld, Annemarie, van die doekjes waar meerdere dingen mee schoon worden gemaakt.
2: Ja, echt Franse slag.
0: Ja, de Franse slag. Zeg maar, ik ben even benieuwd naar de verhalen van die horrorcampings.
1: Oh, heerlijk. Dat we er helemaal bij weggruwelen.
0: Ja,
1: dat je eerder bent vertrokken, ook al had je voor een week geboekt.
0: Dat je denkt, al kreeg ik geld toe. Ik heb iets op die camping gezien. Ik hoef er echt nooit meer naar terug.

0: Alex Warren bij Q-Music heet Passenger. Zometeen een opwarmer voor de foute 1500. Het is 9 uur. Grote kans dat je nu binnenloopt op je werk. Misschien heb je al een tijd lang oogje op een collega. Man, vrouw, maakt niet uit. Misschien kan je hem of haar uitnodigen om zometeen samen dit nummer te doen.
1: Dan doen wij dat ook.
0: Ja, dat is goed.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Daverend applaus voor de afgestudeerden!
4: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: 18 plus speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
16: Goedemorgen.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, pak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
26: Welkom in Afrika!
25: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
27: Help!
28: GWC!
27: Help!
28: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
27: Laten we het proeven.
28: Opdrachten uitvoeren.
29: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
28: Maar wie het best integreert...
30: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
28: ...wordt tot ere Himba gekroond.
31: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
32: Pick it to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
33: Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
34: Goedemorgen. Het was even rustig, maar het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat Iran een Amerikaanse gevechtshelikopter zou hebben neergehaald maandag. Iran reageerde ook weer met aanvallen op Amerikaanse basis in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Hoe het nu verder moet met de vredesonderhandelingen tussen de landen is niet duidelijk. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel goed genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben gemeenten nu al, maar volgens minister Aartsen wordt er amper gecontroleerd, zo staat in de Telegraaf. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. En als er geen verbetering komt, vervalt de uitkering helemaal. Bij een schietpartij in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City. Dat is hun thuisbasis tijdens de groepsfase van het WK. Aanvoerder Virgil van Dijk is blij dat het WK ook nu echt gaat beginnen.
35: Let it start now. Finally we're here. It's pretty warm. Yeah, now we're here, so we can start to get to work.
34: Oranje trok bij aankomst meteen veel bekijks. De spelersbus werd begeleid door 10 politieauto's. Er hingen ook nieuwshelikopters in de lucht. Deze Amerikaan is trots dat Oranje er is in Kansas, zegt hij bij Fox.
36: It's not an everyday occurrence in Kansas City. A group of international celebrities in the sports arena. Part of your community, it's really special.
34: En vandaag traint Oranje voor het eerst in Kansas. Zondag is dan de eerste wedstrijd in Dallas. 22:00 tegen Japan. Dan. Het is nu op veel plekken nog droog en zonnig, maar vanmiddag kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt maximaal 17 graden.
37: Op de weg wat vertragingen langer dan een kwartier. Komt allemaal door ongelukken. Op de A2 stad van Eindhoven naar Maastricht-Noord. 7 kilometer tussen Elslo en Meersen met 31 minuten. De A4 naar Amsterdam tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoude-Dorp. 6 kilometer, 32 minuten. En op de A20 van Hoek van Holland richting Gouda. Tussen de brug over de Bonervliet en Schiedam. 5 kilometer, 27 minuten.
38: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
33: 1 dag, 8 uur en 56 minuten.
38: Stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
33: Ja, en daarna zeggen wij...
35: Let it start now.
33: Let it start now. Grootste radiofeestweek van het jaar begint aankomende vrijdag om 6 uur... direct na de Nederlandse top 40.
37: Favorietje van Monique uit Middelbeers is al binnen. Het is voor haar wel al jeugdsentiment. Ze zegt, we hadden toen nog een videotheek... waar ik bijna iedere woensdag de videoband van Dirty Dancing haalde. En dan wegzwijmelde bij Patrick Swayze.
33: Bill Medley, Jennifer Warnes.

0: stond hij natuurlijk ook in de lijst. En als jij niks doet, dan dit jaar niet meer.
1: Oh.
0: Bill Medley, Jennifer Worms, I've had the time of my life. Als tippie voor de foute 1500. Het is 8 over 9 op woensdag de 10e van juni. Show 1653, seizoen 8 van Mattie en Marieke.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: We gaan deze ochtend over de camping. Op de camping.
2: Heerlijk natuurlijk. Je meteen met je poten in de natuur. En het is gewoon altijd een sfeertje. Maar het is ook duur. Het is duurder geworden. Eigenlijk door bijna heel Europa. Kroatië spant de kroon. Kroatië is het land met de duurste campings. Gemiddeld betaal je daar €78 per nacht.
0: We vragen ons af voor welke camping waar je ooit bent geweest, geef je geen euro meer. Geef je niet eens geld toe.
2: Nee, de ervaring was zo verschrikkelijk dat je er nooit meer zou willen staan. Thomas, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Waar was deze camping en hoe was het daar?
4: Deze was heel ver in Nijmegen.
0: Oké.
4: Okay. En we hadden van die zo'n mooie idyllische tipi-tent geboekt.
0: Oh, tipi-tent.
4: Met onze twee kinderen die nog wat jonger waren.
0: Ja.
4: En wij zijn zelf niet van het kamperen, maar we dachten van, nou, dat is een soort van halve glamping, we doen het.
0: Ja.
4: Maar midden in de nacht, je ligt op zo'n grote vlonder. Midden in de nacht hoorden wij allemaal ratten onder onze vlonder achter elkaar aanrennen en knabbelen aan de vlonder.
2: Oh, nee!
4: Dus we zijn de nacht doorgebikkeld en de volgende ochtend, terwijl je niet heel erg lekker slaapt, zagen we aan de binnenkant van de tent allemaal van die dikke zwarte spinnen aan de binnenkant die de warmte op gingen zoeken.
2: Oh, wow. Oh, wat afschuwelijk. Oh, wat afschuwelijk. Ja. Oh, daar word ik helemaal naar van.
4: Hey. We hebben twee nachten volgehouden, toen zijn we lekker de stad van Nijmegen ingegaan en naar huis gereden.
0: Ah, je hebt groot gelijk ook.
2: Ik snap het heel goed.
0: Hallo, Dunja.
5: Goedemorgen, Mattie, Marieke en Luc.
0: Jij was ook aan het kamperen. Waar was het?
5: In Frankrijk, aan de rivier de Lot.
2: Nou, okay. Je zou toch zeggen,

0: idyllisch, heerlijk, dit moet goed gegaan zijn, maar je geeft er geen euro meer voor.
1: Nee, ik had echt een complete mental breakdown.
2: We verplaatsen ons naar het prachtige Frankrijk. Wat gebeurde er op de camping?
1: Nou ja, eerst even de aanloop ernaartoe was. Ik had met heel veel zorg en moeite een camping in Italië geboekt. Waarbij mijn man, toen we daar aankwamen, een soort zuur gezicht trok van dat is niet goed. En uiteindelijk daarvan terugkwam. En vervolgens had hij nog een weekje vrij. Dus hij zegt, zullen we dan nog naar in Frankrijk een camping uitzoeken? Nou prima, boek maar iets. Hij heeft geboekt. Komen we daar aan? Nou echt, het zat vol met tokkievolk. Mijn zoon is er ziek geworden in het zwembad. Die jongen is nooit ziek. Hij kreeg diarree en uitslag van één keer zwemmen in het zwembad.
0: Oei, zwembadwater opgedronken.
1: Oh nee, het was echt, echt de hel. En nou ja, het sanitair zag eruit alsof je in een concentratiekamp zat.
2: Nou.
0: Hoe lang zijn jullie gebleven?
1: Nou, ik heb na de tweede nacht gezegd, ik ga nu naar huis. Wat jij doet, dat interesseert me niet. Ik ben zo boos op hem geworden dat we in één ruk 15 uur naar huis zijn gereden.
0: Ook nog even al echtelijke ruzie hierover. Want had jij echt zoiets van, jij hebt verkeerd geboekt?
1: Nou, ik had wel zoiets van, joh, ik zoek met liefde en moeite iets uit wat uiteindelijk gewoon hartstikke leuk is en schoon en fijn. En jij boekt iets wat gewoon verschrikkelijk is. Je hebt een heel eisenlijstje en ik probeer eraan te voldoen. En jij boekt iets wat echt gewoon, waar je gewoon niet doodgevonden wil worden.
2: Je moet ergens toch ook je teleurstelling kwijt. Dat heb ik ook wel doen, ja. Zometeen spreken wij Linda, die zat op een camping in Oostenrijk. Die werd in alle vroegte gewekt door gerammel aan de tent.

0: Nou,
1: ik wilde eigenlijk al niet kamperen, maar dit helpt niet echt.
2: Het was niet echt jouw ding. Nee, we hebben het over horrorcampings. Reza, jij bent ook op zo'n horrorcamping geweest. Wat gebeurde er bij jou?
3: Ja, dat klopt. Wij waren op vakantie in Midden-Frankrijk, in de buurt van Dijon. we stonden te douchen tussen de tampons, GBC-brillen natuurlijk.
1: Oh.
3: We stonden tussen schoolkampen, dus we zijn hier een weekje geweest en dus zijn we lekker naar een andere camping gegaan.
1: Hey, en hoe lang is het geleden, Reza?
3: Dit was vorig jaar.
1: Maar hoe kom je daar dan terecht? Want je zou toch zeggen, check even de recensies, check even de verhalen. Het is toch allemaal best wel door te lichten, zou je zeggen.
3: Nou, normaal boek ik de campings, maar dit jaar had mijn moeder de camping geboekt. Dus dat was echt wel drama.
2: Dat mag ze dus ook nooit meer doen. Ja, ik vind het dat beeld, dat campings, weet je, maak zo'n washok gewoon schoon. Regel het nou gewoon goed. Dit is toch super goor.
1: En was het duur, Reza? Weet je dat?
3: Niet per se duur, maar we hebben geen geld meer teruggezien.
1: Nee.
2: Ik krijg ze niet meer terug.
1: Week is dan nog lang, joh, dat je dat volhoudt. Niet te geloven.
2: Linda, jij was naar Oostenrijk.
4: Dat klopt.
2: En daar gebeurde in de vroege ochtend iets vreemds, hè?
4: Ja, wij lagen lekker in onze tent te slapen. En rond 7:30 werd er gerammeld aan de tent. En hallo. En stond de eigenaar aan onze tent te rammelen.
1: De eigenaar stond aan de tent te rammelen? Met welk verhaal?
4: Ja, die stond aan de tent te rammelen. We hadden daar net een nacht of drie geslapen. En dus wij kwamen met ons slaperige hoofd een beetje naar buiten. Zo van, wat is er aan de hand? Of wij onze tent even wilden gaan verplaatsen. Want anders ging zijn gras kapot.
2: Tent verplaatsen omdat zijn gras kapot ging?
4: Tent verplaatsen omdat de gras kapot ging. Nou ja, hij had een prachtige camping. De camping zelf was echt fantastisch.
1: Ja.
4: Wij hadden geen koepeltentje die je even oppakt en verplaatst. Dat zou ons echt gewoon een halve dag gaan kosten.
1: Ja.
4: Even je tent verplaatsen omdat het gras kapot ging. Om vervolgens na drie nachten waarschijnlijk weer te moeten verplaatsen.
1: Maar mag ik even wat vragen, Linda? Ik bedoel, stond je per ongeluk in zijn achtertuin? Want ik bedoel, het is toch de hele camping is het gras toch verrot?
4: Waarschijnlijk doet hij dit bij al zijn gasten. Maar wij hadden ook zoiets van, begin dan gewoon geen camping. Als jij niet wil dat daar tenten staan.
2: Hè?
4: Ja, we hadden een dichte bodem en de tent moest verplaatst worden.
2: Dat
4: hebben we ook gedaan, alleen wel naar een andere camping.
2: Je bent gewoon weggegaan.
1: Ja, je hebt groot gelijk ook, zeg.
2: Wat een belachelijk verzoek. Dat is toch ook gewoon, dat hoort toch bij een camping, dat je erop komt rijden en dat je ook nog die plekken ziet waar eerder tenten hebben gestaan. Dat is gewoon hoe een camping eruit ziet.
1: Ja, maar daarom vraag ik zo in zijn achtertuin. Want ik begrijp niet dat die man in één keer denkt, mijn gaskracht gepot. Ja, no shit,
2: dat
1: Sherlock.
2: Dat is het concept.
1: Dat is het hele ding.
4: Ja, nou ja, dat hadden wij ook. Van, joh, je staat op een camping en vertel het ons dan gewoon bij aankomst. Van, joh, hebben jullie een tent? Oké, het was niet dat wij per se geboekt hadden van tevoren.
1: Aha.
4: Niet na drie nachten dat je het morgen om 7:30 ons uit ons bed trekt.
1: Wat een raar verhaal.
4: Stellen dat wij eventjes een tent moeten gaan verplaatsen. Dat was niet helemaal hoe wij erin stonden.
1: Wow.
2: Tamara inmiddels in de Q-app. Jongens, ik vertrek morgen naar de camping op Texel. Goede timing deze verhalen.
1: Ja, of het kan alleen maar meevallen.
2: Ja, ik heb ook wel eens op een camping op Texel gestaan, Tamara. Nee, dat was hartstikke leuk. Dit komt helemaal goed uit. Echt waar, je zit al prachtig.
1: Fijne vakantie. Dit is Q-Music, Harry Styles. American Girls.

0: Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Nou, er is weer eens een gemeente of plaats in ons land die de strijd aangaat met fatbikes.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: het zelf. Nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Jij verdubbelt jouw salaris!
12: Yes, dankjewel!
11: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
12: Ik denk het.
11: Ja, lekker! Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
13: Q sounds better with you.
14: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier.
15: Kom werken!
14: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
18: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
19: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
21: Boost yourself.
22: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
23: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
22: Open nu gratis ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
24: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
25: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
24: Ook bij Plus. Chio Chips, 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
27: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
0: Q-Music, goedemorgen. 9:30. Op de weg nog 2 vertragingen langer dan 10 minuten. Er is op de A4 een ongeluk gebeurd van Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. 10 kilometer met 3 kwartier. Moet je nou richting Amsterdam, dan kun je best Den Haag-Wassenaar volgen. Dan ga je over de A12, de N44 en de A44. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda kom je in 5 kilometer. Tussen de brug over de Bonervliet en Schiedam met 12 minuten.
1: Vanochtend is het droog en zonnig. In de middag is er kans op stevige buien met onweer en hagel. Het wordt maximaal 17 graden. Annemarie, even het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. We beginnen in Barendrecht, Zuid-Holland. Daar is de politie bezig met een grote fatbike-controle. Het doel is vooral om opgevoerde fatbikes van de weg te halen. Ja, als je dikke bandenfiets harder gaat dan 25 km per uur, krijg je een boete. Minister Kardemans is ook aanwezig bij de politiecontrole. En hij hoopt dat ook ouders zich bewuster worden van de risico's die hun kinderen lopen.
3: Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is het nou een legale fatbike of een illegale fatbike? En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km per uur door hier Barendrecht scheuren.
2: Dat hoorde je bij de NOS. Ook in Amsterdam gaat de strijd tegen fatbikes door. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen 2 weken bijna 40 boetes uitgedeeld aan mensen die toch nog op hun fatbike door het Vondelpark reden. Fietsen zijn daar sinds half mei verboden in dat stukje. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel goed genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben gemeenten nu al, maar volgens minister Aartsen wordt er amper gecontroleerd, staat in de Telegraaf. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. En als er geen verbetering komt, vervalt de uitkering helemaal. Dan het WK. Er is veel ophef de laatste dagen over een scheidsrechter uit Somalië. Die zou gaan fluiten op het WK. En afgelopen weekend werd duidelijk dat hij Amerika niet inkwam. Hij mag dus ook niet fluiten. Nu is duidelijk waarom hij de grens niet over mocht. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Er is dan geen bewijs bij geleverd. De man zou de eerste Somalische scheids zijn op een WK. Hij heeft zelf nog geen reactie gegeven dan weer op het nieuws van Amerika dat hij mogelijk banden met terroristen heeft.
1: Goh, ja, dat zorgt dan voor zijn eigen rode kaart.
0: Nou ja, waarom leveren ze geen bewijs? Waarom laat Amerika niet zien dat dit echt klopt?
2: Ja, dan zullen ze wel mogelijk zeggen dat is dan te kwetsbaar. Maar ja, ze zeggen nu vooral houden ze het echt alleen op, op de mededeling. Hij zou banden hebben met terreurorganisaties. En iemand in België die is echt schat hemeltje rijk geworden. Een man won daar de jackpot van een hele grote loterij. En die jackpot stond om 175 miljoen euro. Het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden.
1: Wow.
2: Die Belg deed mee aan Euro Millions. Er wordt in meer Europese landen aangeboden. Ja, en hij heeft gewonnen door eigenlijk de juiste combinatie op te geven van 5 cijfers.
1: Dus gewoon de lotto.
2: Gewoon raden.
1: Ja, precies.
0: Het is ongelooflijk. Deze Belg werkt bij ons op de redactie. Niels, goedemorgen.
4: Ja, ik had zojuist. Sorry.
0: Ja,
4: het is mijn laatste dag hierop.
1: Je laatste dag?
0: Stop je ook meteen?
1: Ja,
4: enkel nog. Ja, soms is op bezoek komen om eens te kijken hoe het gaat.
1: Met, ja, ik snap het, ja. Ja. Wat ga je ermee doen?
4: Ik had gedacht. Paar huizen.
1: Ja, een paar. Nee.
4: Een eiland is me ook al aangeboden. Ja, ik ben nog aan het denken A, B of C. Dus Aruba, Bonaire of Curaçao
0: of
4: volledig.
0: NN.
4: Ik denk Curaçao, want die doen mee aan het WK. Dus dan heb ik ook direct al een voetbalploeg.
1: Ja, dat is waar ook. Ja, dat is een vijver Belgen. Ik zou meteen Plopsaland kopen.
0: Oh ja.
1: Ik koop meteen
4: Te klein.
1: Is te klein?
4: Ja, Gert heeft minder dan ik.
1: Dat is waar. Ja, dat is te klein. Dat is klein bier, inderdaad.
0: Hey, maar een combinatie raden van 5 cijfers en die gewoon goed zetten. Misschien kun je ook nog wel kluizen gaan kraken. Als je er toch goed in blijkt.
4: Hij zit minder in.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Feliciteren Niels hartelijk natuurlijk. Hey, maar even serieus, je zou het maar winnen. 175 miljoen euro.
0: Ja, het is altijd toch heel erg een saaie tegenreactie. Maar ja, je had er ook 175 mensen blij mee kunnen maken met een miljoen.
1: Oh, wat een saaie tegenreactie.
0: Ja, dat is een hele saaie tegenreactie.

0: zal.
1: Dit is Q-Music vanmiddag om 16:45. Hoor je natuurlijk Domien Verschuren met verdubbel je salaris in 1 minuut. We gaan je de ronde van gisteren even laten horen. Het is altijd leuk om mee te spelen en te denken, had ik het beter gedaan of slechter dan Saskia? Die speelde namelijk gisteren mee. Saskia is gedragswetenschapper in de gehandicaptenzorg. Zij verdient €3100 per maand voor 32 uur.
2: Ja, en ze moet natuurlijk doen binnen 1 minuut die 10 vragen weten te beantwoorden. Zo is het elke dag om 16:45. Je mag alle 2 vragen passen. En die moet je dan wel uiteindelijk binnen de minuut nog weten te beantwoorden. Ja, lukt het haar binnen die minuut?
3: Van welke drooggisterij is de slogan steeds verrassend altijd voordelig?
4: Kruidvat.
3: In welke provincie ligt de stad Tilburg?
4: Pas.
3: Hoeveel is 72 gedeeld door 3?
4: Dat is 24 en het antwoord was Noord-Brabant.
3: Ja, van welke zanger is de foute hit Heb je even voor mij?
4: Van Power.
3: Hoe heet de filmreeks met vampier Edward en weerwolf Jacob?
4: Pas.
3: Uit welk land komt het automerk BMW?
4: Pas.
3: Welke kleur heeft de smaragd?
4: Dat is groen en de antwoorden waren Duitsland en Twilight.
3: Allebei goed. Hoe heet het paleis waar koning Willem-Alexander woont?
4: Pas.
3: Welke Nederlandse voetballer kreeg gisteravond de rode kaart?
4: Het antwoord was Huis ten Bosch.
3: Ja.
4: En voetballer Teel.
3: Van welk insect zijn het koolwitje en de dagpauwoogsoorten? Laatste vraag.
4: Pas.
3: Nee, laatste vraag. Dagpauwoog.
4: Vlinder.
3: Ja! Ja, ja, ja, ja, ja! Ja!
5: Lekker!
3: Saskia! Wauw! Oh, ik dacht echt, je gaat toch niet nu op die 1,5 seconde niet iets gokken, niet iets zeggen. Maar je komt nog vrij zelfverzekerd over met dat laatste antwoord.
4: Ja, ik denk ik gooi er gewoon maar niet uit.
3: Saskia, je had nog 1 seconde over op de klok, krijg ik te horen van de jury. Vlinder was antwoord 10. Van welk insect zijn het koolwitje en de dagpauwoogsoorten? Geen makkelijke laatste vraag, moet ik je toegeven. Maar wel de vraag die jou €3100 oplevert.
1: Dit was gistermiddag. Wat een spannende ronde. Ja, ik had denk ik van de stress die smaragd niet geweten. Ook die vlinder had ik echt niet geweten.
2: Ik zei net bij smaragd, zei ik blauw. Ik wist de voetballer niet. Zij heeft het heel goed gedaan. En volgens mij had ze iemand die snel met haar mee kon googlen.
1: Ja.
2: Want zij paste veel, maar wist dan toch nog het goede antwoord te geven.
1: Maar dan moet je stressbestendig zijn. Je moet echt nog wel een brede algemene kennis hebben om cool hier doorheen te laveren.
2: Ja, echt goed gedaan zeg.
1: Vanmiddag 16:45, nieuwe ronde. Verdubbel je salaris in 1 minuut. Hier is Ed Sheeran.

0: 9.
1: Suzanne Freek, Back to Music, halverwege. Wanneer komt hun docu uit?
2: Zaterdag. Ja, kijk ik naar uit hoor, op Videoland.
1: Op de Videolandjes.
2: Echt leuk. Hey Menno, jij deed net nog even je gulp dicht toen je hier binnenstapte.
3: Ja, klopt.
2: En toen zei jij, ik moest kleding passen voor de foute party.
3: Ja. En ik stond midden in mijn kostuum change.
1: Okay.
3: En toen werd ik gehaald. Ik wil natuurlijk niet net als gisteren weer te laat zijn.
1: En kun je er iets over zeggen?
3: Kan ik iets over zeggen? De broek is een beetje dezelfde kleur als de trui die jij nu aan hebt.
1: Oké, okay, dus een beetje...
3: Beige,
1: een beetje groenachtige tint.
3: Ja, en heb ik een iets meer... Cakey, dat is inderdaad.
1: Cakey.
3: Een iets meer legergroen blouse heb ik aan.
1: Aha.
3: En ik heb dus een leren... Ja, wat is het? Gilet vest aan.
2: Oh.
3: Wat jij gisteren ook gepast hebt, Mattie. Ja. Maar zeiden, bij Mattie leek het een crop top. Bij jou staat het heel goed.
2: Oh joh.
3: Terwijl zoveel schelen wij het niet qua lengte
1: en
3: zo.
1: Nee, dat
3: qua,
1: klopt. Vind ik toch gek. Nee, het was echt geen pol.
3: Zijn jouw benen dan korter en zeg maar je buikdeel groter dan bij mij?
1: Ik denk, ik weet niet hoe ik in elkaar zit.
2: Een lange,
1: een soort Barbapapa-achtig figuur.
2: Een lange romp.
1: Ja.
2: Is dat het?
3: Een lange romp.
2: Ja. Maar dat betekent dat jij dus jouw pakje ook hebt gepast. Wat trek jij dan aan?
1: Ja, wat heb ik allemaal aangehad? Ik heb verschillende outfits aangehad. Ik weet uiteindelijk niet wat het geworden is. Ik had een soort jury voor me die zei, ja, doe maar dit. Toen heb ik gezegd, nou ja, dat is goed. Dus dat wordt nu klaargehangen voor als we in Eindhoven zitten. Dan zie ik het daar. Ik weet het niet meer.
2: Ja, ik heb het pakje ook al aangehad.
1: Ja.
2: En ik ben in dat pakje ook al voor de foute party uit een vliegtuig gesprongen.
1: Wat we willen zeggen, kom naar de foute party. Want ik kan me zomaar voorstellen dat je nu razend benieuwd bent.
2: Het heeft alles te maken met de opening van de foute party in het Philipsstadion. En daarvoor ben ik al gaan parachutespringen.
1: Qmusic.nl, daar kun je aan je tickets komen. We hebben nog een handje vol. En het is echt, het wordt één groot feest in het Philipsstadion. Net zoals zometeen bij het Foute Uur met Menno. Menno, waar kunnen we uit kiezen?
3: Nou, K3.
1: Oh.
3: En daar tegenover heb ik gezet.
1: Ja.
3: K3.
1: Hey.
2: Hey, en K3, de K3 van nu, komt natuurlijk ook op de foute party.
3: Exact.
2: Met Donnie, hè?
3: En ik ben het foute anthem.
1: Waarmee begint het foute uur? Je hebt bepaald nu in de Q-Music app.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, me pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
12: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
13: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
17: Kippie.
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zacht.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
5: Ah, nee hè.
6: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Deze zaterdag...

0: je nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
2: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
6: Goedemorgen. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen. Dat meldt het AD.
7: Niet alleen kankermedicijnen, maar ook tegen hart- en vaatziekten, tegen ontstekings- en auto-immuunziekten, tegen ziektes van het maag-darm-leverkanaal.
6: Dat zegt de voorzitter van de Vereniging van Innovatieve Geneesmiddelen. De reden is dat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Sommige van die medicijnen zijn in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen ontwikkeld. De jongere tak van de VVD wil de AOW en de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Dat schrijft het AD. In plaats van de AOW wil de JOVD dan dat de inkomstenbelasting omlaag gaat, zodat werkenden zelf kunnen bepalen hoeveel ze inleggen in hun pensioenpot. De huidige coalitie met de VVD ligt nu onder vuur vanwege plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. En vakbonden hebben stakingen aangekondigd. In Zuid-Afrika is een klopjacht gaande op de daders van een schietpartij, waarbij 12 doden zijn gevallen en 9 mensen gewond zijn geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk in Johannesburg. 10 zwaar bewapende mannen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchten daarna in dezelfde auto weg. Over hun motief is nog niks bekend. En we werken steeds meer met AI en dat kan ons werk sneller maken, maar niet per se makkelijker, zeggen onderzoekers. Werkgevers kijken vooral naar wat kunstmatige intelligentie oplevert en niet naar wat het doet met het personeel. Het kan het werk ook echt moeilijker maken. Zo nemen chatbots veel werk over van de klantenservers. Maar de medewerkers die overblijven krijgen veel moeilijker vragen die AI niet kan oplossen.
5: Maar die chatbots die niks kunnen oplossen. Die.
6: Ja, en dan tegen de tijd dat je bij een medewerker komt, ben je al helemaal gefrustreerd.
5: Ja, ben je helemaal boos.
6: Ja, arme, arme mensen. Dan nog het weer van Weerplaza. Deze ochtend kan de zon nog even doorbreken. Vanmiddag vooral landinwaarts meer buien en er kan onweer bij zitten. En het wordt maximaal een graad of 17.
5: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 6 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Tussen Rijswijk en Leidschendam 7 kilometer. Vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 125,6. En de A28 van Assen naar Hoogeveen. Controle bij 157,6. Het is woensdagochtend. Het foutuur staat op het punt van beginnen. Waar staat de radio aan bij jou? Met wie luister je? Wat zit je te doen? Nou, vertel dat in een berichtje in de Q-app. Klok jezelf in. Misschien bel ik je zo meteen terug. Krijg je mijn koffie?

0: grote uur. Menno
1: Barreveld. Wil je zo meteen Nakatoon met Sing of Fortune Fairy Tales My Little Fantasy? Stem nu op je favoriet. Q Music is proud.

Klok, die gaat werken bij Wijk bij Duurstede. In Wijk bij Duurstede als verkeersregelaar. Ik zie dat Hans en Lena zich inklokken vanuit Noorwegen. 80 kilometer bij de Noordkaap vandaan. Mark Zwaan die luistert het Foutuur in de auto. Onderweg van Eindhoven naar Barneveld.

0: Tommy Groenestein is ook onderweg naar Amsterdam. Die gaat ladderliften keuren. Eens even kijken, Jurian Jong is ingeklokt. Die is haag aan het snoeien in Schoonhoven. En Koen Stopel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Menno.
0: Jij bent er ook weer bij. Ja, weet je, er zijn allemaal mensen die zich inklokken die beginnen aan hun werkdag. Of die, weet je, al een paar uur geleden begonnen zijn. Hoe laat ben jij begonnen vandaag met werken?
1: Ik ben vanmorgen tegen kwart over 2 ben ik begonnen.
0: 2:15 vanmorgen. Wat doe je voor werk?
1: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Vrachtwagenchauffeur. En ben je lekker opgeschoten vandaag?
1: Ja, het ging lekker.
0: Ja, ja, als je zo vroeg begint, dan is het lekker. Ja, lekker rust op de weg. Ja, ja, precies. Want jij bent nu dus alweer klaar met werken.
1: Ik ging wel lekker op de fiets terug naar huis.
0: Lekker. En ga je dan slapen zometeen als je thuis komt of andere dingen doen?
1: Nee, ik ga nog gewoon lekker dingen thuis doen nog, ja.
0: Okay.
1: En dan zien we weer wat we morgen moeten doen.
0: Maar wel een beetje bij Thijs in de bed vanavond, denk ik. Gok ik?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Oké. Okay. Nou, goed bezig, Koen.
1: Ja, lekker, hè?
0: Ja, dank voor je inklok. Hey, ik stuur je mijn koffiecup op.
1: Hartstikke mooi.
0: Ja, en wat je ook gaat doen vandaag, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Fijne dag, Koen.
1: Hey, dankjewel, Menno.
0: Dank je, doei.
1: Hoi, hoi.

0: Foute Uur, de Dolly Dos en Love Me Just A Little Bit More.
1: Het Foute Uur.
2: Hey yo Manu, je bent toch niet vergeten wat vandaag het vandaag is, hè?
0: Nee.
2: Woensdag hakdag.
0: Nee, woensdag hakdag. Ja, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst wil ik weten, wil je zo meteen Mac en Leo Sayer met Thunder In My Heart Again?

0: favoriet. Klik erop.
1: Tenminste van deze twee, dan je favoriet van deze twee. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo meteen. Kleine tussenstand, Rio ligt voor.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op Ben.nl. Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
9: Boost yourself.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes! Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Yes!

0: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
9: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nou, nu misschien nog zonnig, maar vanmiddag kans op buien, onweer en hagel. Het is vandaag rond de 17 graden. Maar Rio komt eraan. When the sun comes down, is toch een beetje zon. Daar gaat wel onder, maar die hoor je zo meteen in het foutuur. Eerst de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files, 2 met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer vertraging 11 minuten. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer vertraging 14 minuten.

0: Mamma Mia in het Foute Uur. Het is bijna 10:45. Het is vandaag woensdag.
1: Het is woensdag. Hakken! Dag!
0: Ja, dus wil je zo de party animals?

Vanaf vrijdagavond 6 uur hebben we het foutuur ook. Ja, dan doen we de fouten 1500. Ik heb even zitten rekenen, hè. Kijk, het foutuur duurt een uur. En dan heb je de fouten 1500. Dat is niet 1 uur. Dat is niet 2 uur. Dat is niet 3 uur. Dat is niet 4 uur, nee. Dat is 168 uur. Kijk, ik heb even gekeken van wanneer tot wanneer we dat doen. 168 uur. Foute muziek. Dus eigenlijk zeg maar 168 keer. Soort van het foute uur. Dat is toch lekker. Vanaf vrijdagavond 6 uur, dan begint hij de foute 1500 een week lang. En als je je lijstje nog niet ingevuld hebt met foute hits, doe dat nog even op Q.

0: is een feestje!
1: Kraantje Papi, MC, Jiggy J en FaceTime. We gaan zo meteen terug naar 2013 in de Top 40 Classic. Op 1 stonden toen in de Top 40 Robin Thicke, T.I. en Pharrell met Blurred Lines. Is een van de 3 keuzemogelijkheden zometeen. Het nieuws komt eraan met Fieke.
2: Ja, de zomer moet nog beginnen, maar het is nu al de vraag: hebben we komende winter wel genoeg gas?
1: Ja, weet je wat ook moet beginnen? Morgen begint het WK. De teamsong van Shakira en Burna Boy komt er zo aan.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus... alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks... ook tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
5: Yes!
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss... 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music Foute Party.
17: The Big One.
16: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via QMusicFouteParty.nl.
18: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score gratis.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Fieke Amers.
8: Goedemorgen. Oud-zorgminister Tamara van Ark voelde een enorm dilemma in het torentjesoverleg in de coronacrisistijd. Dat zegt ze in de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Ark was destijds ook verantwoordelijk voor sport. En ze vond het lastig dat in het torentjesoverleg het niet over de lange termijn effecten van de coronamaatregelen kon gaan. Zoals de sluiting van de sportscholen. Het urgente wint het vaak in een crisis, zegt ze. De zomer moet nog beginnen, maar de gasunie maakt zich nu al zorgen dat de gasvoorraad niet op tijd gevuld is voor komende winter. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. En dat is veel minder dan het Europese gemiddelde, schrijft de Telegraaf. Volgens de GasUnie twijfelt het kabinet te veel om gas in te kopen door de hoge energieprijzen. Het ministerie deelt die zorgen niet. Er wordt al een strategische voorraad aangelegd voor noodgevallen. En al fatbike nieuws. In Amsterdam zijn 39 boetes uitgedeeld sinds de invoering van het fatbikeverbod in het Vondelpark. In Barendrecht, Zuid-Holland, is een politiecontrole bezig om opgevoerd voor de fatbikes eruit te pikken. Minister Karremans is er ook bij en hij wil ouders nog even waarschuwen.
9: Dat je kind ook aansprakelijk gesteld kan worden als ze op een illegale fatbike rijden. We geven ze een checklist waarbij ze kunnen kijken, nou, is dit nou een legale fatbike of een illegale fatbike? En natuurlijk het letsel wat je kind kan oplopen als ze natuurlijk met soms meer dan 30 km/u door hier Barendrecht scheuren.
8: Dat zeiden bij de NOS. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in. En nu is duidelijk waarom. Volgens Amerika zou de man banden hebben met terreurorganisaties. Maar er worden geen bewijzen geleverd voor de beschuldiging. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter ooit op een WK zijn. En hij is dankbaar voor alle steun.
10: I feel very good and I wanted to thank for FIFA for supporting me all the way and Somali people also.
8: De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nog het weer van Weerplaza. De zon kan nog even doorbreken, maar vanmiddag vooral landinwaarts meer buien en daar kan onweer bij zitten. Het wordt maximaal een graad of 17.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 5 files op dit moment. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer. Vertraging 19 minuten. En de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer, vertraging 13 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 125,6. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 152. De A27 van Hilversum naar Utrecht bij 87,8. En de A28 Assen richting Hoogveen. Controle bij hectometerpaal 158.
11: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
7: 1 dag, 6 uur en 55 minuten.
11: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
7: Ja, nog tot morgenavond kun je stemmen, dus doe dat. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, ja, doe het nog even. Is leuk. Stefan Dassen lijst is al binnen. En het volgende nummer geeft hem altijd een geluksmoment. Wel op een specifieke plek. Hij zegt namelijk onderuit gezakt, zittend in de trein en naar buiten kijken. En dit lied is heerlijk. Het gaat over Matthew Wilder en Break My Stride. Vorig

0: Top 40 Classic terug naar 10 juni 2013. Weet je wat toen net online stond?
1: Dit is mijn allereerste video en ik ben echt super zenuwachtig. Ik zal me even snel voorstellen, ik ben dus Enzo.
0: Ja, de eerste vlog van Enzo Knol.
2: Kijk naar Enzo Knol Power!
3: Enjoy.
0: Enjoy Knol Power! Hij was toen 20 en hij brak door toen hij in zijn vlog zijn arm brak. Inmiddels is hij 33, hij vlogt nog steeds. Een van de grootste Nederlandse vloggers. Bijna 3 miljoen volgers. 4.681 vlogs verder zijn we inmiddels. Ik heb de top 40 erbij gepakt van toen. Vandaag, 10 juni, maar dan dus in 2013. En 3 nummers daaruit gehaald. Welke van deze 3 liedjes vind je het leukst? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet in de Q-app. Op nummer 1, Robin Thicke, T.I. en Pharrell met Blurred Lines. Is keuze 1 vandaag. Op 5 in de top 40, Nielsen en Miss Montreal.
4: En ik dacht, oe,
0: oe, keuze 2.
4: Was er bij je niet zo goed.
0: Ja, en op 9.

or Another Teenage Kicks. Keuze 3. Nou, laat het weten welke vind je het leukst. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ook Just Stay, Jack Style en John komen eraan met Turn the Lights Off. Maar eerst Post Malone op Q Music. Dit is Chemical.

0: Jackstyle en John met Turn the Lights Off. Dit is Q-Music. We gaan terug in de tijd. We gaan namelijk naar 10 juni 2013 in de Top 40 Classic. Toen stond Robin Thicke samen met T.I. en Pharrell op 1 met Blurred Lines. Nielsen en Miss Montreal stonden in de Top 40 met Who. En ook One Direction, One Way or Another. Kelly Earhart die stuurt... Ja, hoe moet ik kiezen tussen Nielsen en One Direction? Ja, sorry Kelly, er moet gekozen worden.
1: Ja, goedemorgen Melo. Wij gaan voor One Direction.
0: Tabita zegt Miss Montreal en Nielsen. Afgelopen jaar live op Oerok gezien en gehoord. Echt super gaaf, dus ik ga daarvoor. Fleur die zegt One Direction. One Way or Another alsjeblieft. Toch wel een stukje sentiment. Trienke die zegt leuk, die drie opties. Ik ga voor Who van Miss Montreal en Nielsen. Sharon die zegt One Way or Another natuurlijk. En ik heb hier Chris nog.
2: One Way Another. One Way.
0: Zingt net zo mee als ik dat gedaan zou hebben. One Way van One Way or Another van One Direction heeft de meeste stemmen gekregen. 60%.

0: Damiano David en Born With A Broken Heart. Je kent Blue Monday, hè? De meest sombere dag van het jaar. Er is ook een tegenhanger. Had ik echt nog nooit van gehoord. Maar weet je wanneer die is? Wat we dan gaan doen? Nee? Vertel ik je zo meteen. En Sabrina Carpenter komt eraan.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker.
4: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
4: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
16: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
17: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Echt serieus?
19: 7, 7, 7, 7.
20: Wat een geld.
21: 18.000. Godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Echte Gooise Moeders is terug.
24: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah!
25: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
26: We gaan naar Portugal.
27: Ja.
26: In een camper.
27: Nee.
28: Onwijs leuk.
26: Zij.
29: Zal het met ons nooit worden.
30: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
31: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
32: 18 plus speelbewust.
33: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
34: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
35: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
34: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
35: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
33: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
36: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
37: Hoeg, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
38: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
4: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
5: Hakje dag!
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
20: Ja, als we naar het weer kijken, dan kans op buien, onweer en hagel. Dus als de zon nog schijnt bij je, geniet er nog even van.

0: Zevenaar in Duitsland. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file, vertraging 22 minuten. En de A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Batenberg 4 kilometer, vertraging 18 minuten.
1: Menno Barreveld.
0: Jelly Roll zo, I'm good. Eerst Sabrina Carpenter.

Ja, ik zat dus te kijken. Wat is nou de dag van het jaar waarop we ons allemaal goed voelen? Het schijnt dus dat dat 20 juni is. Yellow Day, dat is de tegenhanger van Blue Monday. En dat komt door de lange dagen, het warme weer vaak en het vooruitzicht op de zomervakantie. Dat is toch grappig. En toen ging ik ook nog onderzoeken wat de gelukkigste dag van de week is. Dat is zaterdag. Ja, dus dat kan geen toeval zijn. De foute party in het Philipsstadion is op zaterdag 20 juni. Ja, dat is dubbel geluk dus. Ja, en voordat we de foute party doen, hebben we natuurlijk ook nog de foute 1500. We zitten in de stemtiendaagse. Tot en met morgenavond 6 uur kun je je lijstje invullen in de Q-app of op Qmusic.nl. En van al die lijstjes maken we de foute 1500. En die hoor je dan vanaf vrijdagavond 6 uur. En bij iedere 1500 nieuw ingevulde lijstjes doen we een extra foutuur. Maar dat gaat nog wel even duren. Ik heb even gekeken. Er moeten nog 459 lijstjes ingevuld worden voor een extra foutuur. Dus zover zijn we niet. Teddy Swims, zover zijn we.

Music, Avicii en Level. Ja, level 4 heb ik dus onwijs moeite mee. Terwijl ik level 3 best wel easy vind. Ik heb van een collega van hier, van Rick, heb ik een Sudoku-boekje gekregen toen ik vorig jaar op vakantie ging. Hadden we het een keer over gehad dat ik heel nerdig altijd Sudoku-puzzels zat te doen op mijn telefoon in het vliegtuig. Ik heb van hem dus een heel Sudoku-puzzelboek. Nou, heel leuk. Had ik ook mijn laatste vakantie weer bij me. Maar die level 4 Sudoku's vind ik dus lastig. Dan moet je echt van die opties gaan invullen in die vakjes. Weet je wel, zo'n kleine 4 en een kleine 3, bijvoorbeeld een 8 of een 9. En dat er dan uiteindelijk 1 overblijft die je dan echt kan invullen. Ik weet niet, dan begint het op een soort werk te lijken. Dan is het toch minder leuk. Gek is dat. Ik heb hier iets, dat is niet level 4. Geen level 3. Het is zelfs geen level 2. Nee, dit is eigenlijk gewoon level 1, omdat het heel makkelijk is. Het gaat over verliefd worden. Dat is namelijk heel makkelijk. Tenminste, aldus Olivia Dee. Je hoort er nu op Q Music.

0: nummertje 1. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Menno, is het al tijd voor de kinderquiz?
0: Ja, bijna. Eerst nog twee dingen, namelijk mijn lunchmix. Daar zit Jody Bernal in vandaag. Zijn foute lunchmix is het, hè? Alright, stop lunchtime. Ja, en Fieke komt eraan met het nieuws.
2: De bliksem is ingeslagen in het spoor. En wat dat voor gevolgen heeft, hoor je zo.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. 0,5 kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Die in de slimme RegelNeef app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Fieke Hamers.
12: Goedemiddag. De bliksem is ingeslagen bij het spoor. Daardoor rijden er tot zeker 1 uur vanmiddag geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht. Hetzelfde geldt voor het traject tussen Schiphol en Utrecht. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Tussen Utrecht en Eindhoven zijn er ook problemen. Daar rijden tot 7 uur vanavond minder intercities. De Nederlandse zorg zat een aantal keer dicht tegen code zwart aan tijdens de coronapandemie. Dat zegt oud-zorg- en sportminister Tamara van Ark tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Code zwart in de zorg betekent dat moet worden gekozen wie er geholpen kan worden. Het kabinet wilde niet dat die keuze gemaakt werd op basis van leeftijd, maar de zorg wilde de eigen keuze kunnen maken. Duizenden Iraniërs in het zuiden van Iran zitten tijdens extreme hitte zonder drinkwater. Waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen door Amerikaanse bombardementen. Dat meldde Iraanse media. Het is daar nu tussen de 45 en 50 graden. Verenigde Staten en Iran hebben een wapenstilstand, maar de Amerikaanse krijgsmacht voerde toch weer aanvallen uit, omdat een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald. En dat we steeds minder kinderen krijgen is de schuld van de smartphone. Dat blijkt uit een onderzoek waar RTL Nieuws over schrijft. Er is een opvallende daling te zien in het geboortecijfer precies toen de smartphone op de markt kwam. Volgens de onderzoekers veranderde de smartphone hoe jongeren hun vrije tijd besteden. Een groot deel van het sociale leven speelt zich nu online af via sociale media. Daardoor zijn we minder goed in echte contacten leggen en in flirten. En dan nog het weer van Weerplaza. Vooral landinwaarts meer buien en daar kan onweer bij zitten. Tussendoor kan de zon even doorbreken en het is maximaal een graad of 17.
11: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 10 files. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A7. Van Groningen naar Heerenveen tussen Marem en Drachten. 3 kilometer vertraging is daar 12 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 125,6. De A7 Drachten richting Heerenveen bij 152. De A27 van Hilversum naar Utrecht bij 87,8. En de A28 Assen richting Hogeveen. Controle bij hectometerpaal 157,5.
13: Fouten 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
11: 1 dag, 5 uur en 57 minuten.
13: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
11: Ja, dus vul je stemlijstje in de Q-app of op qmusic.nl. Alle stemlijsten verzamelen. Je kunt stemmen tot donderdagavond 6 uur. En vanaf vrijdagavond 6 uur hoor je hier de Foute 1500. En nu mijn Foute All Right Stop Lunchtime Lunchmix. Met onder andere Carlo en Irene, Jody Bernal en Eiffel 65.
14: Q Music is proud to be Foute.

0: we die reden nog. 3, 2, 1 in All Right Stop Lunchtime. Ja! Je hoort Jaldau, Ramon en Figo en ze hebben het ergens over. Alleen waar hebben ze het over? Als je het antwoord weet, stuur het in de Q-app.
1: Iets met bellen of zo.
2: Volgens mij waren ze rood.
3: Beetje blond-wit.
4: Bruin-zwart.
5: Met glitters.
6: Ik weet wel waardoor de naam is ontstaan.
7: Klopt, Alan.
8: Ze hebben altijd van die vrolijke regenboogjurkjes aan.
9: Nou, mijn broer gaat dan helemaal los.
10: Ze heeft lang haar.
11: La la la la la la la la la la la.
12: Dat ook echt niet aan de riem.
0: Nou, waar hebben ze het over? Stuur je antwoord in de Q-app.
13: Heel obvious.
0: Als je obvious, ja, dat is makkelijk. Nou ja.

0: en Kings and Queens. Amora, jij weet het?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Jij denkt het wel?
2: Ja! Ja!
0: Jordan, net Jeldau, Ramon en Vigo, die hadden het ergens over. Alleen, waarover denk je?
1: Ik denk K3.
0: Jij denkt K3. Oké, okay, en ja. wat was dan in hun omschrijving een ding waarvan je dacht van... Oh ja, maar dit moet K3 zijn?
1: Ja, ik kreeg hem door toen ze zeiden... Een regenboog, ja. En haarkleuren, en rood. En toen dacht ik, dat kan toch niet anders dan K3?
0: Dat kan toch niet anders dan K3?
2: Volgens mij was het rood.
3: Beetje blond-wit.
0: Blond-wit.
4: Ik weet wel waardoor de naam is ontstaan.
5: Mijn broer gaat dan helemaal los.
0: En waarom is de naam ontstaan dan?
1: Alle drie dezelfde.
0: Nou, het
1: begint met een K.
0: Ja, Christel, Karin en Kat. Nee, ja, ik denk dat je wel gelijk hebt, Amora.
2: Dit ging natuurlijk over K3.
0: Jazeker, het ging over K3. Nee. Ja, ik stuur jou het Q-prijspakket en mijn koffiecup op.
1: Cool, leuk.
0: Ja, en het is K3 omdat de K3 van nu op de Foute Party staat. En ze hebben dit jaar het Foute Anthem ingezongen natuurlijk. Ga ik trouwens even draaien.
1: Hartstikke leuk.

0: wanna be with you. Ruben Hille, 20 seconds op Q-Music. Zoals beloofd net, zometeen het Foute Anthem 2026 van K3 en Donnie. En ook Coldplay en BTS komen eraan met My Universe.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
6: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Q-Music The Party.
13: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
12: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
14: Q Music.
15: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
17: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen.
14: Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
16: Kippie.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: specialist.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

is vandaag rond de 17 graden. Vanmiddag wel kans op buien, regen en hagel. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 8 files op dit moment. 2 files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A1 van Hengelo naar Osnabrück. Tussen Hengelo en Hengelo Noord. 4 kilometer, vertraging 11 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging een kwartier.

Foute Anthem 2026. K3 en Donnie met Schaduw. We zitten midden in de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Je kunt nog tot morgenavond 6 uur stemmen. En ik bedacht me, misschien moet ik even kijken hoeveel stemlijsten we nog moeten voordat er weer 1500 nieuwe lijstjes binnen zijn. En we weer een extra Foute Uur gaan doen. En we moeten op dit moment nog 41 lijstjes. Dus nog 41 lijstjes die je kunt invullen. Volmaken in de Q-app of op Q-music.nl. En als die binnen zijn, doen we een extra Foute Uur. Nu Silver op Q-music. Turn the tide.

0: als je bericht hebt, typ ze in de queue-app. Stuur ze nu deze kant op. Heerlijk aan het lakken op de boot. Natuurlijk met queue aan. Dat werkt lekker door, zegt Aranka.
1: Lieve Lucas, gefeliciteerd met je 8e verjaardag, zegt Lisanne.
0: Ik moet zo nog naar huis in dit weer. En naar gym. Of naar de gym, zegt Dylan.
1: Rob die zegt, Quinten, ik heb verse stroopwafels voor je.
0: Trots op het slimste bedrijf Keizers Partytenten, stuurt Jaap van der Lans.
1: Oh ja, die hebben gisteren inderdaad de beste tijd neergezet.
0: Kijk,
1: maar het kan nog beter, dus een nieuwe kans zometeen.
0: Neem nou dat plezier van de man in gelijk.
1: Ja, we moeten door. Hey Fleur, Sam vond je nieuwe TikTok leuk, zegt Jeffrey.
0: Sandra, gefeliciteerd met je verjaardag. Kusjes van Stijn. Nou, dat stuurt Stijn.
1: Bedankt voor alle lieve felicitaties voor mijn 55ste verjaardag, zegt Sandra.
0: Henny, van harte gefeliciteerd. Maak er een leuke dag van. En Radio DJ's, een fijne uitzending, stuurt Jeroen van Meren. Dankjewel.
1: Radio DJ's hebben ook een naam, maar wij zijn Wim en Menno. Ja, goedemiddag. Gezellig de kids van vrienden opgehaald. Werk ze Bianca en Sander, zegt Femke.
0: Van Bentum, stuurt Dennis Windhorst.
1: Mijn zoon Lucas was gisteren ook jarig, maar geen 8, zegt Kees. Alsnog gefeliciteerd dan, Kees.
0: Wat een heerlijk weertje. Dit is genieten, zegt Marina.
1: Brievenbus bijna weekend, zegt Ozzy.
0: Ja, en ik heb hier Jules.
2: Hele goedemiddag allemaal. Welke artiest moet niet in je PC terechtkomen?
0: Welke artiest moet niet in je PC terechtkomen?
1: Iets met virus natuurlijk, maar...
2: Miley Virus?
0: Goed, lekker maat.

0: Topic en Nico Santos en Buddy. Wim, ik was nog iets vergeten te vertellen tegen je.
1: Oh, ga je het eindelijk zeggen?
0: Nou, ik denk dat je je draaiboek weg kunt gooien. Want er moeten nog 3 lijstjes ingevuld worden voor de Foute 1500. En dan heb je een extra foute uur.
2: Ik heb net een zuurdesembrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou, hoe schattig.
3: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
4: Ja, dit is dus onze groepsapp.
5: En daar mag wat verandering in komen.
4: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
5: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
4: En wie weet spreken we jou binnenkort.
5: Mattie
4: en Marieke.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. 11!
3: GWC!
1: 11!
3: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
4: Laten we het proeven.
3: Opdrachten uitvoeren.
5: Moeten we dat boek mengen? Dit is een grap.
3: Maar wie het best integreert...
6: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
3: ...wordt tot ere Himba gekroond.
7: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
3: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
12: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
11: Dus?
12: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
11: Ah, met superkorting.
12: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
11: Prijsvrij vakanties.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
22: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
23: Dat zeg ik. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
22: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires. Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
26: Adtap.
25: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
27: Het is 1 uur. Q-music nieuws van nu.nl.
1: bijdrage van Fieke Hamers.
2: Goedemiddag. Nederland kan al over 4 jaar niet meer volledig aan de vraag naar stroom voldoen. Daarvoor waarschuwt hoogspanningsnetbeheerder Tennet in een advies aan het ministerie van Economische Zaken. Er mag maximaal 4 uur per jaar een tekort aan stroom zijn. En daar gaan we al in 2030 overheen, denkt Tennet. Problemen zullen zich vooral voordoen in de ochtend en de avond in de winter. Dan gebruiken we het meeste stroom. De spoorproblemen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal duren langer dan gedacht. Er rijden nog zeker een uur geen treinen op dat traject omdat de bliksem is ingeslagen. Hetzelfde geldt voor het spoor tussen Utrecht Centraal en Schiphol. NS adviseert reizigers hun reis uit te stellen. Oud-politicus Geert Dales heeft 40 uur taakstraf gekregen voor onder meer belediging van een taxichauffeur. Voormalig voorzitter van 50PLUS en oud-wethouder schold de taxichauffeur uit. Hij plaatste ook berichten op X waarbij die mensen adviseerden om niet in te stappen bij de taxichauffeur. Dales is ook schuldig bevonden aan doxing. Dat is het openbaar maken van privégegevens met als doel te intimideren. En in de CAO voor schoonmakers zijn afspraken opgenomen voor menstruatie en overgangsklachten. Onderdeel van die afspraken zijn onder meer erkennen dat klachten invloed hebben op het werk. Het bieden van toegang tot toiletten en producten als tampons of maandverband en de mogelijkheid tot roosteraanpassingen. Schoonmakers lopen vandaag door Amsterdam met een opblaasbare baarmoeder en de afspraken worden gevierd met baarmoedertaartjes. En dan nog het weer van Weerplaza. Vooral landinwaarts meer buien en daar kan onweer bij zitten. Tussendoor kan de zon even doorbreken en het wordt maximaal een graad of 17.
1: Situatie op de weg. Er zijn 16 files. De langste op dit moment is op de A12. Van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, sta je 11 minuten vast. En verder zijn er controles op de A1 van Hengelo naar Deventer bij 125,6. A7 Drachten-Heerenveen 152,5. En ook een flitser op de A28 Assen richting Hogeveen bij 158,1.
4: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
5: Het Foute Uur! Ja. Wim van Helden.
1: Dankjewel als je lijstje al gemaakt hebt. En zo niet, gebruik het komende uur vooral ter inspiratie. Hè? We beginnen met Jan Smit.
6: Q Music is proud to be fout.
7: Foute Uur!
26: Ik denk dat je dit gewoon heel snel van je af moet drinken. Want iets zinnigers kan ik me

0: muziek in het foutuur. Born to be wild.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Ja, omdat er weer 1500 nieuwe stemlijstjes zijn binnengekomen voor de Foute 1500, doen we een extra Foute Uur. Alleen vandaag en morgen nog kan je stemmen. Morgenavond 6 uur sharp, dan sluiten de stembussen. En precies 24 uur later, vrijdagavond 6 uur, beginnen we dan met de Foute 1500 editie 2026. Trouwens wel leuk in de middagshow bij Dominique. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Daar komen verschillende artiesten langs om een foute cover te zingen. En er zijn al, ja, toch echt, nou, ik wil het niet fout noemen, gewoon echt mooie, toffe dingen ontstaan. Samuel Welten heeft als eerste meteen de lat hoog gelegd. Die deed gewoon even de Nederlandse Robbie Williams. Die stond te vlammen met een band hier waar je u tegen zegt.

was te gek, hoor. Chaotic is langs geweest om Terug in de Tijd van Yves Berendsen te doen. Ja, en daar hebben ze gewoon eigenlijk een hele lieve, kleinschalige kampvuurversie van gemaakt. Ja!

En vanmiddag in de middagshow Marco Schuitmaker. En ik weet al wat Marco Schuitmaker gaat doen. Zijn foute cover is My Heart Will Go On van Celine Dion in het Nederlands. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Ga je vanmiddag horen in de Q-middagshow. Ondertussen dus een extra foutuur. Met zometeen El Zonto en nu 24/7. Slave to the music.

0: Foute 1500, stem 10.000.
1: Marjolein uit Waalre stuurt net een berichtje. Ben bijna klaar met mijn lijstje, Wim. Hij komt eraan. Lekker bezig, Marjolein. Ja, zo kun je lunchpauze ook benutten. Hè? Gewoon even je foute favorieten doorgeven via qmusic.nl of de Q-app. We gebruiken het allemaal om de foute 1500 mee samen te stellen. Ilse uit Waalwijk heeft vorige week al gestemd. Toen het nog zonnig, warm en 25 graden was. Het lijkt heel lang geleden, maar het is nog niet zo lang geleden. En je ziet dat wel duidelijk terug ook op haar stemlijstje. Dat het toen gewoon lekker weer was. Ze heeft meerdere liedjes van Enrique Iglesias erin gezet. Bijvoorbeeld Bijlamos zat erin. Maar ook Juanes. Ja, en deze staat ook in het stemlijstje van Ilse. Culture Club met Karma Chameleon. En gelukkig, die zomerse temperaturen komen terug. Op het moment dat we starten met de foute 1500 komt het allemaal goed. En klinken die liedjes nog lekkerder.

0: gebruik het vooral ter inspiratie voor je stemlijstje voor de Foute 1500. Jij bepaalt onze opstelling vanaf vrijdagavond.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter! Yeah.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
12: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
13: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
14: Kijk op kwf.nl/voorwie.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Nu bij Dirk, Goat Door Chocolade. 3,29. Heel erg lekker.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Adtap.
19: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
18: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stap.

0: Ontdek het zelf, nu in de Bijna Albert Heijn-app.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
15: Stevige buien trekken richting het oosten van het land. Die gaan ook soms gepaard met onweer. Soms kan de zon ook nog doorbreken. Het is echt van alles wat. Het is een graad of 17. Morgen krijgen we een stuk minder buien. Situatie op de weg. Er zijn 12 files. Slechts ben je af op de A1. Dat is de langste. Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer met 18 minuten extra reistijd. Er zijn weer 1500 nieuwe stemlijstjes binnen. Voor de foute 1500. Dus we doen weer een extra foute uur. Gezellig toch? Ga je met me mee?
16: We gaan zo met die Wim op pad.
17: Met wie?
16: Met Wim.
17: Wie is Wim?

leuk deze. Busted in Year 3000 in een extra foutuur, want er zijn 1500 nieuwe stemlijstjes binnen. Normaal gesproken doen we natuurlijk rond dit tijdstip, want het is 2:15, het slimste bedrijf van Nederland. Maar ik vind het even zonde om nou de hele sfeer van het foutuur te onderbreken. Dus we schuiven het slimste bedrijf gewoon even op. Doen we zo meteen. En dan geef ik je zo rond 2 uur even een vraag waarmee je kunt aanmelden voor het slimste bedrijf van Nederland. En mocht je denken, Moët dat nou? Ja, dan Moët.

0: Er zijn twee foute captains. De ene is Captain Jack en die andere hoorde je zojuist Captain Hollywood Project.
1: De Foute 1500 Stemtiendaagse.
0: Ja, die twee kapiteinen komen ieder jaar weer veelvuldig terug in de Foute 1500. En jij bepaalt welke liedjes erin komen. Hè? Vrijdagavond 6 uur gaat het los tot die tijd. Nou, niet helemaal tot die tijd, maar tot donderdagavond 6 uur kun je stemmen op je favorieten. Doe dat via Qmusic.nl, dan wel de Q-app. We hebben van hem een extra foute uur ingelast omdat er 1500 nieuwe stemlijstjes binnen zijn. Ja, en als grote afsluiting van die lijst, ik wil nog helemaal niet denken aan het einde van de Foute 1500. Maar dit is toch wel een leuk vooruitzicht. Na die lijst gaat het feest door in het Philips Stadion in Eindhoven met de Foute Party, the big one. Wordt een bomvolle show met grote namen. Mel C van de Spice Girls is erbij, de Benga Boys, K3, Samuel Welte, Rolf Sanchez, 3T, Chaotic, Mental Theo. Ja, en de DJ's van Qmusic. Ik heb ook een tijdslot gekregen. Samen met Menno en Lars ga ik een set draaien. Ja, superleuk natuurlijk. Het is ieder jaar weer feest om te mogen staan op het podium van de Foute Party. Maar weet je, bij veel DJ's is het zo, als het volgende liedje wordt ingestart, dan weet je, ze zijn of zelf even bier halen, of ze moeten even pissen. 5 minuten lang. Ja, deze kun je niet onderbreken.
2: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Megamix komt er een einde aan een extra foute uur. Maar foute muziek is nooit heel ver weg. Want ik heb weer een stemlijstje wat ik zo meteen aan je mag voorstellen. Eén liedje daaruit hoor je zo meteen alvast. Ja, en iets later dan gepland, maar we spelen gewoon het slimste bedrijf van Nederland. Dit is je kans om jezelf op de kaart te zetten. Ik heb alvast een opwarmetje. Ze zijn al 144 jaar aan het bouwen. En hij is nog steeds niet klaar. Maar vandaag wordt wel de hoogste toren geopend door de paus himself. Over welke kerk in Europa heb ik het?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 14:15.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Ook bij Plus. Geochips 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
16: Je wint 3000 euro!
15: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
17: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
15: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
17: In 1 minuut.
15: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
18: Q sounds better with you.
19: Yo, what up?

0: app tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himbavolk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the Tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.

0: minder doelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Q-Music nieuws van nu.nl. Het is 2:00.
9: Goedemiddag. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Dat wordt een van de grootste militaire locaties van ons land, vertelt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
10: Het gaat om zo'n 650 hectare grond. Dat kun je vergelijken met zo'n 900 voetbalvelden. Dus eigenlijk de grootte van een dorp wat er straks uit de grond moet worden gestampt.
9: Er is plek voor zo'n 7000 militairen. Ook komt er een schietbaan en een landingsplek voor helikopters. Over 9 jaar moet de kazerne klaar zijn. De chemische stof TFA is officieel giftig voor de voortplanting. Volgens het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen is er het duidelijk bewijs van nadelige effecten op seksuele functies, vruchtbaarheid of de ontwikkeling van een ongeboren kind. De stof is een variant van PFAS en is ook aangetroffen in Nederland in fruit, graan, uien, bieten en bladgroenten. Milieuorganisaties willen zo snel mogelijk een verbod op PFAS-pesticiden die TFA kunnen afgeven. De verdachte van de mesaanval in Belfast blijft langer vastzitten. Bij de aanval raakte een man zwaar gewond. Nadat bekend werd dat een man uit Soedan ervoor was opgepakt, braken er rellen uit in Belfast in Noord-Ierland. Er werden huizen en auto's in brand gestoken. Britse premier Starmer noemt het geweld onacceptabel. Mensen zijn vannacht aangevallen vanwege hun afkomst en dat tolereer ik niet, zei Starmer. De fans van Harry Styles willen massaal de zaterdageditie van het Parool hebben, waar hij een handgeschreven boodschap liet plaatsen in een advertentie. Er werd op Marktplaats ruim 25.000 keer naar gezocht. En hij wordt aangeboden voor tientallen euro's. Harry Styles bedankte zijn fans voor hun komst naar zijn 10 concerten met de tekst: "Dank je, ik hou van jou." En daarna in het Engels: "Amsterdam, you never forget the first. Thank you for having us." Parool plaatste ook een oproep aan abonnees of ze hun krant willen doneren aan een fan. En dan nog het weer van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er zijn ook buien. Sommige met onweer en hagel. En het is maximaal een graad of 17.
8: De langste file staat op de A208 van Haarlem naar Velsen. Tussen Zandpoort Noord en IJmuiden. 2 kilometer. Daar ruim een kwartier vertraging. Verder vallen de vertragingen allemaal reuze mee. Flitsers op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. 99,8. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 80,4.
11: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog
8: 1 dag. 3:00 en 53 minuten nog maar.
11: De stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
12: Q-Music is proud to be Foute.

0: American Girls Back Your Music. Lianda!
1: Goedemiddag.
0: Ja, ze zijn al 144 jaar aan het bouwen. Het is nog steeds niet klaar, maar vandaag wordt wel de hoogste toren, en die is hoog, wordt geopend door de paus. En dan heb ik het over een bepaalde kerk in Europa, en jij weet welke.
1: Dat is de Sagrada Familia.

0: De Sagrada Familia, helemaal goed. 2030 staat op de planning als het jaar dat die hele kerk toch een keer af moet zijn.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, het is een beetje een gebed zonder end. Hè?
1: Precies.
0: Hey, Lianne, jij speelt mee namens BSO, Aquamarijn Opvang uit Almelo.
1: Klopt.
0: Nou, hebben mijn kinderen altijd een continu rooster op school. Dus dan zou nu de BSO juist moeten beginnen. Is het dan niet juist heel druk nu bij jou op je werk?
1: De meeste kinderen komen nu langzaam binnen.
0: Dus jij dacht, nou, dat is een goed moment om even lekker mee te doen met een spelletje.
1: Ja, dat was de perfecte timing.
0: Ja, je moet ook elke middag weer wat verzinnen voor ze. Dus misschien inspireert het om straks op de BSO gewoon met de kinderen ook een soort mini-slimste bedrijf van Nederland te spelen.
1: Ja, inderdaad. Dat is wel een goed idee.
0: Ja. Wie weet heb je nog wat aan de vragen of zo. Je weet het niet. Het kaartspel inderdaad kun je winnen. Nou, ik noem maar wat.
1: Ja, het kaartspel hebben we al een keer gewonnen.
0: Heb je er al een keer gewonnen dan?
1: Klopt. Ja, we zijn eerste geworden vorig jaar.
2: Nee, december 2024.
0: Nou, 24, leuk dat ik het ook weet. Ik ben helemaal niet geïnformeerd. Hey, en weet je ook nog wat je tijd was toen dan?
2: 43 seconden.
1: Ja, we hadden 43 seconden over.
0: Oh, nou, dat is heel netjes, want de maand juni, het zit nog helemaal niet mee. Gisteren werd dan 38 seconden over op de klok gezet. Ja, en dat is de beste tijd. Maar dat kan veel beter, dat weten jullie als geen ander.
1: Klopt. We gaan ons best doen.
0: Ja, ik krijg nu even door van de redactie dat jullie meededen in december 2024. 42 seconden over, dus je hebt er 1 seconde bij gelogen.
1: Oh,
0: maar dat is ook goed. Ja, dan gaan we vandaag voor 43. 1 minuut, zo snel mogelijk. 5 vragen goed. Here we go. Wat is het netnummer van Amsterdam?
1: 020.
0: Van welk merk zijn de iconische All-Star schoenen?
1: Converse.
0: Welke zanger gaf laatst 10 shows in de arena?
1: Harry Styles.
0: Hoe heet de pasta-soort in de vorm van een spiraal?
1: Fusilli.
0: Welk land doet niet mee aan het WK? Italië of Curaçao?
1: Curaçao.
0: Italië. Oh, wat is het grootste eiland van de Canarische eilanden?
1: Wat?
0: Grootste eiland van de Canarische eilanden.
1: Aruba?
0: Nee. Welke kleur heeft Yoshi in de Mario videogames?
1: Groen.
0: Ja. Jullie waren zo lekker bezig.
1: Ja, klopt.
0: Oh. Ja, ik hoorde een collega, het kwam ook echt uit de tenen, hè? Italië! Ja, het land dat niet meedoet aan het WK, Italië of Curaçao. Je zei Curaçao als eerste, het eerste gegeven antwoord telt. Het is Italië inderdaad. Grootste eiland van de Canarische eilanden, Tenerife. Ja, en de rest had je wel goed. Wel wat tijd. Ach, jongens, 27 seconden over. Dit is niet best. Nee, echt wat tijd verspild helaas. Maar goed, je kunt niet altijd 6 gooien. Je krijgt wel een nieuw. We hebben hem net naar de drukker gestuurd. Met nieuwe vragen, een nieuw slimste bedrijf kaartspel. Dus je hebt niet voor niets meegedaan.
1: Nou, top. Dan kunnen de rest van de kinderen ook meedoen.
3: Het slimste bedrijf van Nederland.
4: Q Music.

0: Leuk liedje.
1: En dat is eigenlijk een understatement, want het is de hele week de Q-Music Alarm schijf. De nieuwste van Taylor Swift, I Knew It, I Knew Ya. Deze van Sommier hoor je binnen een paar minuten.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
7: bestrikt. Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
7: we Oranje. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
14: Boost yourself.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
18: Lekker hoor.
19: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
18: Boeie.
19: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
18: Zoé.
19: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
18: Yes.
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
23: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper.
0: steeds slimmere energie van de bron.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis,
0: steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
25: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
25: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
26: Stevige buien trekken richting het oosten, soms met onweer. Tussendoor kan de zon ook even doorbreken. Vanmiddag een graad of 17. Morgen begint dan droog. Later krijgen we wel weer te maken met regen. 11 files, slechts ben je af op de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Daar in verband met een defecte vrachtwagen tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. 4 kilometer met 12 minuten extra reistijd.
27: Wim van Helden.
26: Ik zou zeggen, drive safe. Miles Smith hoor je na. Somnieuw.

0: Nijhoorn Drive Safe. Ja, niet zomaar.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Precies. En vergeet mijn liedje. Want vrijdag, en dat is overmorgen al, beginnen we met de leukste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500 staat weer op punt van beginnen. Je kunt nu nog je favorieten doorgeven. En ik wil even 3 liedjes onder de aandacht brengen in de Vergeet mijn liedjes shuffle. Foute vergeet mijn liedjes die je dus bijna zou vergeten, maar die wel de moeite waard zijn voor je stemlijstje. Let maar op, want je zingt er gewoon mee. Welke zou jij stemmen? Is het deze bijna vergeten van Westlife? Of ga je voor

0: Snelle en Laat het licht aan. Nou, ik zet weer even vol de spotlight op een liedje dat je lang niet meer gehoord hebt.
1: Wens vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja. En er valt nog wat te kiezen ook. 3 foute vergeet me liedjes. Klein tipje voor je stemlijstje. Wil je Westlife, die je bijna nooit meer hoort met When You're Looking Like That? Usher, You Make Me Wanna of 3T, ze zijn erbij op de foute party in het Philips Stadion. Stuck on You. Nou, er kan er maar 1 winnaar zijn, zei Henny Huisman ooit. En dit is echt een hele dikke winnaar.
3: Westlife natuurlijk.
4: When You're Looking Like That van Westlife uiteraard.
5: Altijd Westlife. Ik kan niet wachten om ze ook weer dit jaar te zien in Nederland.
6: Ja, Wim, doe dan maar het liedje van Westlife hoor. Ik ga het in november samen met mijn zusje naar hun concert in de Ziggo Dome. En volgens mijn zusje moet ik hoognodig beginnen met oefenen. Dus kom erop.

0: Nee, het is niet oe. Dat is hem. Vrouwkes hoor je zo meteen. En Fieke, wat heb jij in het nieuws?
1: Nou, sommige vrouwen mogen straks misschien pepperspray dragen.
0: Dat zou ik ook bijna willen zeggen. Ja. En nu doet hij niet meer. Hè? Ik had zoiets leuks bedacht met snollebollekes. In kader van de Foute 1500, maar het hele systeem loopt vast.
2: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van Foute Muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij.

0: 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Dat wordt een feest.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
11: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
15: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct... naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
17: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
18: Hakje dag!
19: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss... 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
21: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
22: Echte Gooise Moeders is terug.
23: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
24: We gaan naar Portugal.
23: Ja.
24: In een camper.
23: Nee.
25: Onwijs leuk.
23: Zij...
26: zal het met ons nooit worden.
27: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
28: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen... en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
29: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
29: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
29: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Goedemiddag, het is 3 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
4: Goedemiddag. Het kabinet onderzoekt of vrouwen die een verhoogd veiligheidsrisico lopen pepperspray mogen dragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt of slachtoffer dreigen te worden van eerwraak. Dat schrijft justitieminister Van Wil aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer had gevraagd om meer verdedigingswapens voor vrouwen om moord als op de 17-jarige Lisa te voorkomen. Bij station Amsterdam Centraal heeft de politie vanochtend vroeg klapkogels gebruikt om een man aan te houden. De man was in verwarde toestand op het dak van een restaurant geklommen, meldt AT5. Klapkogels geven een flinke klap, maar dreigen niet het lichaam binnen. Uiteindelijk is de man uitgeschakeld en naar beneden gebracht. De Britten besteden honderden miljoenen minder in de supermarkt door afslankmedicatie. Mensen die medicatie als Ozempic gebruiken om af te vallen hebben minder trek en daardoor besteden ze minder geld aan tussendoortjes, meldt een marktonderzoeker. In ruim 6% van de Britse huishoudens gebruikt minstens 1 iemand medicatie als Ozempic. En de meeste spoorproblemen rond Utrecht Centraal zijn voorbij. Het treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Utrecht werd stilgelegd omdat er bliksem was ingeslagen. Ook reden er minder intercities tussen Utrecht en Eindhoven. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. En dan nog het weer van Weerplaza. De zon breekt af en toe door, maar er zijn ook buien. Sommige met onweer en hagel. Het is maximaal een graad of 17.
3: Situatie op de weg. Er zijn 13 files. De 2 langste hoor je nu. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Rijsenhout en Burgerveen. 6 kilometer, 11 minuten. En de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen Zaandam en de brug over de Zaan. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. 1 flitser op de A7 Amsterdam-Den Oever bij 17,7.
5: De Foute 1500. Stem 10-daagse. Je hebt nog...
3: 1 dag. 2 uur en 55 minuten.
5: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
13: Qmusic is proud to be fout.
24: Oh!

0: klaar.
1: Nee, het is nog niet klaar. Je hebt nog even de tijd om je favorieten door te geven voor de foute 1500.
0: Daar wordt een feest.
1: Zeg dat wel. Snollebollekes, Vrouwkes is een van de tracks waarop je zou kunnen stemmen. Maar dan laat ik je natuurlijk volledig vrij in. Maar vergeet vooral niet te stemmen. Dat wil ik je wel even zeggen. Qmusic.nl en de Q-app. Ik heb even een snackie genomen. Het is zo'n moment op de dag dat het mag, hè, na drieën. Gaan de meeste mensen die aan het werk zijn toch even snacken. Een snack van een lekkere track die je zometeen in zijn geheel hoort. In dit geval heb ik de basgitaar en een beetje gitaar heb ik er uitgefilterd. Nou ja, de basgitaar is toch het voegsel, hè? Het cement van een liedje. Dus het is eigenlijk altijd aanwezig, maar wel ergens op de achtergrond. Ik ben benieuwd of dat je alleen aan de hand van de basgitaar weet welke hit dit is. Maar het is ronken. Ronkende gitaar. Welke hit is dit, denk je? Je hoort hem binnen 5.

0: Ik heb je net het voegsel laten horen van een hit die je zo meteen in zijn geheel hoort. Klein stukje van de basgitaar. Ja, toch het cement van die hit, hè? Alleen de vraag is, welke hit is dit?
1: Is dit toevallig een mega knaller van Kensington?
2: Kensington.
3: Dat is natuurlijk Kensington met Living For.
0: Oké, de artiest hebben we binnen. Living For kan ik niet goed rekenen. Maar verder waren er wel veel mensen die echt in de goede hoek zaten. William die heeft het ene.

0: 9 volledige juist goede antwoorden. Juist goede antwoord. Nou ja, William, zeg het zelf.
1: Ik denk Stay van Kensington.
0: Kijk, hier is die basgitaar. En die zit dan hier in het liedje.

0: Nicky die zegt, help, hoe kan ik meedoen met Repeat of niet? Ja, elke dag geef ik je de kans om je mening te geven over nieuwe muziek. En dat is niet zomaar. Je bepaalt of dat je nieuw liedje vaker hoort op Q-Music of niet. Er zijn al vaker grote hits ontstaan in Repeat of niet, met dank dus aan jouw stem. Met een minuut of 10 een nieuwe ronde, Nicky. En dan kun je gewoon even appen wat je van het liedje vindt. Het is in dit geval een artiest die we ook kennen van deze uitspraak. Dit is echt haar stopwoordje.
1: Let op, dit is niet normaal. Let op.
2: Niet normaal.
1: Ja. Niet normaal. Echt niet normaal.
2: Niet normaal.
0: Je hoort daar zo.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter. Yeah.

0: Kies je favoriete foute tracks. En luister vanaf 12 juni naar de Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: Playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
17: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: GWC. In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
25: Laten we het proeven.
24: Opdrachten uitvoeren.
26: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
24: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
24: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the tribes.
24: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
30: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: prijsgetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
8: Hebbes.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: Verspreid over het land vallen wat buien. Soms met onweer. Op andere plekken schijnt de zon dan weer. Ja, morgen begint de dag droog. Later wel weer wat buien, maar niet zo gek als de afgelopen dagen. Situatie op de weg, 22 files, slechts ben je af op de A16... Rotterdam richting Breda, tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk Noord... daar 8 kilometer in verband met een ongeluk. Vertraging bijna een half uur.
10: Wim van Helden.
9: Michael Jackson. Hoor je na Sarah Larsson, dit is Midnight Sun.

0: Ja, misschien vind je deze ook wel bad.
1: Of je vindt hem...
2: normaal.
3: Repeat. Of niet.
1: Ja, mocht je haar volgen op TikTok, dan hoor je dit toch zeer regelmatig.
2: Normaal.
1: En trouwens niet alleen op TikTok. Echt overal waar je bent, ziet of hoort, dan volgt dit vanzelf in een van haar zinnen.
2: Normaal.
1: En ook als ze door Repeat of Niet heen komt, dan zegt ze...
2: normaal.
1: Oh, het is echt niet normaal. Nieuwe muziek van Bente ga je horen. Nederland heeft haar in het hart gesloten sinds Beste Zangers. Ze heeft nu een liedje gemaakt wat echt heel anders is dan wat we tot nu toe van haar gehoord hebben. En ik ben benieuwd, wat vind je hiervan? 3, 2, 1 van Bente. Hoor je nu in.
3: Repeat.

0: Ja, dat is de vraag. Komt het goed? Of niet?
1: Repeat. Repeat.
0: Of niet? De nieuwe van Bente, ronde 5 in repeat of niet. Maximaal haalbare, de volle kaart zijn 10 repeats op rij. De vraag is, ja, gaat ze door naar de volgende ronde of niet? Sander heeft van zich laten horen.
2: Wim, ik hou van Bente. Meer Bente, alsjeblieft.
0: Amber.
3: Ja, eindelijk weer Bente. Repeat, repeat, repeat.
0: Romy zegt ja, ik zeg repeat. Het is inderdaad niet normaal. Marije zegt yes, leuk. Iedere keer een andere vibe bij Bente. Dit mag op repeat. Sandra zegt, mijn mening blijft hetzelfde. Ik heb er de hele week al naar geluisterd. Ik geef het echt een dikke niet nog steeds. Maud zegt, Bente is zeker een repeatje waard. Gewoon een fantastisch nummer. En Bente moet gewoon meer gedraaid worden op de radio. Lies van Maud. Johannes zegt, ze lijkt een beetje de vervanger van Maan. En haar oude stijl te worden. Voor nu een voorzichtige repeat. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Afke geeft het een niet, want het pakt me totaal niet. Solane die zegt dikke repeat. Kans dat ik vandaag niet aan dit nummer denk is ongeveer 3, 2, 1, 0. Blijft in mijn hoofd zitten. Petra?
4: Nee, echt niet. Het blijft voor mij een niet. Ik vind er niks aan.
0: En Mark?
5: Ja, sowieso een repeat van mij hoor, want ja, die meid die heeft gewoon een geweldige stem. Ja, en ik moet daar ook wel repeat, anders heb ik ruzie met mijn jongste dochter, want die is zo'n grote fan. Dus ook namens haar een dikke vette repeat.
0: Heel verstandig, Mark. Ook jonge dochters moet je niet tegenspreken.
1: Repeat of niet.
0: En dat is voor Bente een positief signaal, want kijk eens even. Hatsé, die is door naar de volgende ronde, hoor. Q-music. Vanavond 10:15 bij Lars Boelen. Nieuwe ronde, repeat of niet.

0: Matchbook Music. Bijna 4 uur, zometeen de middagshow met Domien. En als het net zo gaat als gistermiddag, dan komt het helemaal dik voor
1: me. Zo. Ja, wat een editie was het gisteren, joh. 4:15, verdubbel je salaris. Dat was echt een...
0: Oh, daar had ik het niet over.
1: Oh.
0: Jawel.
1: Nou, het hele programma was geweldig, maar nee, ja. Ja. Nee, verdubbel je salaris. Het was een wervelwind gisteren, joh. Het ging alle kanten op. Het lukte wel. Op de laatste seconde werd er een salaris verdubbeld van, uit mijn hoofd, 3100 euro.
0: Ja, het zat boven de 3000 euro.
1: Ja, lekker hoor.
0: Dus dat kan jou ook overkomen. Verdubbel je salaris in 1 minuut, zometeen om 4:15. Eén van de 10 vragen krijg je cadeau. Vandaag is dat vraag 8.
1: Welke oceaan ligt tussen Afrika en Australië in?
0: Domien, nu je toch bent.
1: Oeh.
0: Nog even een vraag.
2: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
7: Opgelost, Autotaalglas. Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
21: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
22: Oh, wat een goal!
23: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
27: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
28: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
29: Kippie.
30: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
31: Echte Gooise Moeders is terug.
32: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
33: We gaan naar Portugal.
32: Ja.
33: In een camper.
32: Nee.
34: Onwijs leuk.
33: Zij.
32: Ah! Oh, ik plas in mijn broek.
33: Zal het met ons nooit worden.
31: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
30: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
35: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
36: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
37: 18 plus speelbewust.
32: Ja.
33: Serieus? Wat een geld.
34: 18.000. Wat verdikken we.
36: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
38: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
1: Dit

0: zelf. Nu in de Bij Albert Heijn app.
1: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunen.
2: Goedemiddag. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor sommige kwetsbare vrouwen. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt of slachtoffer dreigen te worden van eerwraak. Dit onderwerp is op de agenda gekomen door de moord op het meisje Lisa vorig jaar. Het is dag 6 van de coronaverhoren, waarin een parlementaire enquêtecommissie een reconstructie maakt van die tijd. Volgens oud-minister Medische Zorg, Tamara van Ark, was het toen bijna code zwart. En dan moeten artsen kiezen wie er nog opgenomen kan worden op de intensive care. Zover kwam het niet, maar het scheelde volgens van Ark weinig. In Hellevoetsluis in Zuid-Holland zijn 7 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij handel in harddrugs. In de gevangenis zijn nog eens 3 mensen aangehouden. En bij dit onderzoek zijn ook allemaal spullen in beslag genomen, zoals cashgeld en luxe horloges en auto's. Er rijden nog steeds minder treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht, doordat vanmorgen de bliksem insloeg in de buurt van Utrecht. De problemen duren nog tot 7:00 vanavond. Eerder vandaag reed er een paar uur helemaal niks op het traject. Het weer, af en toe zon, maar ook buien in het binnenland, soms met onweer en hagel. En we houden komende uren kans op regen, ook morgen. Maar dan breekt ook de zon vaker door en wordt het net als vandaag 1 graad of 17.
1: Q-verkeer van Flitsmeister. 52 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. 11 kilometer, 3 kwartier. En ook 3 kwartier op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Er is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer file. Je kunt omrijden, dan kun je beter Nijmegen volgen als je richting Utrecht wil. Over de A15 en dan de A2.
0: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
1: 1 dag, 1 uur en 58 minuten.
0: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
1: Met andere woorden, we kijken bijna tegen de laatste 24 uur aan van deze stemteamdaagse. Nog maar 24 uur en een beetje heb je de kans om de foute 1500 van 2026 samen te stellen. Is al gedaan door Carina Bakker, Anton Benar en Robin Visser. Allemaal hebben ze gestemd op de foute 1500. Allemaal hebben zij gestemd op Take That and Everything Changes.

0: changes.
1: Tony en de Q-middag show.
0: Goedemiddag, 5 over 4. Kakerverse begin van de woensdagmiddagshow voor 10 juni 2026. Goed dat je erbij bent. Ik vertelde gistermiddag al even tussen neus en lippen door dat ik vanmorgen mijn allereerste 10 minuten gesprek zou hebben over Boris, mijn zoon. Oh ja, zit hij al op school dan? Nee, hij is 11 maanden jong en hij gaat naar de kinderopvang. En zij, de juffies, die wilden ons vandaag even bijpraten over hem. Ik had natuurlijk geen idee wat ik kon verwachten, maar allereerste 10 minuten oudergesprek. Wat valt er nou te vertellen over een baby? Een hoop, weet ik inmiddels. Een hoop. En ik ging echt glimmend van trots na 10 minuten ook weer weg. Alles ging goed. Motoriek top, samen spelen super, slapen volgens schema daar wel. Eten ging geweldig, een top baby, wat een geweldig kind. Zo klonk het. Ik huppelend naar huis, ik vrolijk naar werk. Ik vertel dit op de redactie en ik krijg van 3 medeouders te horen. Oh ja, eerste keer zeker. Dit zeggen ze tegen alle ouders. Kijk, nog een van mijn collega's zegt... Hebben ze ook gezegd dat ze van Boris wel 5 op de groep konden hebben? Zeg, ja, dat zeiden ze. Ja, zeiden ze ook over die van ons. Goed, hij blijft een top baby. En mijn baby blijft de allerbeste.

De woensdagmiddagspits met de meeste vertraging voor het Flitsmeister nu op de A27. Gorkum richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond. Door een ongeluk kom je daar in 7 kilometer file terecht. Je vertraging is 39 minuten. Heel veel sterkte daar. Q Music.

0: You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is de makkelijk te onthouden titel van het nieuwe album van Olivia Rodrigo, dat aanstaande vrijdag uitkomt op 12 juni. Eerste single van Drop Dead. Nieuwe muziek hoor je bij Q Music. 14 over 4. Goedemiddag. Het is de woensdagmiddagshow. Altijd leuk om wat van je te horen door middel van een bericht in de Q Music app. Ik vertelde net dat ik vanmorgen mijn allereerste oudergesprek had. Mijn allereerste 10 minuten gesprek over mijn zoon Boris. Hij is 11 maanden, zit op de opvang en de juffies die wil ons even bijpraten. Geweldige baby natuurlijk, wat een topper. Complimenten te over, complimenten te kort kwamen ze zelfs. Jennifer die zegt, leuk hè Domien, ik had 2 weken geleden ook voor het eerst een 10 minuten gesprek van mijn dochter, van nu net een jaar. Ik denk gewoon dat alle jonge kinderen zo fantastisch zijn. Ik vertelde ook namelijk dat ik later op de redactie kwam en dat ik daar pas te horen kreeg dat eigenlijk alle kinderen van die leeftijd zo'n geweldig rapportcijfer krijgen. Yvette die stuurt nu, hey Domien, om even als juffie van baby's te spreken, we zeggen dat alleen als het ook echt zo is. En als een kindje wat langzamer is in zijn ontwikkeling, dan zijn we er ook eerlijk over. Dus klim maar lekker terug op die roze wolk. Boris is vast echt een modelbaby. Ah, lief. En Roos is nu nog, ik werk ook in de kinderopvang. En op de babygroep zijn het inderdaad de standaardgesprekken. Vanaf 2 jaar worden de dingen anders. Ja, dan mag ze mag zijn moeder dat allemaal gaan doen, die gesprekken. Dan sla ik ze even over. Dan nog een bericht van Dirk. Die wil graag weten of er deze week nog een foute cover is. Goeie vraag.
1: De foute 1500 stemtiendaagse.
0: Ja, we zitten natuurlijk middenin. We hebben nog iets meer dan 24 uur dat je kunt stemmen op die foute 1500. Zou er een vraag binnenkomen over het aantal stemlijstjes waar we zitten? Nou ja, ergens rond de 1000. Dat duurt nog wel even voor een extra foute uur. Maar vanmiddag wel de gast in dit programma, in het kader van die foute 1500 en de stemtiendaagse, Marco Schuitmaker. Chaotic was eergisteren nog de gast. Zij hebben een eigen foute cover gedaan. Vorige week Samuel Welte. En vandaag dus de engelbewaarder des vaderlands. Hij gaat zich wagen aan deze.

0: Lucas en Steve, Q Music and Love on Hold. Onderweg naar 4:30. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Misschien heb je dit geluid al even niet meer gehoord. Ja, ik heb zo nieuws over deze vogels.
0: Hey, dierennieuws, leuk.
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Femke, 23 jaar, kom uit Oonkerk en ik werk als administratief medewerkster.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 4:15.
5: Pas op hoor, deze is heet.
6: Oeh, ja.
5: Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
5: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
6: En voor mij, man.
5: En een frisje voor jou.
6: Dank je.
7: Proost.
8: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
9: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
15: Kippie.
13: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
16: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
19: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Q-Music The Party.
12: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
2: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
11: Q-Music. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: We denken na over een koophuis.
0: Oh! Dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart? Met die loopgroep?
0: Ja,
15: En als hypotheekadviseur zit hij ook een stap extra.
20: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
22: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
7: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
8: Goedemiddag, 4:30, Q-middag, show met verkeer van Flitsmeister. 80 files in totaal en 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 6 kilometer, 35 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos 12 kilometer, 38 minuten. En de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer. Vertraging daar is 36 minuten. Het is een rare dag. Af en toe zon, ook buien. In het binnenland soms met onweer en hagel. Zouden de komende uren ook kans op regen. Ook morgen, maar dan breekt de zon ook wat vaker door. En wordt het net als vandaag een graad of 17. Eefje heeft het laatste nieuws.
9: Goedemiddag. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden gemaakt voor sommige kwetsbare vrouwen, zodat ze zichzelf kunnen beschermen als het nodig is. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt of problemen hebben met een ex. En dit onderwerp is op de agenda gekomen door de moord op het meisje Lisa vorig jaar. Het is dag 6 van de coronaverhoren, waarin een parlementaire enquêtecommissie een reconstructie maakt van die tijd. Volgens oud-minister Medische Zorg, Tamara van Ark, was het bijna code zwart. En dan moeten artsen kiezen wie er nog opgenomen kan worden op de intensive care. Nou, zover kwam het niet, maar het scheelde volgens van Ark weinig. En verder zegt zij dat zij oog probeerde te houden voor andere invalshoeken dan alleen de medische. Zij had bijvoorbeeld eigenlijk graag de sportscholen opengehouden, maar dat bleek niet haalbaar. Wil je je buurt versieren met oranje vlaggetjes, leuk voor het WK? Maar let wel even op dat de vlaggenlijnen niet te laag hangen.
8: Oh, nu dat weer.
9: Het is niet onbelangrijk. Een afvalverwerker in Friesland waarschuwt dat anders de vuilniswagens er niet onderdoor kunnen rijden. Dus het advies, hang de vlaggetjes minimaal 4 meter en 20 centimeter boven de weg.
8: Ja, ik vind het wel grappig nieuws, maar ook zo belangrijk. Vorige week ging het erover dat je je vlag ook niet boven de barbecue moet hangen, bijvoorbeeld. Ja, maar dan kun je dus denken, dat is natuurlijk heel logisch, maar in alle feestvreugde denk je, het moet er ook gezellig uitzien, maar het moet ook veilig zijn. Ja. En het is misschien een beetje een saaie boodschap, maar in dit geval, ja, die vuilniswagens zijn natuurlijk inderdaad 1 meter of 4 hoog, die moeten wel door die straten kunnen. En in dit geval, een gewaarschuwd mens telt voor 2 en je straat wordt er ook nog een stuk schoner van.
9: Ja, denk erom. Ja. Ik heb dierennieuws.

0: over deze vogeltjes.
1: Jij was er vorige week niet, maar het gaat niet weer over masturberende vogels, toch?
0: Hé, nee.
1: Ja, dat heb je even gemist. Ja, vorige week was in het nieuws
0: ben
1: dat...
0: ben ik even weg.
1: Ja. Het programma ging gewoon door. En het was niet eens de seks over 5:30. Het nieuws was dat er uit onderzoek blijkt dat er ook vogels zijn die voor hun eigen plezier de poot aan zichzelf slaan.
0: Oh, ja, net als dolfijnen.
1: Net als dolfijnen, ja. In dit geval is de zogeheten trekvogels, natuurlijk. Ja, maar daar gaat het niet over.
0: Dit gaat over een zangvogeltje. Okay. Het is de huismus natuurlijk.
1: Ach, ik had hem al herkend hoor. Ja, ja, duizenden, ja. Maar ik hoor het geluid al steeds minder, heb ik het idee.
0: Nou, dat is ook zo.
1: Oh, ja?
0: Want het gaat helemaal niet goed met de huismus. Oh. Er zijn er steeds minder van. Het is nog geen bedreigde vogelsoort, maar het gaat echt niet goed. Dus ja, je kunt iets doen. Vervang bijvoorbeeld je houten schutting door een heg. Haal die tegels uit je tuin.
1: Ach ja.
0: Laat de boel lekker begroeien met klimplanten. Want ja, daar houdt de mus van.
1: Nou is de man die van ons drieën... die een tuin heeft vol met tegels, die is er even niet. Die is zometeen om 5:00 schuift hij weer aan.
0: Nou, dan gaan we hem eens even aan de tand voelen.
1: Nou, die moet even aan de tand gaan voelen. Want die vertelde
0: gisteren... Het is zijn schuld.
1: Ja, dat de huismus een bedreigde diersoort wordt... dat is de schuld van de Anton Giep. Nou, we gaan hem zo meteen even vertellen. Domien Verschuren. Ah.

0: Spyro bij Q-Music Material, your lover.
1: Domien en de Q-Middag Show.
0: Veel berichten binnen over het nieuws van 4:30 dat de huismus steeds minder te zien is in Nederland. Nou, we hebben wel 30 mussen in de heg, dat zegt Anja. Ja, dat is dus het hele ding. Als je een heg hebt, dan zie je de huismus. Heb je geen echte heg, dan houdt de schutting bijvoorbeeld. Dan moet je die weghalen voor zo'n heg, dan zie je de huismus vanzelf. En ook Marjolein zegt, zien we de huismus te weinig? Hoeveel wil je die hebben? Zelf vangen in onze tuin, je bent welkom. En nog wat mensen die reageren op het advies dat je oranje vlaggetjes in de straat minimaal 4,20 meter hoog moet hangen. Jeff die zegt, Domien, geen stress. Ik ram mijn vuilniswagen gewoon door die straten heen. Dan maar een versierde vuilniswagen. Ook leuk. Hey, even terug naar gistermiddag 4:45. Ik speelde met gedragswetenschapper Saskia verdubbel je salaris. Tot op de allerlaatste seconde zat mijn hart in mijn keel. Van welk insect zijn het koolwitje en de dagpauwoogsoorten? Laatste vraag.
2: Pas.
0: Nee, laatste vraag. Dagpauwoog.
2: Vlinder.
0: Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!
2: Lekker.
0: Saskia. Wauw. Op het nippertje had ze alle vragen goed. Verdubbelde daarmee haar salaris van 3100 euro. Nieuwe ronde, nieuwe kans. Over een paar minuten. Ik ga spelen met administratief medewerkster Femke. Wat zij verdient is of zij net zo cool blijft als Saskia. Hoor je naar Pitbull, Neo en Afrojack. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Best Worldwide, Neo, Afrojack, Give Me Everything bij Q Music.
1: Verdubbel je salaris.
2: In 1 minuut.
0: 4:15. Femke, goedemiddag.
3: Hoi.
0: Hey, welkom in jouw arena.
3: Dank je.
0: Administratief medewerker.
3: Klopt.
0: Waro.
3: Koning Willem 1 College in Den Bosch.
0: Oei, drukke periode denk ik met examens en dat soort dingen.
3: Ja, het is topdrukte.
0: Einde van het schooljaar.
3: Klopt inderdaad.
0: Hey, en wat is jouw rol als administratief medewerker rondom die examens?
3: Ja, alles rondom de examens. Dus zorgen dat uiteindelijk de student zijn diploma in ontvangst kan nemen.
0: Jeetje, dus als jij 1 fout maakt, dan moet iemand een heel jaar wachten.
3: Zou jij nooit overkomen? Oh, zeker niet.
0: Nee, gebeurt jou niet. Femke, we gaan zometeen proberen jouw salaris te verdubbelen. Waarom?
3: Nou, mijn ouders hebben me eigenlijk altijd mee op vakantie genomen. En ik zou het echt heel tof vinden om dat ook een keer terug te kunnen doen. Dus vandaar.
0: Ik moet deze vraag niet meer stellen. Omdat ik nu denk, ja, straks gaat het mis en ik wil niks jinken. Straks gaat het mis en dan gaan je ouders niet met jou op vakantie. Dat zou extreem lullig zijn.
3: Ah, nou, dus nog even doorsparen dan voor mij.
0: Of gewoon zometeen 10 vragen juist beantwoorden.
3: Dat kan ook.
0: Wat verdien jij per week of per maand als administratief medewerker?
3: 2800 euro.
0: Voor hoeveel uur is dat?
3: 36.
0: 36 uur per week en je bent zelf 23 jaar jong.
3: Klopt.
0: Femke, luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus, de klok staat op 1 minuut. Stel zo meteen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden... verdubbel ik je maandsalaris, win jij 2800 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld... en ook die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Maar mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord.
3: Oké, helder.
0: Ben je er klaar voor?
3: Zeker.
0: Ik wens je bij deze heel veel succes.
3: Dank je.
0: Ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Hoe noem je een mannelijke kip?
3: Een haan.
0: Welke vitamine krijg je door zonlicht?
3: Vitamine D.
0: Hoeveel is 22 plus 57? 22 plus 57.
3: 79.
0: Van welke zanger is de huidige top 40 hit Homewrecker?
3: Pas.
0: Wat voor gerecht is gazpacho?
3: Tapas.
0: Nee. Mag ik niet goed rekenen? Nee, ik moet wel echt het woord soep horen of koude tomatensoep. Het kan wel onderdeel zijn van tapas, maar ik mag het niet als tapas wegschrijven in dit geval.
3: Oh, jammer.
0: Ja, jammer. Ja, je had vraag 4. Heb je ook moeten passen van welke zanger is de huidige top 40 in Homewrecker? Dat was Somber geweest.
3: Oh, nee. Ja, had ik niet geweten.
0: Oh, nee?
3: Nee.
0: Ja, nou ja, Femke, ik ga hem zo meteen voor je draaien. Binnen nu in enkele seconden, dus zet de radio een tandje harder. Ja, het is niet de gedroomde zonvakantie waar je ouders op kunt meenemen.
3: Nee, helaas.
0: Maar je doet ze wel trakteren op een ijsje. Je hebt 3 vragen goed beantwoord. Keer 10 euro is 30 euro cash krijgen van Q-Music en Tempo Team.
3: Dankjewel.
0: Femke, dankjewel voor meespelen.
3: Dank je.
1: Verdubbel je salaris.

0: vraag in verdubbel je salaris. Van welke zanger is de huidige top 40 hit Homewrecker? Antwoord moest zijn de Somber. Femke moest de vraag passen, maar ging nat op vraag 5. Drie vragen, goed beantwoord. Toch 30 euro cash verdiend. Je bent welkom hoor in de arena. Meld je aan via Qmusic.nl of via de Qmusic app en verdubbel jouw salaris in 1 minuut. Onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag. Rijkswaterstaat stopt op meerdere plekken in ons land met onderhoud aan de wegen. Vertel je zo meer.
0: En Wonderful Days komt eraan. Ja, mijn absolute tip voor het invullen van jouw stemlijst voor de Foute 1500. Charlie Lonois en Mental Trio.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes!
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
6: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Nee, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
11: Tank bonnen bingo, tank bonnen bingo.
10: Morgen om 17:15 in de Q-middagshow.
12: Q-music. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
16: Yes!
17: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
18: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
16: Yes!
19: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
20: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
21: The Big One.
20: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music, Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welte en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
22: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
24: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
25: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
27: Ik wil als Dino.
28: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
29: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
0: Vijf uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
1: Goedemiddag. Rijkswaterstaat stopt op meerdere plekken in ons land met groot onderhoud aan de wegen. Want het geld is op. Het kabinet zou er veel meer in moeten investeren, zegt Rijkswaterstaat. Vooral projecten in Friesland, Groningen en Drenthe zouden stil komen te liggen. Het kabinet kijkt of vrouwen in sommige gevallen legaal pepperspray op zak mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden door een ex of bang zijn voor eerwraak. Minister Van Wil van Justitie praat erover met experts in Denemarken. Daar hebben ze al een regeling waarbij vrouwen pepperspray op zak mogen hebben. Er zijn 3 mensen opgepakt na de rellen in Belfast in Noord-Ierland. Er worden nog meer aanhoudingen verwacht. In Belfast was gisteravond een golf van geweld na een mesaanval. Relschoppers die staken woningen en auto's in brand. Het Nederlands elftal heeft de eerste training in Kansas City, de thuisbasis van Oranje tijdens het WK. En daarna geven bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk een persconferentie. Nou, daar hebben ze wel wat uit te leggen, vertelt onze voetbalverslaggever
30: Riepke Bakker.
31: Na verlies tegen Algerije en een ontsnapping tegen Oezbekistan mogen Koeman en Van Dijk gaan vertellen of zij nog een beetje vertrouwen hebben in Oranje voor dit WK. Want de doelstelling van Oranje is halve finale en het doel is wereldkampioen worden. Nou, op deze manier gaat het niet lukken.
1: En zondag moet Oranje aan de bak tegen Japan.
0: Riepke is echt chagrijnig. Ja, ik heb zijn podcast gehoord. Zijn sportpodcast voor nu.nl na die wedstrijd tegen Oezbekistan. Riepke is echt, die zit in zakkenas.
1: Oh ja?
0: Ja, die ziet er helemaal niet meer gebeuren. Maar hij zegt hier ook dat dus zometeen Koeman en Van Dijk moeten gaan uitleggen of ze nog wel vertrouwen in Oranje hebben. Het zou toch wat zijn dat onze bondscoach daar zometeen in Kansas City gaat zeggen, nee ja jongens, ik heb het
30: er wordt niks.

0: brengen. Kan niet anders.
1: En weer nog, af en toe zon, ook wolkenvelden en buien. En in het binnenland is dat soms met onweer en hagel. Ja, en morgen een beetje hetzelfde. Zon, soms regen en een graad of 17.
0: Nieuwe verkeer van Flitsmeister met 67 files. Twee vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum tussen Haristein en Noorderloos 11 kilometer met 32 minuten. En Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond daar 6 kilometer met 42 minuten. Komt er een ongeluk dat daar eerder vanmiddag gebeurd is? Wil je richting Utrecht, dan kun je beter Nijmegen volgen over de A15 en dan de A2. Hoppa, het is woensdagmiddag, midden van de week, 2 over 5. Bijna weekend, lekker.
2: Klaar met je werk.
3: Okay, let's go.
4: De Foute 1500 stemtiendaagse. Je hebt nog
0: 1 dag en 57 minuten.
4: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Dat is dus nog 25 uur. Ja, ik heb het al eerder geroepen deze week. Het is de final countdown, maar dit is echt de final countdown. Ik wil nog 1 keer een appel doen, een pleidooi doen op iedereen, aan iedereen, over Charlie Lonois en Mental Theo. Ik heb het de vorige week uitgelegd. Dit liedje staat stevast in de top 10 van de Q-top 500 van de 90's. Maar heeft nog nooit in de top 10 gestaan van de Foute 1500. Ik vind dit een monument voor de Nederlandse happy hardcore scene. Denk je aan de 90's, denk je aan Charlie Lonois, denk je aan Mental Theo. Die laatste staat ook op onze Foute Party, The Big One in Eindhoven.
5: Ja, het moet toch gewoon de top 10 in?
0: Het zou toch geweldig zijn als wij volgende week kunnen vertellen, volgende week tijdens de ontknoping van de Foute 1500 aan Mental Theo, aan Charlie Lonois, dat het gelukt is dat hun klassieker terecht is gekomen in die Foute 1500 top 10. Stemmen dus, als je dat nog niet hebt gedaan, op Wonderful Days.

0: top 10 van die lijst. Charlie Lonois, Mental Tio, Wonderful Days bij Q-Music. Hey.
1: Gezellig.
2: Carlo Jochems.
0: Ja, sorry, ik moest even het audioberichtje van Carlo erbij pakken nog. Ze hadden iets meer raden en ruimte nodig vanmiddag. Goedemiddag, het is de 7 minuten over 5. Het is de woensdagmiddagshow voor 10 juni 2026. Ja, Charlie Lonois, Mental Tio, staat ook op het lijstje van Lonneke. Lonneke die woonde vroeger in Hintham. Daar zat ook het artiestenbureau waar Charlie Lonois en Mental Tio bij zaten. Oh. En zij zegt dat ze daar in Hintham een handtekening heeft gescoord van Mental Tio.
3: Mijn eerste singeltje was Wonderful Days. Ik had nog niet eens een cd-speler, maar dat singeltje had ik. Ik als kleine gup naar dat artiestenbureau. Want ik wilde wel een handtekening van Mental Tio natuurlijk. Nou, ik heb erom moeten smeken. Maar uiteindelijk heb ik het gekregen.
0: Hey. Ja, dat is Mental Tio.
2: Dat is toch leuk.
0: Wat een topper. Qmusic.nl via de Qmusic app. Daar laat je weten dat volgens jou de allerbeste foute liedjes ooit gemaakt zijn voor de Foute 1500. Dinant die wil graag weten hoe de foute cover van Onze Engelbewaarder des Vaderlands gaat klinken. Zometeen te gast in de middagshow Marco Schuitmaker. Hij gaat zich wagen aan... Ik kan me hier dus niks bij voorstellen.
2: Ja, hij gaat hem in het Nederlands doen, toch?
0: Een hertaling.
2: Ja, dat is toch fantastisch?
0: Maar ik weet niet hoe hij het heeft genoemd. Ik weet niet wat hij... Ik weet dat hij met Stefan Bouwman het gaat doen zometeen.
2: Ja, volgens mij kan dit niet anders dan geniaal worden.
0: Stefan spreekt hem ook zometeen. Dan gaat hij aan Marco vragen wat hij gaat doen en waarom. De foutencover van Marco Schuitmaker hoor je zometeen in de middagshow.
4: Domien.
0: Ja.
4: Anton.
0: Ja.
4: Hoe is het?
0: Morgen, Anton. Wil ik jou hebben aan de start van dit radioprogramma in de studio om 4 uur.
2: Moet het boek om 4 uur al beginnen?
0: Ja, kijk, we zijn natuurlijk bezig met het nationale reïntegratieproject van Anton Griep. Jij, je bent gelukkig weer te horen in de middagshow. Er zijn heel veel mensen heel blij mee, waaronder mijn moeder natuurlijk.
2: Ja.
0: Maar ja, je begint om 5 uur. Dat is natuurlijk vanwege de arboarts, zo hebben we dat afgesproken. Maar morgen is een belangrijke dag.
2: Oh ja. Ja, nou nee, overmorgen.
0: Nee, maar overmorgen. Morgen is de laatste dag dat jij 39 jaar jong bent.
2: Ah ja,
0: we gaan morgen vanaf 4 uur jouw verjaardag vieren. Ja! Groot jouw verjaardag vieren.
2: Nou, dan kom ik graag om 4 uur.
0: Morgen 4 uur, ik zorg dat het taart is. Marco Schuitmaker, hoor je nou?

0: Alex Warren met je music en Fever Dream.
1: De Foute 1500 stemtiendaagse.
0: Countdown staat op iets meer dan één dag en nog een paar minuten. Dan kun je stemmen op de Foute 1500. Dan gaan de stembussen dicht en dan gaan we ons opmaken voor de leukste feestweek van het jaar. Vanaf aanstaande vrijdagavond, strak na de nummer 1 in de Nederlandse top 40, gaan we los met de Foute 1500. Traditiegetrouw, grote artiesten uit de Nederlandse top 40 in de Q-middagshow die langskomen om hun cover te doen van een grote foute hit. We hadden eerder deze week een Chaotic. Geweldige versie van Terug in de Tijd.
2: Echt goed.
0: Vorige week Samuel Welte die Let Me Entertain You deed van Robbie Williams. En nu een paar deuren verder staat Stefan Bouwman met Marco Schuijbaker.
3: Ja, Domien, live vanuit de bandruimte bij Q-Music. Niemand minder dan Marco Schuijbaker.
4: Ja, superleuk om te zijn, jongens.
3: Hé, gezellig.
4: Ja, gezellig, hè? Zeker weten.
3: Hé, hey, Foute 1500, je hebt ooit zelfs op nummer 1 gestaan met Engelbewaarder.
4: Ja, echt bizar natuurlijk. Ja, wat een geweldige lijst om naar te luisteren natuurlijk ook. En ja, de Foute Party komt eraan en ja, daar hebben we natuurlijk heel veel zin in.
3: Hé, je bent er ook bij.
4: Tuurlijk.
3: Van Goestel Purmerend en in Eindhoven.
4: Oh, hebben jullie er ook zin in?
3: Tuurlijk hebben wij er zin in.
4: Ja, dat snap ik wel.
3: Toch, Domien?
0: Zeker.
3: Ja, Domien heeft er ook zin in. Hé, hey, wij gaan een van de Foute covers doen. Jij hebt mij gevraagd om mee te spelen. Vind ik super lief. Dankjewel.
4: Ja, je bent gewoon geweldig. We hebben natuurlijk al een aantal keer wat samen gedaan. En ik vind je een fantastische muzikant. En ik vind het heerlijk om met je te spelen.
3: En jij dacht voor de Foute 1500, we gaan gewoon Celine Dion doen.
4: Nou, waarom niet? My heart will go on. Maar we hebben er wel iets heel vets mee gedaan. We hebben het arrangement hebben een klein beetje naar mijn stijl gemaakt. We hebben een heel klein mini-accordeon toegevoegd. Ik weet eigenlijk even niet de naam. Weet jij het?
3: Een mini-accordeon?
4: Ja. Nee, het is niet een accordeon zoals je hem gewend bent. Maar het is een
3: Klein.
4: Ja, hij is klein. Ja, maar het is gewoon geweldig. Maar je gaat het zo meteen horen. En we hebben de tekst veranderd naar het Nederlands.
3: Ik kan het zelfs misschien nog wat belangrijks. Hij heeft een nieuwe titel gekregen.
4: Ja.
3: Hoe heet hij?
4: Samen voor altijd door.
3: Mooi.
4: Ja, toch? Heel romantisch.
3: Ben je er helemaal klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
3: Gaan we dat doen?
0: Nou. Ja, Anton. Ja, dit wordt fantastisch. Ik voel het. Ze gaan klaarstaan. Marco Schuitmaker met Stefan Bouwman, die ook echt gaat meezingen. Voor het eerst op de radio. De hertaling van My Heart Will Go On. Hier is Samen voor Altijd door Marco Schuitmaker live in de Q-middagshow.

0: Marco Schrijnmaker is samen voor altijd door. Godsamme, ja, ik zie ook wat er gebeurt in de Q-app, Anton. Jij hebt de app even geopend, de inbox, om wat reacties door te nemen.
1: Ja, het is echt 50-50. Oh, je vindt het geweldig of je vindt het helemaal niks?
0: Nou, mag ik even iets zeggen over of je het geweldig vindt of niet? Dat heeft niet eens met Marco Schuitmaker te maken. Dat origineel is natuurlijk afschuwelijk. My Heart Will Go On. Ja, ik vind het echt zo'n knikkend hondje op de hoedenplank.
1: Wij hadden wel Jack en Roos er tussendoor kunnen doen.
0: In Nederland hadden we hem heen kunnen doen, ja. Ik laat nooit los.
1: Nee, laat niet los.
0: Nou, ik had het liedje vroeger op single. Dus ik heb het ook helemaal grijs gedraaid. Maar ik zie wel dat heel veel mensen die het origineel niet mooi vinden, die vinden dit ook niks.
1: Nou, Leon die zegt bijvoorbeeld, ik had al een hekel aan het origineel, nu nog meer. Dit is veel beter.
0: Ja, zo kan het natuurlijk ook, ja.
1: Patrick die zegt, heel eerlijk, er zal een markt voor zijn, maar deze versie had voor mij niet gehoeven, sorry.
0: Oké, dat zijn dan de negatieve berichten. Ja. We hebben dan even de één bericht van Patrick even samengevat.
1: Chris die appt dit.
0: Ja, ik kom met Chris, even kijken.
1: Wacht even, Desiree, die zegt kippenvel, wat mooi. Robert, die krijgt ook kippenvel, wat een stem. Hij kan echt alles met zijn stem. Michael, kippenvel bij de eerste noot al, waanzinnig. Misschien moet dit gewoon uitgebracht worden.
0: Ik heb Chris gevonden.
2: Wauw, fantastisch. Dit mogen ze vaker doen.
1: Kijk, dat is Chris, hè. Jan die zegt, moet dit?
0: ja, dat moest van ons. Dat is onze opdracht natuurlijk. Ja, onze schuld.
1: En Miranda zegt, wauw, dit was gewoon wauw.
0: Ja, en ook een hele lief bericht van Saskia.
3: Nou, in het begin dacht ik, hoe kan je nou tippen aan Celine Dion en het gevoel wat bij de hele film Titanic heerst? Maar toch, toen het even wat verder was, doet wat, mannen. Ja, echt supergoed gedaan. Nou.

0: Het gevoel van het WK 2026 door Shakira en Burna Boy, Die Die. Wat er ook gaat gebeuren met Oranje op het WK, de shout-out van Shakira hebben we al binnen. Mm. Zij benoemt ons. US, England, Germany, France, South Africa, Spanje, Mexico, Japan, Korea, Netherlands. Hey, Netherlands! We gewoon in hoor. Hey. Gewoon een ploeg om rekening mee te houden dit WK. Onderweg naar 17:30, het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Goedemiddag, ik vertel je zo meteen over een wedstrijd waarbij de slechtste wint.
0: En Teddy Swims komt eraan. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Pas je eindelijk...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Hallo.
3: Hi, sorry. Ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
3: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
3: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
4: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion, Eindhoven. Q-Music, Foute Party.
13: The Big One.
12: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
14: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voor wie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Omdat je mijn favoriete papa bent.
21: 21 juni is het Vaderdag. Geef een diner cadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.

0: met Bol boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh! Dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart? Met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
10: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
11: Goedemiddag, 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 64 files, één vertraging langer dan 20 minuten. Op daad 2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel. 10 kilometer, 21 minuten.
12: Soms de zon, soms buien. In het binnenland soms met onweer en hagel. Morgen een beetje hetzelfde. Zon, soms buien en een graad of 17.
11: Eefje heeft het laatste nieuws.
13: Goedemiddag, ik heb eerst even een treinbericht. Ik krijg altijd de neiging om heel erg als de officiële NS.
11: Ja, ga je gang.
13: Dames en heren, tussen Amsterdam Centraal en Utrecht rijden minder treinen. Ja, oké, nu weer even.
11: Oké, okay, normaal.
14: Ja, je doet dat wel goed.
11: Ja, doet wel goed.
12: Ja.
11: Open sollicitatie dit.
13: De bliksem sloeg in, hè, vlakbij Utrecht Centraal vanmorgen. En dat legde de boel stil. Er reden eerder vandaag een paar uur reed er helemaal niks op dat traject. Nou, nu in ieder geval dus wel, maar wel minder. En die problemen duren nog wel tot een uur of 7 vanavond. Rijkswaterstaat stopt op meerdere plekken in ons land met groot onderhoud aan de wegen. Want ja, het geld is gewoon op. Het kabinet zou veel meer hierin moeten investeren, zegt Rijkswaterstaat. Vooral projecten in Friesland, Groningen en Drenthe zouden stil komen te liggen. Maar ook werk aan knooppunt Lunette bijvoorbeeld.
11: Ik vind het de meest bizarre bericht van vandaag. Hoe kan dit nou? Hoe kan dit potje nou opeens leggen?
13: Er is heel erg veel onderhoud nodig aan de wegen. En eigenlijk wordt al jaren gezegd, hier moet meer geld ingestoken worden. Bouwend Nederland, dat is een vereniging, die noemen dit ook schokkend en frustrerend. Zij zeggen, we lopen al jaren achter. Die voorzitter van die vereniging is bang dat onze wegen er straks bij liggen, zoals in België.
11: Oh mijn god.
12: Als in de Ardennen.
11: Ja, dat weet je echt. Als je met je ogen dicht van Nederland naar België rijdt, dan weet je gewoon precies wanneer je over de grens heen bent. Op een gegeven moment gaat het hobbelen en dan weet je, dit is het, dit is België. Ja. En dan doe je ogen op. Ja, dit is België. Nee, dat moeten we niet hebben. Ik vind het zo'n raar bericht dit.
12: Ja, maar ik vind ook, mag ik één ding zeggen?
11: Ja hoor.
12: Dan weer stom dat we dat dan weer in het noorden, dat we dat dan weer, gaat weer ten koste van het noorden.
11: Het zou er altijd niet gebeurd zijn, zeg jij.
12: Precies.
11: Ja, denk je dat?
12: Ja.
11: Maar heeft dat ook niet te maken met, ga ik wel glad ijs, dat eer in de Randstad misschien iets meer mensen rijden ook?
12: Ja, maar de mensen in het noorden moeten ook rijden.
11: Ja,
12: en dan zeggen we maar van, nou ja, dan laten we dat lekker, tot de Ardennen worden. Ja. Ja, dat is heel vreemd.
11: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het echt heel raar.
13: Op Marktplaats, ja, daar wordt al een paar dagen massaal gezocht naar de zaterdagkrant van het Parool. Vanwege Harry Styles. Want op de achterkant staat een handgeschreven bedankje van de zanger. Bedankje aan Amsterdam en aan alle fans voor de mooie tijd in de stad. Hij zegt, ik hou van jou. Never forget. Thank you for having us.
11: Wat lief.
13: Ja, lief hè. Afgelopen dagen is er op Marktplaats, laten ze weten, al meer dan 25.000 keer naar gezocht.
11: Maar wat vragen mensen hiervoor dan? 2 euro of zo? Voor alleen verzendkosten?
13: Nee, ik heb hem te koop zien staan voor 25 euro. Maar ook eentje voor 80 euro.
11: Nou,
12: ja.
11: Voor een stukje krant?
13: Er is ook iemand die zegt, ik wil hem wel gratis weggeven. Maar dan wel alleen maar met een goed verhaal waarom jij een goede connectie hebt met hem.
11: Oh, dat is wel mooi.
13: Ja, dat is wel lief.
11: Dat is lief, ja.
13: En een wedstrijd waarbij de slechtste wint.
12: Ah, ik luister.
13: Ja, er bestaat echt een vliegmaatschappij in IJsland. Was op zoek naar de allerslechtste fotograaf ter wereld. Bijna 130.000 mensen deden mee. En een vrouw uit Frankrijk heeft gewonnen. Haar portfolio bestaat uit onder andere een onscherpe foto van het vrijheidsbeeld. Een wazige foto van een meeuw met iemands oor op de voorgrond.
11: Ja.
13: En heel veel foto's bedekt met de duim van de fotograaf.
11: En deze vrouw komt uit Frankrijk, dat weten we zeker?
13: Ja.
11: Want het klinkt gewoon als portfolio van mijn moeder. Ja, als mijn moeder foto's gaat maken, dan komt het ook zo uit de bus.
12: Kan zij geen foto's maken.
11: Nee, als zij terugkomt met het envelopje van de HEMA waar dat de foto's ontwikkeld zijn, dan zijn het ook de foto's.
12: Ah, zo schattig.
11: Ja, ja.
13: Oh, dat dan dat mapje van de telefoon er nog.
11: Ja, dat ook hoor. Ja hoor. Geen probleem.
13: Maar de jury schrijft over die Franse vrouw. We bewonderen haar om haar gebrek aan kennis van de basisprincipes van fotografie. Ze wint een 10-daagse reis door IJsland. Moet ze wel foto's maken natuurlijk. En ze wint 40.000 euro.
11: Oh, aanhouder wint. Ja, want deze vrouw is natuurlijk echt heel slecht in fotografie. Weet dat blijkbaar van zichzelf. Heeft meegedaan aan deze wedstrijd. Heeft 40.000 euro gewonnen. Dus de rondvraag van deze woensdagmiddag is... waar word jij maar niet beter in? Ondanks dat je het dus wel blijft doen. Omdat je er lol in vindt of het toch je hobby is. Waar word jij nou echt niet beter in? Anton.
12: Radio maken. Nee.
11: ja.
12: Ik weet het. Goh, heb jij iets voor
11: ja,
12: mij?
11: Hardlopen.
12: Oh, jij bent
11: nee, voor mij, nee, voor jou, jij bent juist heel goed in hardlopen. Je weet, ik benijd je daar echt in. Hardlopen, ik krijg dat niet voor mekaar. Je hebt de runner's high, toch? Dat is dat gloedje dat je over je heen krijgt.
12: Als je over het gaatje gaat.
11: Ja, als het lekker gaat. En dan, als je de vaart in de benen hebt en het voelt allemaal goed, dan krijg je de runner's high. Nou, ik heb het inmiddels weer even losgelaten. Maar als ik weer ga trainen voor, dan weet ik veel, 10 kilometer of 15 kilometer, omdat ik het echt wil kunnen, dan kom ik daar maar niet bij. Ik word er niet beter in. Mijn tijd wordt ook niet beter. Hoeveel ik ook oefen, ik word er niet beter in.
12: Wij gaan een keer samen.
11: Nee hoor. Waar word jij maar niet beter in? Laat het weten via de Q Music app.

0: every time we touch by Q Music. 17:15. Rondvraag. Ja, de rondvraag van vandaag heeft alles te maken met fotografie.
1: Ja, het was een wedstrijd van een vliegmaatschappij in IJsland. Zij waren op zoek naar de allerslechtste fotograaf ter wereld. Een vrouw uit Frankrijk, die won. Ze won een 10-daagse reis door IJsland en pakte toch €40.000.
0: Aanhouder wint. Rondvraag van vandaag. Waar word jij maar niet beter in, ondanks dat je het blijft doen? Laat het weten via de Q-Music app of bel 0909-9596.
2: Wendy, die zegt, ik word niet beter in koken. Ook al doe ik het heel vaak.
0: Edmee zegt, ik word niet beter in mijn mond houden. Ik zeg altijd dingen en ga daarna pas nadenken.
2: Ja. Teun, stoppen met bier drinken.
0: Aha.
3: Bier.
0: Brenda die zegt, vangen, ik heb geen oog-handcoördinatie.
2: Een berichtje van Jeroen.
4: Ik word maar niet beter in opvoeden.
0: Oei.
4: Iedere keer als ik denk dat ik het door heb, dan zijn mijn kinderen weer ouder en is alles weer anders en kan ik weer opnieuw beginnen.
0: Xavier die zegt FIFA spelen, echt een drama, ik word er maar niet goed in.
2: Björn die heeft het over het opschuimen van melk voor zijn cappuccino.
0: En hij werkt al 30 jaar in de horeca, stuurt hij ook nog.
2: Oh ja!
0: Ja. En nog een geweldig bericht van Ankie, die zegt jong leren. Ik ben al zeker een jaar aan het oefenen. Ballen vliegen nog steeds alle kanten op, alsof ze hun eigen leven leiden. En dan zeggen ze bij de trainingen, iedereen leert het in een uur. Oké, telefoon 0909-9596. Dit zijn Domien en Anton. Goedemiddag, wie ben jij?
5: Hoi Domien, ik ben
0: Ilse. Hey Ilse, je bent op de radio. Goedemiddag.
5: Hi.
0: Hallo, de vraag is, waar word jij maar niet beter in, ondanks dat je het blijft doen?
5: Ja, in autokaraoke.
0: Ah, gewoon meezingen met de muziek?
5: Ja.
0: Maar als je jezelf zou moeten omschrijven, hoe klink jij als jij luidkeels meezingt met de hits van Q Music?
5: Als een soort aangereden meeuw.
2: Dat willen we horen.
0: Ja, dat willen we wel graag horen. Nee, maar ja. Maar Ilse doet het alleen in de auto. Dus als alle ramen dicht zijn en niemand het kan horen, dan durf je wel te zingen.
5: Ja, en dan heel af en toe de mensen in de file met je mee zien kijken. Dat je denkt, jij ziet het.
0: Ja. Ja, kijk, nu zijn we op de radio en ik durf het bijna niet te vragen.
2: Nee, we durven het bijna niet te vragen.
0: Ja, nou, doe jij het maar, dan heb ik het niet gedaan.
2: Lieve Ilse.
5: Uh-oh.
2: Zou jij een klein stukje willen zingen?
0: Van gewoon iets, maakt niet uit wat.
2: Nee, mag.
0: Nee, mag.
2: Alles zijn.
0: Ja.
5: Dat is natuurlijk wel iets groots, hè, wat je vraagt.
0: Nee, joh, er luistert bijna niemand. Nee, joh, er luistert bijna niemand.
5: Oh ja, top.
0: Ja. Ja. Ik kan ook wel even zo'n echootje erbij, zo'n gampie erbij doen, hoor. Dan klinkt je ook een beetje zo... Is dat leuk?
5: Ja, top.
0: Okay.
5: Ja, daar zijn jullie voor.
0: Nou, Ilse, ik heb het technisch helemaal geregeld voor je. Daar ga je.
5: Helemaal goed. Nou, ja. Ik heb begrepen dat Anton vrijdag jarig is.
0: Ja, dat klopt.
2: Oh, ja!
5: Ja, dus laten we hem in ieder geval vrijdag even overspoelen met een hele inbox.
0: Schiet eens op! Je bent het uitstellen. Oh, schiet eens op, aangereden meeuw. Kom, op. Zingen.
5: Lang zal die leven in de gloria.
0: Ah, was niet goed. Was niet goed, maar wel heel lief. Ilse, dankjewel voor je dappere poging. En blijf lekker meezingen in de auto.
5: Zeker.
6: De Q Music Alarmschijf.
7: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You on Q Music.

0: Rosé, Bruno Mars en Apatze bij Q-Music in de middagshow. Rondvraag van vandaag is, waar word jij maar niet beter in, ondanks dat je het wel blijft proberen? Heb je dan iets gevonden inmiddels, waarvan je zelf weet, dit is gewoon niet mijn sterke punt?
1: Nou, ik denk dus iets met motorische gestoordheid.
0: Oh,
1: dus
0: ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik probeer dan wel eens bijvoorbeeld te beachballen of zo. Ja. Of gewoon een tennisballetje gooien. Ja, ik kan dat gewoon niet.
0: Motoriek.
1: Ja, motoriek.
0: Gewoon jouw motoriek wordt niet beter.
1: Fijne motoriek.
0: Ja, je kunt hartstikke goed hardlopen, maar zeg maar als alles wat daarnaast komt... Dat
1: dansen?
0: Niet...
1: Dansen kan ik ook
0: nee,
1: niet.
0: Nee, dansen kan ook. Maar dat heb je wel geprobeerd op de bruiloft.
1: Geprobeerd. Ja.
0: We gaan onderweg naar 6 uur. Het laatste nieuws krijgen ze van Eefje.
2: Goedemiddag. Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste training. En onze sportverslaggever, onze eigen Riepke.
3: Riepke Bakker!
2: Die is erbij. We horen hem zo.
0: En Alba komt er ook aan. Gimme, gimme, gimme, hoor je zo.
3: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de Beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be Foute.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
4: It's playtime.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
11: Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
13: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
19: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
21: Goedenavond, 6 uur, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
22: Goedenavond. Pepperspray legaal maken voor sommige kwetsbare vrouwen, zodat zij zichzelf kunnen beschermen. Dat is een idee van justitieminister Van Wil. Maar meerdere organisaties die zetten er toch vraagtekens bij. Vrouwenrechtenorganisaties die zeggen, nu wordt de verantwoordelijkheid bij vrouwen gelegd, terwijl daders aangepakt moeten worden. Friesland, Groningen en Drenthe vinden het niet oké dat Rijkswaterstaat vooral daar voorlopig stopt met onderhoud aan de wegen. Bereikbaarheid is juist daar belangrijk, zegt deze gedeputeerde van de provincie Groningen.
23: Een zeer onaangename verrassing. Want ja, de prioriteit zou ook liggen op beheer en onderhoud, zei de minister. Dus ja, dan hoor je dit. Dit staat er haaks op. En het gaat wel over de bereikbaarheid in de kansen en toekomst van het noordelijk Nederland.
22: Rijkswaterstaat zegt dat het geld gewoon op is en dat het kabinet er meer in moet investeren. Tot die tijd zou onderhoud aan asfalt, vangrails en bruggen stil komen te liggen. Er zijn 3 mensen opgepakt naar de rellen in Belfast in Noord-Ierland. En er worden daar nog meer aanhoudingen verwacht. In Belfast was gisteravond een golf van geweld nadat daar een man werd neergestoken. Relschoppers die staken huizen en auto's in brand.
24: Het WK voetbal in Amerika.
22: Nederlands elftal traint op dit moment voor het eerst in Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. En nou, wie daarbij is, onze eigen voetbalverslaggever
25: Riepke Bakker.
22: En hij ziet 1 speler ontbreken.
26: Geen Bart Verbrugge vandaag op het trainingsveld van Oranje in Kansas. Hij volgt binnen een individueel programma en is dus nog niet helemaal hersteld van de heupblessure die hij opliep tegen Oezbekistan. En het is de vraag of hij zondag wel in actie kan komen tegen Japan.
14: Hij is daar.
22: Het is een beetje winderig langs het veld.
14: Hij is daar echt.
22: Ja, hij is daar. Hij staat daar.
14: Vet.
22: Ja.
14: Kan hij niet even uit de wind gaan staan?
27: Hoezo? Dat is toch gaaf, hoor. Ja, maar dan kan hij net zo goed thuis blijven, toch? Je hoort nu
22: Hij staat in het veld. Hij staat echt met zijn poten.
27: Oh, je hoort wind. Kansas City wind. De Kansas City wind hoor je gewoon. Dat is echt een live report. Dit gaaf, man.
22: Maar goed, hij zei dus dat Verbrugge ontbreekt op het veld.
27: Ja, hij vond er niks van. Dat is goed dat je dat
22: zegt. Misschien horen we hier straks wel meer over. Want straks om 7:30 dan geeft de bondscoach Koeman een persconferentie. Het weer, af en toe nog een beetje zon, maar ook wolkenvelden en buien in het binnenland, soms met onweer en hagel. En morgen, ja, een beetje hetzelfde, wat bewolking, zon, soms regen en een graad of 17.
27: Je verkeer van Flitsmeister met op dit moment nog 28 files in Nederland. Ja, het valt qua wachten allemaal wel mee. De meeste vertraging heb je op de A27, Utrecht-Breda, tussen Noorderloos en de Merwedebrug. 6 kilometer, 17 minuten.
28: Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog...
27: Na 23 uur, 57 minuten en 40 seconden.
28: Om te stemmen via Qmusic.nl en de Q-app.
27: Laatste loodjes. Je hebt nog heel even om te bepalen hoe de Foute 1500 2026 vorm krijgt. Hoe die gaat klinken. Aanstaande vrijdag gaan we los. Strak na de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Christine heeft al gestemd. Joyce en ook Patrick op ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme.

0: het begin van de avond van woensdag 10 juni. En de avond dat je voor het laatst kunt stemmen. Ja, op de Foute 1500.
1: Ja, het komt nu echt dichtbij.
0: Het is echt de final countdown. De definitieve aftelklok is gestart. Nog één dag. Je hebt nog 24 uur om en nabij om te stemmen op de foutste lijst van het jaar. De allerleukste radiofeestweek van het jaar die aanstaande vrijdag losbarst. Overmorgen al.
1: Heel Nederland luistert de Q-top 1500 van het Foute Uur.
0: Nee, nog één keer proberen.
1: De Q-top...
0: Nee, het is geen top.
1: De Foute 1500.
0: Hartstikke idee.
1: Ja, de feiten.
0: Ah joh, je hebt nog een paar dagen om te oefenen.
1: Ik ben er even uit geweest.
0: Ah, ja, wij zijn er pas maandag natuurlijk, hè, met de Foute 1500.
1: Daarom, dus als dat wel lukken.
0: Altijd. Stem ik al via Qmusic.nl of via de Q Music app. En dan vanaf aanstaande vrijdag dus een week lang alleen maar foute muziek op Q. En ja, verder ben je natuurlijk met je hoofd helemaal niet bij dit programma.
1: Nee,
0: je bent helemaal niet bij. Aanstaande vrijdag, aanstaande maandag. Je bent natuurlijk bij aankomende vrijdag overdag.
1: Ja, want ja, daar zit ik begin al een beetje zenuwachtig te worden, hoor.
0: The Big 4-0. Jij wordt 40 jaar jong.
1: Stil nou.
0: Ja. Hoe ga je de komende twee avonden vieren?
1: Jankend.
0: Dus de ene laatste avond dat jij nog 39 jaar jong bent. Dat je nog een 30er bent, man.
1: Ja. Ja, wat ga ik doen? Nou ja, ik ga in ieder geval vanavond alvast een kleine voorbereiding doen op de tractatie.
0: Voor morgen?
1: Ja. Ja, ik moet jullie morgen.
0: Als jij morgen hier aankomt met een doos bevroren slagroomsoesjes. Nou, dan trek ik alle verrassingen.
2: Nou, wat doe je nou weer lullig?
0: Nagel aan mijn doodskist wordt dit.
1: Dit is een groot succes vorig jaar, het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Iedereen die heeft het er nog over.
0: Ach, hadden we een vergadering, weet het nog goed. We hadden vorig jaar een vergadering, het hele DJ-team zat bij elkaar. Ja. Anton Giep was jarig. Mm-hmm. Kwam er een hele grote zilveren schaal kwam er voorbij. Met daarop de tractatie van Anton Giep, die werd toen 39 jaar. Dat waren even bevroren soesjes. Het gaat er niet om dat ze niet vers van de banketbakker zijn. Dat maakt me niet uit. Het gaat erom dat ze bevroren zijn. Ja. Dat je dus nu ook weer de avond van tevoren denkt, ga ze kopen. Nou, dan leg je ze waarschijnlijk in de vriezer. Dan haal je ze daar morgenochtend eruit. Dan kom je hier binnen op de redactie met een tractatie. Dat hartstikke goed. Super lief dat je eraan denkt. Vind ik heel attent. Maar ja, dat gaat niet. Het gaat niet.
2: Ja, dan wacht je toch even.
0: Een dag?
2: Ja, nee, joh.
0: Een dag
1: wacht. 21 seconden in de magnetron kun je ook niet.
0: Dat gaat niet. Gadverdamme, man.
1: Hele DJ-team heeft nieuwe tanden.
0: Dat is dan vanavond. Ik wil graag zo meteen even een beetje kletsen over wat gisteravond is gebeurd.
1: Oké.
0: In jouw tuintje.
1: Oh ja.

0: My Cure Music. De middagshow van woensdag. Ik ben weer veel te fel tegen je geweest. Sorry hoor.
1: Zei je nou sorry?
0: Ja, ik zei sorry. Ik moet liever zijn tegen je. Ik wil graag morgen trakteren. Je bent vrijdagjarig. Morgen wil je graag trakteren op bevroren soesjes. Nou nee, op diepvries soesjes. Die dan waarschijnlijk nog bevroren zijn. Zo moet
1: het. Nou nee, je moet het anders bekijken. Je legt ze in je mondje en verser kun je ze niet hebben.
0: Gadverdamme. Veel mensen die begrijpen jou wel. Die zegt, je Mieke bijvoorbeeld. Bevroren soesjes zijn juist het allerlekkerst. Bonnie die zegt, Dominic vindt de soesjes juist het lekkerst als ze nog half bevroren zijn. Ja. En Marloes. Ja.
2: Even. Ik vind soesjes niet te hachelen. Maar als ik ze eet, eet ik ze graag bevroren. Dus thumbs up. Lekker hoor. Doe dan maar de bevroren soesjes.
1: Kijk
2: maar
1: Loes.
0: Kijk enorm uit naar jouw tractatie. Hey, 24 uur geleden vertelde jij... ik ben blij dat ik daar niet lullig over heb gedaan. Want ik heb de beelden ook laten gezien. Jij vertelde over jouw tuinstofzuiger.
1: Ja.
0: Nou, geweldig apparaat.
1: Je kan daar enorm lekker de blaadjes mee opzuigen. En dat heb ik gisteren ook weer naar hartelust gedaan. Jij vroeg, kun je daar dan even een leuk filmpje voor op Instagram voor maken? Dus dat heb ik ook gedaan.
0: Het Anton Griep, daar kan iedereen Anton volgen.
1: Maar ik kan inmiddels een tournee door Nederland gaan maken, jongen, dat ding.
0: Wat dan?
1: Nou, ik kreeg allemaal aanvragen van mensen die zeiden, kom je ook even bij mij zuigen.
0: Zie je? Ja, ik snap dit wel.
1: Jouw moeder zat er ook tussen.
0: Ach, natuurlijk, ja.
1: Ja, jouw moeder zei hier, altijd welkom in Tilburg met die dikke stofzuiger van je.
0: Sorry.
1: Altijd welkom in Tilburg met die dikke stofzuiger van je.
0: Mam, dit zijn vrienden van mij. Zo praat je niet tegen mijn vrienden.
1: En toen heb ik gezegd, ik kom met alle liefde een keer zuigen in Tilburg.
0: Hou eens op. Heb je die tuin wel eens gezien van mijn moeder?
1: Ja, één keer.
0: Dat is echt een hele grote tuin.
1: Ja, maar goed, met een apparaat ben je er zo doorheen, Domien.
0: Want het is dus een stofzuiger voor je tuin. Ik heb de video gezien. Het zuigt echt behoorlijk op.
1: Ja, en je kunt ook water zuigen. Nou, gisteren had het enorm gehoost, dus dat komt ook goed van pas.
0: Oh ja, oké. Ja.
1: Nicolien Kroon van het Weerbericht, de weervrouw, mijn weervriendin.
0: Ja, weergodin.
1: Ja, die zegt, kom je ook een keer bij mij in Brabant zuigen?
0: Zo. Nou, dan kun je meteen door. Als je in Tilburg bent geweest, kun je naar Nicolien.
1: Hier zegt iemand, kom je mijn kunstgas ook een keer even doen? Ja, Cynthia. Leuk. Waar koop je zo'n ding?
0: Goed. Mochten mensen nu luisteren, dit lijkt me hartstikke leuk. Stuur me even een berichtje, want je gaat op een tournee, hoor ik.
1: Ja, ik gooi hem zo in de achterbak en ik kom bij je langs.
0: Dan nog een bericht van Stefan.
3: Hey, Domien. Ja. Je hebt hopelijk nu toch wel weer kleding aan, hè, terwijl je radio aan het maken bent.
0: Nou, zal ik iets bizars vertellen over mijn avond?
1: Oh jee, wat is er gebeurd?
0: Nou, kijk, jij hebt vorige week mij uitgedaagd om één aflevering van RTL Tonight naakt in te spreken.
1: Ja?
0: Die beelden die staan op Instagram, instagram.com/qmusicnl. Daar hebben we gisteren over, of eergisteren over verteld. Die beelden zijn gisteren online gekomen. En ik dacht, ik laat het hierbij, want ja, anders dan wordt het ook een beetje gek. En ik spreek dit dus in op mijn zolderkamer. Dus in principe kan ik het naakt doen. Nou, ik had het gisteren.

0: Ook eenmaal ingesproken om 8 uur hadden ze bij de redactie van RTL Tonight hadden ze al mijn voice-overs. En ik vertelde gisteren ook dat ik nogal vroeg wakker was gemaakt door mijn zoon Boris om 5 uur.
1: 5 uur.
0: Dus ik ben gewoon na het eten ben ik naar boven gegaan. Ik ben mijn mandje ingegaan. Ik lag om 9:15 lag ik in bed. Om 9 uur krijg ik een bericht van een van de editors van RTL Tonight dat er toch nog een voice-over tekst anders ingesproken moest worden.
1: Oh!
0: Ja, ik heb 's nachts niet zoveel aan.
1: Ah. Dus je hebt het alsnog naakt gedaan.
0: Ik heb gisteravond heb ik weer een tekst van RTL Tonight naakt ingesproken. Ja, er zijn nog 3 afleveringen. Vanavond, morgen en overmorgen.
1: Nou, doe het gewoon weer naakt.

0: Ride Round the Cue Music. Onderweg naar 6:30, het laatste nieuws van Eefje.
1: Goedenavond. Een piloot zonder brevet heeft toch tienduizenden passagiers vervoerd. En wat hier is gebeurd, hoor je zo.
0: En een nieuwe Top 40 update even na 6:30... met onder andere het foute enten van dit jaar.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
11: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
17: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
19: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
17: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
23: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
22: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Omdat je mijn favoriete papa bent.
26: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
24: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
0: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
27: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
1: 10 tenders alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
6: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage-occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
7: Al 7, goedenavond, dit is Q Music. De middagshow met verkeer van Flitsmeister. Staartje van de woensdagavondspits. Nog even traging van 10 minuten op de A27. Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Industrietrein Avelingen 2 kilometer.
28: Af en toe zie je de zon. Soms zijn er buien met onweer en hagel. Vooral in het oosten en zuiden van het land. Daarom daar nog een uurtje code geel.

0: En Eefje, zij heeft het laatste nieuws.
1: Goedenavond. Pepperspray legaal maken voor sommige kwetsbare vrouwen, zodat zij zichzelf kunnen beschermen. Dat is een idee van justitieminister Van Wil. Maar meerdere organisaties die zetten er nu toch hun vraagtekens bij. Vrouwenrechtenorganisaties die zeggen bijvoorbeeld, ja, nu wordt de verantwoordelijkheid bij vrouwen gelegd, terwijl daders aangepakt moeten worden. Friesland, Groningen en Drenthe vinden het niet oké dat Rijkswaterstaat vooral daar voorlopig stopt met de onderhoud aan de wegen. Ja, de bereikbaarheid is juist daar zo belangrijk, zegt deze gedeputeerde van de provincie Groningen.
2: Dat is een zeer onaangename verrassing. Want ja, de prioriteit zou ook liggen op beheer en onderhoud, zei de minister. Dus ja, dan hoor je dit. Dit staat er haaks op. En het gaat wel over de bereikbaarheid en in de kansen en toekomst van het noordelijk Nederland.
1: Rijkswaterstaat zegt dat het geld gewoon op is en dat het kabinet er dus meer in moet investeren. Tot die tijd zou onderhoud aan asfalt, vangrails en bruggen allemaal stil komen te liggen. Let op, er gaan wat nepmails rond uit naam van de Belastingdienst.
0: Ja.
1: Honderden Nederlanders die ontvangen berichten waarin ten onrechte wordt gezegd dat ze bijvoorbeeld nog hun afvalstoffenheffingen moeten betalen of een andere openstaande schuld hebben. En die zogenaamde boetes die lopen uiteen van ongeveer €50 tot wel €1400. En het gemene is, de aanhef is persoonlijk gericht. Vaak is in nepmails is dat niet zo, maar bij deze dus wel. Dus ja, het lijkt echt net echt.
3: En dit krijg je toch altijd in de berichtenbox, in die app. Je krijgt nooit mail van de belasting.
4: Dat is de waarschuwing natuurlijk. Ja, je hebt mijn berichtenbox en daar komen dit soort berichten in. Maar inderdaad, omdat het dus een persoonlijke aanhef heeft, ja, voel je je meteen aangesproken. En ik heb het vaker gezegd in dit programma, laten we het hackers noemen. Die hackers, die criminelen, die worden steeds geraffineerder, worden steeds slimmer. Ze vinden steeds meer maniertjes om dus vaak in dit geval gelekte persoonsgegevens te koppelen aan dus phishing of spammails. Waardoor zij dus jouw persoonlijke gegevens bovenin een nepmail zetten, waardoor het dus heel echt lijkt. Ja, gewaarschuwd bent zelf inderdaad een goede waarschuwing. Belastingdienst alleen in mijn berichten inbox, ja, van de overheid.
1: En een piloot zonder brevet heeft toch tienduizenden passagiers vervoerd.
3: Nou, applaus. Willem-Alexander.
1: Hey, dit gaat over een piloot uit Canada.
4: Nou.
1: Zonder vliegbrevet is hij toch gewoon de lucht ingegaan.
4: Voordat we hierover gaan lachen, het is allemaal goed afgelopen, toch? Het is niet dat zometeen het bericht eindigt met een Nee, het is allemaal goed gegaan.
1: Nee, het is godzijdank allemaal goed afgelopen. Gelukkig. Hij is niet één keer de lucht ingegaan. Nee, 17 jaar lang. Een 59-jarige piloot was eigenlijk alleen maar opgeleid tot co-piloot. Maar hij blufte zich er gewoon doorheen. Meer dan 900 vluchten maakte hij. En niet in de minste vliegtuigen ook. Nee, in de grootste Boeings. Uiteindelijk is hij toch tegen de lamp gelopen. Hebben ze toch ontdekt. En nu heeft hij een aanklacht aan zijn broek hangen.
4: Ik heb in mijn leven, denk ik, 10 films gezien. En één daarvan is Catch Me If You Can.
3: Ja.
4: Wel eens gezien?
3: Nee.
1: Oh, ja, met de one and only Leonardo DiCaprio.
4: Leonardo DiCaprio, echt in de rol van zijn leven.
1: En waar gebeurt, hè?
4: Ja, dat klopt. Waar gebeurt van?
1: Een echte oplichter.
4: Ja, dan mocht je vanavond nog niks te doen hebben en mocht je denken, nou, ik zoek een goede film, Catch Me If You Can. Gaat het inderdaad over een oplichter. Een hele charmante con man. En uiteindelijk weet hij zich dus ook, ja, niet echt op te werken tot piloot. Maar hij vliegt ook mee.
3: Maar hij komt overal mee weg.
4: Hij komt overal mee weg, omdat hij is heel als een meestervervalser. En volgens mij Tom Hanks is zijn tegenspeler in Catch Me If You Can.
1: Ja, klopt.
4: Volgens mij zit Tom Hanks achter Leonardo DiCaprio aan. Topcast, topfilm. Ja, echt, ga dit zien.
5: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
6: De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag.
5: Dit is de top 40 update.
4: Here we go. Hitdossier van woensdag 10 juni 2026 met zometeen op nummer 1 het meest gestreamde nummer van ons land. Ja, ik heb het al vaker gezegd, ik ben fan ervan. Op 2 Magnetic van The Bauza en X-Alarm schrijf van Cameron Whitcomb op nummer 3. Eerst het foute en

de nummer 2. Ja, het is allemaal code geel in een deel van het land. Maar die zomerhits, die laten zich niet tegenhouden door code geel, hè? Nee, nee. Goed voorbeeld daarvan. Magnetic van de Bauza gaat nog steeds door het dak. En ze komen overmorgen optreden in Nederland. Dat is geinig. Ze hebben op hun social media deze week opeens een pop-up tour aangekondigd. Ze gaan langs 4 steden in Europa, waaronder Amsterdam. Aankondiging is heel geheimzinnig, maar als je een beetje doorzoekt, dan is het dus een optreden op een boot in Amsterdam. En het mooiste van alles, die kaartjes, die zijn gratis. Wil je erbij zijn, optreden van de Bauza, de mannen achter Magnetic, dan moet je even hun gepinde post checken op Instagram. En de Bauza, daar vind je het allemaal vanzelf. Gaat los overmorgen op die boot. En overmorgen ook in de top 40 onderweg naar een plek op het erepodium. Wellicht Magnetic vanavond op 2.

0: De Bauza van Magnetic. Magnetic van de Bauza, kijk maar. Nummer 2 vanavond. Top 40 update. Van woensdag 10, 6, 20, 26 gaat als volgt de archief in met K3 en Donnie. Schaduw, het foute einde van 2026. 4, Cameron Whitcomb, X-Alarmschijf 3 en de Bauza Magnetic nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Het meest gestreamde nummer in Nederland van dit moment. Populair van Idali, Ronnie Flex en Frenna. Vorige week vrijdag tijdens de top 40 heb ik gebeld met de mannen. Daar werd duidelijk dat die basis van dat liedje van Idali afkwam. En hoe graag de andere mannen hier ook aan wilden meewerken. Eerst werd Ronnie erbij betrokken.
1: Nou, weet je wat het grappig is? Idali facetimede me om dat nummer te laten horen. Maar hij facetimede me vaker als hij muziek maakt gewoon voor zichzelf. En dan gewoon om een mening te geven. Maar ik vond het heel vet en ik zat echt te hopen van broer, beter vraagt hij me.
0: Ja, en ook Frenna werd wild van die track.
2: Ik hoorde die track ergens en ik zei tegen deze gast dat jullie deze track sowieso niet zonder mij gaan uitbrengen.
0: Ah, dat is gelukt en dat voorgevoel dat klopte dus ook. Het is een dikke hit en ik kan je vertellen, overmorgen gaat hij sowieso als een malle stijgen in de enige echte Nederlandse top 40. Populair, Idali, Ronnie Flex en Frenna op...

0: Lost Frequencies. Where are you now? Nou, als we dat vragen aan Joey van der Velde, dan zou dat zijn in studio 2.
1: Zometeen?
0: Nee, dat is studio 1.
1: Oh, nu, het is studio 2.
0: Ja, studio 1 zit je zometeen. Dat is de eerste studio die we hier in het pand hebben.
1: Ja.
0: De tweede studio ben je nu, dames en heren, Joey van der Velde.
1: Hey. Iedereen is blij. Oh, sorry, je wou wat zeggen.
0: Nee. Iedereen.
1: Nee, ik wou even 2 dingen huishoudelijke mededelen.
0: Oké, dingetje 1.
1: Dingeltje?
0: Ding
1: of zo, maakt niet uit. Volgende week is er iemand anders. Dus dat is voor jou wel handig goed om te weten, want je hebt een gewoontedier. Dus dan ben je maandag bij helemaal van de leg. Maar maandag is denk ik Tom van der Weert.
0: Oké, leuk.
1: Deel 2.
0: Sorry.
1: wij zouden nog een keer gaan lunchen.
0: Ja, moet dat op de radio?
1: Nee, ik wou gewoon even weten wat er aan de hand is. Want ik dacht namelijk... Ik ben hier nu 3 weken achter elkaar geweest. Dacht ik, ga ik het nou weer opgooien? Weet je, ik heb al zo vaak gezegd... Tegen jou, Domien, gaan we lunchen.
0: Ja.
1: En eigenlijk gooi ik... Ja, kijk, het is niet, geen noodzaak. Maar is er iets? Hou je het af?
0: Er is niks, maar ik ben hartstikke druk.
1: Met wat?
0: Nee, ik vergeet het echt. Ik vergeet het gewoon echt.
1: Maar gewoon, als je geen zin hebt, vind ik het ook goed.
2: Er is iets.
0: Nee, er is niks.
2: Er is niks.
0: Luister,
1: dit is echt al van 1,5 jaar geleden of zo. En dan
2: ik ook gisteren zo geïrriteerd naar jou.
1: Hij was geïrriteerd. Begrijp je? Dus, en ik bedoel, het maakt niet uit, gast. Ik vind je toch wel lief. Maar het leek mij gewoon leuk om een keer een broodje te eten. En gewoon bij te praten.
0: Nou, ik ben geïntimideerd door jouw fysieke voorkomen.
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: Ja, luister nou, Joey. Ik heb dit vorige week verteld op de radio. Anton was daarbij. Ik ben gewoon een slechte vriend. Ik ben niet iemand die naar jou toe komt om zegt: oké, jij wil graag een keer lunchen. Laten we een datum prikken. Je moet het echt. En ik weet dat het is natuurlijk heel raar en bij de hand om te zeggen: jij moet naar mij te komen met een datum en dan kom ik wel.
1: Oké, nee, is goed. Kom met een
0: datum. Maar de datum moet altijd in de 3 weken in de toekomst liggen.
1: Ik dacht dat jij dankbaarheidsmomentje ging zeggen. Staal.
0: Dat. Nee, mijn dankbaarheidsmomentje is nu dat we eindelijk gaan lunchen samen.
2: Yeah! Met een datum.
1: Ja, ik kom met een datum.
0: Ja, maar dus over 3 weken minimaal, hè?
1: Binnen nu een 3 weken?
0: Nee, over 3 weken. Anders dan kan ik alsnog niet.
2: Ja, dan ben je... Ja,

0: laat een bericht achter na de toon.
1: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
2: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan, die net van een festival komt rollen.
1: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
2: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
1: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
2: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
1: Wie weet spreek je die dan snel.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27... tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
12: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
14: Kippie.
15: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: 18 plus, speelbewust.
19: Ja.
20: Serieus?
19: Wat een geld.
21: 18.000. Godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
23: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
24: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
25: The Big One.
24: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
26: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
27: Hey.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
3: Even oranje boven, even borrelen, even sparren.

0: 7 uur, goedenavond. Dit is het Q-Music Nieuws. Krijg je van Rebecca Looyen.
1: Goedenavond. Er is kritiek op plannen van de overheid om pepperspray te legaliseren voor mensen die gevaar lopen. Vrouwenrechtenorganisaties vinden dat een verkeerd signaal, vertelt ook de Dolomina's bij de NOS.
2: Het geeft mij een gevoel van schijnveiligheid. We moeten de dader aanpakken en niet pepperspray in iemands handen duwen en zeggen, nu kan jij jezelf beschermen, nu heb jij verantwoordelijkheid. Want wat gebeurt er dan de volgende keer dat er een femicide-ongeval is? Is het dan, ja, maar we hebben er pepperspray gegeven? Nee.
1: Ook benadrukken ze dat het lastig is dat vrouwen bij gebruik van pepperspray moeten aantonen dat ze bedreigd worden, bijvoorbeeld met eerwraak. De Belastingdienst gaat stoppen met het vermelden van je BSN-nummer in brieven die je van ze krijgt. Dat doen ze op aanraden van de autoriteit persoonsgegevens, want zo'n BSN-nummer is vaak helemaal niet nodig, en dat terwijl het hele gevoelige informatie is. Om identiteitsfraude te voorkomen gaat de Belastingdienst er in de toekomst dus voorzichtiger mee om. Duurt wel nog even, de eerste brieven veranderen eind dit jaar. In Duitsland is een scholier om het leven gekomen bij een ongeluk met een schoolbus. Het ging mis in de buurt van München. Eén bus botste daar tegen een andere bus aan die stil stond. Tientallen mensen raakten gewond. En twee andere scholieren en een docent zijn er ernstig aan toe.
3: Het WK voetbal in Amerika.
1: Ja, want de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City zit erop. Dat is hun thuisbasis tijdens dit WK. En de groep was bijna compleet. Toch ontbrak er één speler. Dat vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker.
4: Geen Bart Verbrugge vandaag op het trainingsveld van Oranje in Kansas. Hij volgt binnen een individueel programma en is dus nog niet helemaal hersteld van de heupblessure die hij opliep tegen Oezbekistan. En het is de vraag of hij zondag wel in actie kan komen tegen Japan.
1: Over een half uurtje weten we mogelijk meer, want dan wordt er een persconferentie gehouden. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot de graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt maximaal 18 graden.
0: En dankjewel, verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, wel flitsers. Op de A1 moet je opletten tussen Hengelo en Deventer, ter hoogte van Holte, daar staan ze bij 122.2. En op de A7 tussen Groningen en Drachten, ter hoogte van Leek, daar staan ze bij 181.9.
3: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog...
0: Oh, je hebt nog maar 22 uur, 57 minuten en 36 seconden.
3: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, het is wel een beetje opschieten geblazen, maar het kan nog. Ik weet dat sommige luisteraars het echt in een paar minuten hadden gefixt. Je hoeft niet per se 40 liedjes aan te klikken, maar het mag natuurlijk wel. En als je bent begonnen, dan zit je er zo. Tenminste, dat is de ervaring. Beste strategie voor het invullen van je stemlijstje? Ja, gewoon in je hoofd prenten. Wat wil ik horen als ik een glittertje aan heb? Bert, die ging je al voor. Die stemde onder andere op Willeke Alberti, Yves Berense, Queen, Anita Meijer en deze. Ja, dit is een no-brainer.

0: gaat goed. Ik zeg goedenavond, goedenavond. Woehoe. Welkom bij de avondshow. We zijn meteen vertrokken. Nou, eerst wil ik nog even terug naar gisteravond. Toen had ik Dani uit Leiden aan de telefoon. Ja, de kans is groot dat ze nog bezig is met de afwas. Ze vertelde gisteren haar opvallende gewoonte in Normaal of Niet. En wat blijkt nou? Ja, het is volledig normaal. De rest van Nederland doet het ook. Vertel even, wat doe jij precies?
1: Mijn gekke gewoonte is dat ik eigenlijk al mijn servies, glazen, borden, bestek, na het afwassen met zeep, nog een keer afwassen, afspoel met water en hem afdrogen met een nieuwe theedoek.
0: Ja, dubbele afwas dus. Ja, niet iedereen, maar het gebeurt echt vaker dan je denkt. Er zijn nu ook een hele hoop mannen die denken, alsjeblieft, alsjeblieft, moet je dit laten horen, zo blijf ik met die theedoek in mijn handen staan. Nou, bij deze, sorry. Ik zou alles uit mijn handen laten vallen voor een nieuwe ronde van Knok tegen de Klok. Over een minuut of 25 roep stop en win. Zo werkt het. En omdat je nu al luistert, wil ik je graag bedanken. Stuur mij even een vraagteken in de app van Q. Gewoon een klein vraagtekentje. Dan krijg je een hele grote voorsprong.

bij Q. Ik heb dus iets gevonden. Ja, dit kostte me heel even speurwerk, maar het klopt dus als een bus. Taylor Swift die heeft een liedje gemaakt over een oude Hollywood-actrice. Haar naam is Elizabeth Taylor. Ze hoort een keer de zoon van Elizabeth praten over de chaos rond zijn moeder. En ja, wat roem dan allemaal met je doet. En Taylor Swift dacht, ja, ik herken me hier wel in. Dit is een lied. Maar ze heeft dus al eerder een verwijzing gedaan naar die Elizabeth Taylor. Ja, vraag me dan niet hoe ik dit gevonden heb of hoe ik je dan bijkom. Maar we gaan even naar 2017. Toen maakte ze het liedje Ready For It. En er zit dus de volgende zin in. And he can be my jailer, Burton to his Taylor. Luister goed. Zie je? Ja, het gaat dus gewoon over diezelfde actrice. Het is gewoon 10 jaar eerder. Ik vind dat vet blijkbaar een grote inspiratiebron voor Taylor Swift.

0: Zometeen even iets anders. Sarah Larsson.
1: Tegen de klok.
0: Ja, het spel is eenvoudig. De regels die kun je dromen, tenminste ik wel. Maar als je zometeen dan op dat podium klinkt, dan kan ik me voorstellen dat je ook twijfelt. Want ja, wanneer roep je nou echt stop? Ga je voor veilig? Dan zeg je na een paar bedragen al stop. Of durf je net iets verder te gaan? Dat is zometeen wederom de vraag. Even de week tot dusver.
2: 117 euro.
3: Stop.
0: Ja, tuurlijk.
2: 133 euro.
3: Stop.
0: Lekker. Ja, dat zijn prima bedragen. Ik dacht er vanavond wel overheen te gaan. Dus ik wil echt boven deze bedragen wil ik uitkomen. Wat jij? Nou, het belangrijkste is de eerste stap. Stuur even klok in de app van Q als je zometeen met me wilt spelen. Dus je hoeft alleen maar klok te sturen en dan komt het helemaal goed. Startschot, ja prima.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: Ik wil als dino!
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Vanavond heb je een extra reden om even langs de McDrive te rijden. De Drive-Thru Quiz.
15: Als je zometeen het goede antwoord denkt te weten, dan mag je op de toeter rammen.
14: Win je? Dan krijg je je McDonald's-bestelling gratis.
16: Ja, dankjewel.
14: De Drive-Thru Quiz. Vanavond om 9:30 bij Joost op Q. Meld je aan via de Q-Music app.
17: Q sounds better with you.
18: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
19: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
20: Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar ons McSmart menu. Een lekkere chili chicken of hamburger met friet en drankje voor maar €5,95. Kom nu langs bij de McDrive.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
25: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
26: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupporterd worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
3: Dat zeg ik.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Joey van der Velden.

0: doen scheppen in Knok tegen de Klok. Hold your horses. Gaan we zo meteen doen. En we dromen natuurlijk allemaal wel eens van een andere job. Ook de nummer 3 uit de top 40. Zijn naam is Alex Warren. Als je aan hem vraagt, hey, waar droom je eigenlijk van?
1: I really wanted to be a cop. Cover and I watch like all these like shows and I'm like, damn, that would have been so. I want to go on a ride along really badly.
0: Ja, hij zou dus heel graag rechercheur zijn bij de FBI. Beetje boeven vangen, beetje ondervragen, zo met je hand zo kaart op tafel slaan. En nu wil ik het weten. Voorbereidingen worden al gepleegd. Gaat echt veel verder dan een beetje politieseries kijken met zijn vrouw in bed. Hij heeft tijdens een optreden een keer een politieman aangesproken en geregeld dat mocht hij een keertje in de buurt optreden, dan mag hij dus een dag meelopen. Ja, zegt hij gewoon.

0: Ja, lekker hoor. Alex Warren bij Q Music en Passenger. Zometeen Afrojack.
1: Tegen de klok.
0: Eerst welke rondje, knok tegen de klok. Dat doe ik met Dianne. Ze is 29 jaar en ze komt uit Deershoorn. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond, goedenavond. Deershoorn. Dat is uit mijn hoofd, dat is bij Tuitjehoorn. Zeg ik dat goed?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Is het ook nog in de buurt bij Warmenhoven?
2: Warmenhuizen.
0: Warmenhuizen?
2: Ja.
0: Oeh, die had ik dan mis.
2: Ja, bijna.
0: Dianne, waar ga je het geld aan uitgeven dat we gaan verdienen in knok tegen de klok?
2: Nou, ik was eigenlijk aan het sparen voor een koffieapparaat.
0: Wat is er met die oude?
2: Nou, ik heb er helemaal nog geen één.
0: Heb je geen koffiezetapparaat?
2: Nee, ik heb geen koffiezetapparaat.
0: Hoe kan dat nou, Dianne?
2: Nou, ik dronk eerst geen koffie.
0: Ja.
2: Maar nu drink ik alleen maar cappuccino of latte. Dus ik wil gelijk zo'n luxe waar je dat ook mee kan zetten.
0: Uiteraard, ja. Als je dan eenmaal in het koffiekamp zit, dan wil je natuurlijk... Dan wil je een luxe.
2: En hoe, ja, dan wil ik een luxe.
0: Hoe ben je bij de koffiedrinkers terechtgekomen?
2: Nou, werk in de horeca en dan gewoon af en toe dat eens proberen. En ondertussen uit de horeca, maar... ja, nog steeds wel af en toe koffie en denk, ja, dat is toch wel vaker.
0: Ja, blijkt het toch wel lekker te zijn. Die mensen zijn niet gek die dat doen.
2: Ja, precies.
0: Hé, cappuccino, lekker en een latte macchiato.
2: Ja.
0: Je bent al niet zo lang koffie drinken. Weet je ook hoe een latte macchiato heet waar een auto overheen is gereden?
2: Nee.
0: Platte macchiato.
2: Oh my god.
0: Ja, sorry voor deze grap. Heel slecht. Oké, okay, wat gaat het koffiezetapparaat kosten? Hoeveel hebben we nodig?
2: Nou, volgens mij kost iets van €400. Dus ik denk niet dat ik dat ga redden.
0: Oh, nou, ja, je weet het niet. €400, oké.
2: Okay. Ja.
0: We gaan spelen. Je hoort een reeks geldbedragen in wisselend tempo hoor je oplopen. De truc is om even stop te roepen voordat hij uit elkaar klapt. Dan haal je zoveel mogelijk eruit. Doe je dat niet, ploft de boel uit elkaar, krijg je niks. Dat zou jammer zijn.
2: Ja.
0: Daar ga je.
3: €15. €41. 49 euro. 82 euro. 122 euro. 153 euro.
2: Stop.
0: Yes. Je krijgt €153, Dianne. Lekker gespeeld.
2: Ja, lekker. Dankjewel.
0: Ja, maar ik hoor toch ook een beetje dat je teleurgesteld bent, of niet?
2: Nee, zeker niet. Nee, ik dacht ik moet nu stop zeggen.
0: Ja, €153, hoeveel... want mag ik vragen, hoeveel had je al gespaard?
2: Nou, eigenlijk nog niks.
0: Oh, oké. Dus we hebben nog 250 nodig, tenminste jij dan.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, je krijgt 153. Hoeveel zat erin? Misschien wel het hele koffiezetapparaat. Wie zal het zeggen? Helemaal leeg gespeeld.
2: Top, wauw.
0: Ja, top. Nou, laat me weten hoe je eerste eigen gezette bakje... want je kan natuurlijk, je bent geen barista natuurlijk nu nog.
2: Mooi. Ja. Wauw, dank je.
0: Nou, ik ga het naar je overmaken. Laat me even weten hoe je eerste gezette bakje was.
2: Ja, komt goed, dank je wel. Ja.

0: Pink, samen met Nate Roos bij Q-Music. And Just Give Me A Reason. Ik had net Dianne aan de telefoon in Knok Tegen de Klok. Die is aan het sparen voor een koffiezetapparaat. Nou, bijna binnen. Koffiezetapparaat kost €400. We hebben €150 verdiend. Maar mocht dat ding nou stuk gaan, dan is er dus een nieuwe ster aan het firmament. Een nieuwe zanger die ze kan bellen. Want die weet echt alles van koffiezetapparaten. Wie dat is en hoe dat dan... Nou goed, ik ga het je zo meteen allemaal vertellen na het nieuws. En deze ga ik ook draaien. Bibi Rexha samen met Faithless. En ik ga nog een fout liedje draaien.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten, jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat ademloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter! Yes.

0: Fouten 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Hey, jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
15: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
2: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voorwie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
13: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
14: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: 1 minuut over 8, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looyen.
19: Goedenavond. Veel jongeren laten hun huis onbeveiligd achter als ze op vakantie gaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. 20% heeft bijvoorbeeld geen extra slot, geen tijdschakelaar voor de verlichting en zelfs geen buurman die een oogje in het cel houdt. Veel jongeren denken namelijk dat er weinig te halen valt. Maar experts adviseren om tijdens de zomervakantie extra alert te zijn, want ook voor dieven is het dan hoogseizoen. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Molenplas in Haarlem is om het leven gekomen. Zijn lichaam werd vanmiddag teruggevonden. Na zijn vermissing werd er uitgebreid naar hem gezocht, onder meer met duikteams van de politie, en ook werd er een helikopter ingezet. De Belastingdienst gaat stoppen met het vermelden van je BSN-nummer in brieven die je van ze krijgt. Dat doen ze op aanraden van de autoriteits persoonsgegevens. Want zo'n BSN-nummer is vaak helemaal niet nodig, en dat terwijl het hele gevoelige informatie is. Om identiteitsfraude te voorkomen gaat de Belastingdienst er in de toekomst dus voorzichtiger mee om. Duurt wel nog even, de eerste brieven veranderen eind dit jaar.
6: Het WK voetbal in Amerika.
19: Ja, het WK voetbal dan nog, want de keeper Bart Verbrugge die was er vanavond vanwege een blessure niet bij tijdens de eerste training van het Nederlands elftal in Kansas City. Toch betekent het niet dat hij dit weekend ook de eerste WK-wedstrijd hoeft te missen. Dat zei bondscoach Ronald Koeman net.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
19: Komende zondag spelen we onze eerste wedstrijd dus. Dat is tegen Japan. De exacte opstelling wordt later pas bekend. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer. En het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon. En het wordt dan maximaal 18 graden.
18: En dank je hoeveel keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet. Flitsers wel, 1 stuks. Op de A1 tussen Hengelo en Deventer, ter hoogte van Holte. Daar staan ze bij 122.2.
11: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog...
18: Nou, 21 uur, 56 minuten en 30 seconden.
11: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
18: En het valt niet tegen, vanaf aankomende vrijdag. 1500 keer is het raak. En daar wil ik je vast even voor bedanken. Als je hebt gestemd, echt helemaal geweldig. Als je dat nou nog niet hebt gedaan... Ja, je hebt nog maar 21 uur, 56 minuten en 15 seconden. Je zou bijvoorbeeld kunnen stemmen op Tino Martin. Stond vorig jaar 3 keer in de lijst. Hartslag van de stad. En jij liet me vallen, natuurlijk. Maar de meeste stemmen gingen naar dit liedje. Stond op 311.

en Faithless bij Q en New Religion. Zometeen Sommieu ga ik draaien. Eerst Ruben Hille. Was vorige maand natuurlijk de winnaar van The Voice of Holland. 10 keer stond hij ook nog in het voorprogramma van Suzanne Freek in het Gelredome. Ja, het is natuurlijk super vet natuurlijk wat hij allemaal meemaakt. Ik ben eigenlijk dan altijd wel benieuwd. Ja, wat deden al die winnaars van The Voice voordat ze wonnen? Ik zat even te lezen op internet. Ik las dat Ben Sanders, die was tatoeëerder. Heel lang geleden. Maan won in 2016 The Voice. Die was net klaar met haar gymnasium en die had een tussenjaartje. De winnaar van 2019, dat was Dennis van Aarsen, ken je die nog? Die ging een paar dagen nadat hij had gewonnen gewoon weer aan het werk als projectmanager. Die zat op een kantoor. En dus de meest recente winnaar van The Voice, Ruben Hillen. Dat is wel geinig. Die werkte bij de klantenservice van een horecabedrijf. Dat was in Hengelo. Ja, hij weet dus alles van tafels en koffiezetapparaten en bierviltjes en zo. Ja, het kan dus zijn dat je ooit met de winnaar van The Voice hebt overlegd over hoeveel biertjes er nou uit

Demi Lovato bij Q Music. Hou je vast voor een nieuwe opvallende gewoonte in Normaal of Niet zometeen. Ik wil uiteraard van je weten, doe jij dit ook? Eerst ga ik even wat moois laten horen. Ik kwam dit tegen op de social media. Afgelopen maandag werden de Buma Awards uitgereikt in Amsterdam. Is een muziekprijs van makers voor makers. Direct kreeg de Lifetime Achievement Award voor alles dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Nou, en ze werden dus verrast door een andere band die een aantal liedjes zong van Direct. Even een klein quizje, kan je raden wie er hier zingt? Luister goed. Ja, die stem die herken je natuurlijk uit duizenden. Dat is Camille van Son Milieu. Niet alleen Direct in het zonnetje, maar ook het bewijs dat Camille alles kan zingen. Ja, geef die man een paar akkoorden en hij maakt er wat moois van. Dit is daar een goed voorbeeld van. Dit is Dark Before the Dawn bij Q Music.

0: Denk je nou wel eens, ik doe dit nu al een tijdje, maar ja, het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben die dit doet? Nou, dan kan het zijn dat jouw gewoonte wel eens perfect past bij het onderzoek dat we iedere avond doen hier bij Q Music. In Normaal of Niet onderzoeken we de eigenaardigheden die we hebben, de opvallende gewoontes, en die leggen we dan langs de meetlat. En de vraag is dan steeds, is deze gewoonte nou normaal of niet? Nou, even een voorbeeld daarvan.
1: Als ik 2 keer linksom draai, dan zal ik ergens ook in de korte keren 2 keer rechtsom moeten draaien.
0: Ja, dit is Natasja of Naomi.
2: Ik draag geen jas. Ik voel me opgesloten in een jas.
0: Ja, dat was trouwens volledig normaal. En ik kan me er ook helemaal in vinden, want ik ben ook een keer aan de beurt geweest, Normaal of Niet. Ik heb 10 jaar lang geen winterjas heb ik gehad. Dat was dan weer niet normaal. Nou goed, laat me weten wat je opvallende gewoonte is. Wellicht spreek ik je dan zo meteen of binnenkort. Deze ga ik ook draaien. Another back to you. Talk to you.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk. Help!
11: GWC!
9: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven!
11: Opdrachten uitvoeren.
12: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
13: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
14: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
15: Pick it to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
20: Q-Music, the party. Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Asterdelft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
21: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
22: Q-Music.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
25: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voor. voordeel op amb.nl. Daar gaan we.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
13: Deze zaterdag...

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij iemand.

0: Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Joey van der Velden. Met zometeen another. Eerst Ray. Dit is...

0: Dag en avondshow, een klein onderzoekje of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond tegen het lichte gewoonte van Samantha. Goedenavond.
1: Goedenavond, Joey.
0: Goedenavond. Nou, voor de draad ermee, wat doe je en vooral waarom doe je het?
1: Ik eet mijn pizza eigenlijk op een hele rare manier. Ik bewaar mijn beleg altijd als laatste. Dan gaat het bijvoorbeeld over de mozzarella of de salami, pepperoni. Ik eet eigenlijk eerst daaromheen, zeg maar. En dan als laatste het beleg, omdat ik dat het lekkerste van de pizza vind.
0: Oké, duidelijk. Duidelijk. Maar keer je de pizza dan om of haal je het met bestek stuk voor stuk eraf? Doe je het op een ander bord of hoe gaat dat proces?
1: Ik snij hem eigenlijk gewoon in 8 stukjes en dan draai ik hem inderdaad om. Ik eet gewoon eerst de tomatensaus met de pizza op en dan als laatste mijn salami of mijn mozzarella of wat er dan ook op zit.
0: Heb je een bergje met eigenlijk alles wat erop lag? Dat heb je dan een soort van, wat is het dan? Een soort salade eigenlijk die je dan weg eet?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar bij elke pizza?
1: Bij elke pizza, ja.
0: Margarita?
1: Nee, de margarita niet, want daar zit natuurlijk verder niks op. Maar wel bij de Hawaii en de salami en de mozzarella dan. Via kaaspizza gaat dat ook niet, want er zit ook gewoon alles door elkaar heen.
0: Ja.
1: Met de tonijn doe ik het bijvoorbeeld ook.
0: Maar dat wat eraf kan, gaat eraf nog even, want dan eet je dus eerst de bodem op.
1: Ja.
0: Maar is dat dan, dat is toch cement, dat is toch ook saai dan? Dan zit je eerst de bodem echt op te eten om dan uiteindelijk bij de finale uit te komen.
1: Ik doe dat eigenlijk ook bijvoorbeeld met de kip. Dan haal ik eerst het velletje eraf en dan eet ik eerst de binnenkant op en dan het velletje als laatst.
0: Ook als je uit eten gaat, als je naar de pizzeria gaat? Of?
1: Ja, dan zou ik dat ook zeker doen.
0: Of ben je al uit verschillende pizzeria's gezet? Dat kan natuurlijk ook met dit gedrag.
1: Nee, dat nog niet gelukkig.
0: Sorry mevrouw, maar dit is echt niet de bedoeling.
2: Normaal of niet?
0: Oké, nog één keer. Jij eet dus eerst de onderkant van de pizza op en daarna het beleg.
1: Ja.
0: De vraag is, als je luistert, wat vind je hiervan? Je mag je mening doorgeven in de Q Music App. Typ het of spreek het in voor extra bonuspunten en misschien ook wel extra uitleg. De vraag

0: dag en de avondshow een klein onderzoek of onze gekke gewoontes een beetje normaal zijn of niet. Vanavond zoeken we het weer ver uit tot achter de komma. Leuk als je deel wilt nemen aan deze dagelijkse enquête. Met elke keer dezelfde vraag, is het normaal of niet? Vandaag tegen het licht de eigenaardigheid van Samantha. Welkom terug.
1: Ja, dankjewel.
0: Zeg nog even aan, vertel nog even, wat doe je precies?
1: Ik eet mijn pizza's op een hele rare manier. Ik eet mijn beleg als laatste, dus eerst het deeg en dan het beleg.
0: Ja, dus eerst de bodem en daarna eet je eigenlijk alles wat over is. Eet je dan. Wat zegt je omgeving eigenlijk? Je moet je reacties op krijgen.
1: Nou ja, mijn ouders vinden het niet normaal. En ik heb een ex-partner die het zelf ook doet. Dus...
0: Oh, die vond het normaal, neem ik aan.
1: Ja, hij zat wel eerst de eerste keer dat hij het mij hetzelfde zag doen. Zat hij wel even heel raar te kijken. Dat had hij niet verwacht. Maar het eet wel makkelijker samen, zeg maar.
0: Ik begrijp het. Ik heb ook aan Nederland gevraagd. Is het nou normaal of niet? Thanks, als je een bericht hebt gestuurd. Alles wordt gelezen en gezien. We gaan er doorheen, Samantha. Marco van Velsen zegt, sorry, met een frikandelbroodje snap ik het wel. Maar hierbij zeg ik toch echt niet normaal. Ja, dat is op zich wel goed. Doe je het ook met boterhammen. Als iemand een boterhammetje voor je smeert. Hagelslag eraf, eerst boter. Oh, dan niet. Okay.
1: Nee.
0: Normaal, schrijft Rita Berger, dan niet normaal van Mariska Bouwkamp. Niet normaal van Mart Schuurman. Absoluut niet normaal. Daniel Veldman. Niet normaal van Suzanne Weerstand. Ja, die heeft een beetje weerstand tegen dit idee. Nou, sorry Suzanne. Dan even kijken. Audio van Kelvin Ernst.
2: De vraag of dat normaal is? Nee, zeker niet.
3: Zeker niet normaal.
4: Nee, dit is toch niet normaal? Je noemt het toch niet voor niets de bodem? Dat hoort onderop.
5: Ach, dit is het ding. Maar vind ik het normaal? Nee.
0: Oké, duidelijk. Niet normaal van Glenn van der Linden. Niet normaal van Desiree Bauma. Zeg ik dat goed? Ja, dit is sowieso niet normaal. Van Sander. Nee, sorry, echt niet normaal. Ja, moet ik nog even doorgaan, Samantha?
1: Nee, ik denk dat het wel duidelijk is.
0: Ik denk het ook. Niet normaal. Ik heb gezocht naar de normaaltjes.
1: Die zitten er. Ze waren er wel, maar kaars.
0: Die waren er wel inderdaad, maar echt niet normaal voert de boventoon vanavond. Ja, het is niet normaal. Dat blijkt uit dit onderzoek. Ik zou het als... Ja, als jij het fijn vindt, zou ik het gewoon blijven doen, Samantha.
1: Oh, dat ga ik ook zeker doen.
0: Dat is ook zo met opvallende gewoontes. Als je er niemand mee lastig valt, is het toch allemaal prima uiteindelijk.
1: Nou, precies.
0: Thanks dat je erbij was. Groeten in Dordt en tot later, hè.
1: Ja, tot later.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran bij Q. Repeat it. Ik wil zometeen even wat raars proberen. Het is iets dat eigenlijk al een tijdje in mijn hoofd zit. Maar ik vind sommige dingen vind ik gewoon een beetje spannend. Het heeft allemaal te maken met mijn telefoon. Ik vind mijn telefoon vind ik echt fantastisch. En het allerleukste vind ik misschien nog wel dat ik verbonden ben met iedereen die ik lief heb. En dat ik die altijd kan appen en dat ik ook altijd appjes kan krijgen. Ik krijg dus heel vaak appjes als ik een programma maak. Van iemand die ik dan ken. Die zegt, hey, ik hoor je op de radio of wat grappig. Oh, je bent aan het invallen. Oh, nou, hey, hoi. Op een of andere manier luistert daar altijd wel iemand die mijn telefoonnummer heeft en die dan appt. Daar wil ik zo meteen even op doorborduren. Ik wil even wat proberen en ik ga deze draaien.
1: Zuurdezenbrood zelf gebakken. Wat vinden jullie van het resultaat? Jules heeft zijn eerste schoentjes, maat 19. Kijk nou hoe schattig.
2: Weet iemand hoe je een radiator ontlucht?
3: Ja, dit is dus onze groepsapp.
4: En daar mag wat verandering in komen.
3: Wij zijn op zoek naar iemand onder de 25 die een totaal ander leven leidt dan wij.
4: Heb jij verhalen die je nu niet hoort in de ochtendshow? Meld je aan via qmusic.nl.
3: En wie weet spreken we jou binnenkort.
4: Mattie
3: en Marieke.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. 2,49. Ja, echt alles.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
11: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
12: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
13: Kijk op kwf.nl/voorwie.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: De beursvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
22: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo
0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik.
24: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: 9 uur exact, goedenavond. Dit is het Q-Music nieuws. Krijg je van Rebecca Looyen.
3: Goedenavond. De kans op extreem hoog water aan de Nederlandse kust is de afgelopen eeuw flink toegenomen. Het risico is nu 4 keer hoger. Dat komt vooral omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Blijkt uit nieuw onderzoek. Die resultaten zijn belangrijk, want met deze informatie kunnen we ons land beter beschermen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of onze dijken nog hoger moeten worden. Vluchtelingenwerk is klaar om meer mensen te gaan helpen bij asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En dat zou ervoor moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar vluchtelingenwerk is er niet gerust op. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en er kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. En ook vanavond is op veel plekken in Nederland de avondvierdaagse weer gelopen. En die wordt steeds populairder. 500.000 kinderen doen daar inmiddels aan mee. En die vinden het vooral gezellig, vertellen ook deze kinderen bij het Jeugdjournaal.
4: Dit is nu mijn eerste keer hier. Ik heb heel veel zin. Ja, ik ben gewoon ready.
5: Gaat heel leuk zijn en spannen, maar ik kan van lopen.
6: Nou, ik heb niet echt geoefend, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
3: Ja, de Wandelbond denkt dat kinderen ook vaker meedoen, omdat ouders het belangrijk vinden dat ze niet de hele tijd op hun telefoon zitten. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
2: Geen vertragingen, wel flitsers op de A1 tussen Hengelo en Deventer ter hoogte van Holte. Daar staan ze bij 122.2. Op de A8 Amsterdam-Beverwijk bij 3.6 staan ze. A15 Gorkum-Rotterdam bij 74.7. En op de A16, dat is Dordrecht-Breda ter hoogte van Moerdijk, daar staan ze bij 45.9.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
7: De Foute 1500.

0: 100, die hoor je vanaf vrijdag, dus nog minder dan 2 dagen om je voor te bereiden op de grootste radiofeestweek van het jaar, die trouwens langer dan een week duurt. En die toppen we dus volgende week zaterdag af met de foute party, de Big One. Wil je nou onderdeel zijn van dit alles, dus stemmen op je favorieten of toch nog even die laatste ticket scoren, ga even naar de site qmusic.nl of doe het allemaal in de Q Music app. Mag ik even een persoonlijke favoriet draaien? Ja?
1: Q Music is proud to be found. Un pasito

0: met Psycho. Zometeen hoor je Rihanna. Ik wil even iets proberen. Iets wat ik al een tijdje in mijn hoofd heb zitten. Het heeft te maken met mijn telefoon. Ik zag dus dat ik ongeveer pak een beetje 3000 telefoonnummers in mijn telefoon heb. En toen dacht ik opeens, er zijn natuurlijk ook eigenlijk heel wat mensen die mijn nummer hebben. Ja, en waarschijnlijk ben ik de helft al vergeten. Mensen met wie ik ooit heb gewerkt. Oude buren, vakantieliefs, nou, noem maar op. En de grap is dat eigenlijk altijd, als ik een programma maak hier bij Q Music, is er altijd wel iemand die mij dan een appje stuurt met: hey, ik hoor je. Ik hoor je. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga die twee eens combineren. Dus ik ga een klok starten van, nou, wat zal het zijn? Een halve minuut. Ik ben gewoon benieuwd of het werkt. Dus als je mijn telefoonnummer hebt, bel me even. Even een spannend klokje eronder. Kijk, heb ik het geluid aanstaan. Ik ben zo benieuwd of dat dan iemand is die ik ken, die nu luistert. Kan ook gaan helemaal mislukken natuurlijk. Weet je wel, dat er gewoon niemand luistert. Dat ik hier voor joker zit. Dat ik hier over 20 seconden zit heen te praten. En dat er gewoon niks... Oh, hij gaat ook echt... Ja, wacht even. Oh, hallo. Hallo.
1: Guy van Stadek, Q-Music!
0: Oh, wacht, is dit te horen? Hallo?
1: Hallo, Joy van de Velden, we zijn hier, de eigen familie is daar.
0: Yay! Maar hoorde je mij echt op de radio?
1: Ja, want wij rijden nu terug van mijn vader 80ste verjaardag met het hele gezin. En wij hebben de Q-Music natuurlijk aanstaan in de auto, zoals je begrijpt.
2: Hey, ja.
0: Yay!
1: Auto. Wat ben je lekker bezig, Joy van de Velden!
0: Nou, gefeliciteerd hè, met je pa.
1: Ja, thanks. Hebben we nou een prijs bekend?

0: bij Q and We Found Love. Even een belangrijke mededeling voor iedereen die trek heeft en onderweg is. Ik zou alvast maar even nadenken wat je gaat bestellen, want ik speel zo meteen de drive-thru quiz. En ja, dit is misschien wel een van de beste verhalen uit de geschiedenis van Toy Story. In 1998 werkte Pixar aan de tweede film, maar een techneut die voerde tijdens een controle van de servers een verkeerde verkeerd commando voerde die in, waardoor dus 90% van de film werd gewist. 90%. Medewerkers zagen het gewoon live gebeuren op hun scherm. Die hele film weg. Iedereen in de rats. Tot de technisch directeur op kantoor kwam. Ze was net bevallen, ze werkte thuis. En zij had dus een computer staan waarop automatisch een kopie van de filmbestanden stond. Wat hebben ze gedaan? Die computer in doeken gewikkeld en heel voorzichtig naar de animatiestudio gereden. Tot de film gered was. Tot de laatste seconde. Goed verhaal, hè? Ja, en maar wat fijn. Anders was deel 3, 4 en 5 en dit liedje er nooit geweest.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song I Knew It, I Knew You. On

0: alarmschijf deze week. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Het is woensdagavond. Mocht je op dit moment nou een groot hongertje hebben en je hebt zin in iets lekkers, even een warme schotel van vette bek halen, dan is dit een fijne mededeling. Het enige dat je nu hoeft te doen is even in de auto te stappen en naar een drive-thru te rijden. Of misschien ben je wel al ergens bij een McDonald's. Sta je al in de drive-thru. Ik zou zeggen, bedenk even goed wat je gaat bestellen. En misschien speel ik zo meteen met jou wel de drive-thru quiz. En kan het zijn dat ik alles ga betalen dat op je bonnetje staat. Dus, ben je onderweg naar een McDrive of misschien woon je wel in de buurt, kan je nog even snel in de auto springen. Stuur me even naar welke McDonald's je rijdt en wat je graag wilt hebben. Dan ga ik je zo meteen bellen voor de quiz. En nog een klein ander dingetje. Ik ga misschien wel het beste liedje van Coldplay ooit draaien.
1: Oké, jongens en meisjes, even aandacht. Jullie zijn niet zomaar artiesten. Jullie zijn de kampioenen van foute muziek. DJ Paul, de beuker. Helene Fischer gaat atemloos door het veld. Snollebollekes, onverslaanbaar op zowel links-mid als rechts. Scooter, yes. Jij bent...

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
6: It's playtime.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op OVP.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
12: Hebbes.
13: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
14: Het is woensdag, dus kies eieren voor je geld bij FOMAR. Elke woensdag scoor je 20 eieren voor maar €3,99.
15: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
13: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
22: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
21: Sorry Bo, het is beauty.
22: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
22: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
26: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
29: Kessie, Kenon, dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
28: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
0: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Joey van der Velden.
6: Hi. Met zometeen de Drive True Quiz. Eerst Bruno Mars.

0: toch? Coldplay bij Q Music. The Scientist. En zometeen Alex Warren.
1: De Drive-Thru Quiz.
0: Eerst speel ik de Drive-Thru Quiz natuurlijk met Tai, Noah en Jochem.
2: Goedenavond,
0: welkom in de show. Tai, Noah, 21 jaar uit Steenwijk. Sta je daar ook in de Mac Drive toevallig?
2: Bijna.
0: Bijna. En wat ga je zo meteen bestellen?
2: Ik zat te denken aan een quarter pounder menu.
0: That's it?
2: Ja, met een milkshake, maar ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nee, maar het mag zometeen veel uitgebreidere bestelling zijn. Het kan zijn dat ik zometeen alles ga betalen wat op je bonnetje staat.
2: Dat zou mooi zijn.
0: Ik wil het maar even meegeven. Jochem, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: 29 jaar uit Vlissingen. Nou, ik ga het ook aan jou vragen. Sta je toevallig in Vlissingen ook in de Mac Drive?
3: Nee, nog niet. Daar ga ik straks wel naartoe.
0: Oké, wat ga je allemaal bestellen?
3: Ja, 2 Big Tasty menus en 2 sundae-ijsjes.
0: Kijk. Goed, man. Nou, welkom bij de Drive-Thru Quiz. Even, jullie kennen elkaar niet, hè?
3: Nee, dat klopt.
0: Vlissingen en Steenwijk. Is er nog iemand? Er wordt nog iemand gebeld, denk ik. Want ik hoor af en toe een piep. Ben jij dat, Jochem, toevallig?
3: Ja, ik zet hem even uit.
0: Oh, oké. Okay. Nou, prima. Dan weten we dat het daar vandaan komt. Nou, jullie krijgen zo meteen 3 vragen. Wie de meeste goede antwoorden geeft, die wint zijn of haar bonnetje. Als je antwoord wil geven, dan moet je even toeteren. Degene die als eerste toetert, die mag ook als eerste antwoord geven. Heb je het fout, gaat de punt naar de overkant. Zo simpel werkt het spel. Hebben we eigenlijk nog maar 1 ding nodig, Tai, Noah? Dat is natuurlijk de...
2: Toeter,
0: laat me horen. Nog 1 keer. Oeh, we hebben toevallig misschien een telefoon, maar geen... Doe nog eens 1 keer.
2: Ramen open.
0: Ja, ramen open graag. Nog 1 keer.
2: Ja, nog.
0: Ja, het is zo zacht dat ik denk dat jij toet moet gaan zeggen. vind je dat heel erg?
2: Nee hoor.
0: Oké, want anders kan ik het spel niet spelen. Jochem, laat jouw toeter eens horen. Ja, die is veel harder, maar misschien moet jij ook toet zeggen, Jochem. Vind je dat goed?
3: Ja, ik zeg ook wel toet. Ja,
0: oké, toet.
1: De Drive-Thru Quiz.
0: Ja, het is een beetje improviseren, jongens. Ik weet ook niet anders goed. Nou goed, dan gaan we. Dit is vraag 1. Ik zou normaal gesproken zeggen, handen bij de toeters. Roep maar gewoon toet. Vraag 1. Tegen welk land speelt het Nederlands elftal komende zondag zijn eerste wedstrijd?
3: Is toet.
0: Ja, toet. Ik hoor het, Japan. Ik hoor het. Ja, ik hoor toet. Ik had nog meer keuze. Is dat A, Zweden, B, Japan of C, Tunesië? Maar het is natuurlijk allemaal te vergeefs, Jochem. Roep maar.
3: Japan.
0: Ja, helemaal goed inderdaad. Eerste punt is binnen voor jou. Vraag 2. Welke zanger won het Eurovisie Songfestival voor Nederland?
3: Toet.
0: Nee, wacht nog even. Ik moet de vraag nog afmaken, Jochem. Of weet je het? Wat zou je dan nu zeggen? Ja?
3: Duncan Lawrence.
0: Welke zanger won het Eurovisie Songfestival voor Nederland in 2019? A. Duncan Lawrence. B. Douwe Bob of C. Whalen?
3: Duncan Lawrence.
0: Ja, Duncan Lawrence is inderdaad goed. Jochem, je hebt eigenlijk al gewonnen, maar het gaat zo snel. Misschien die derde vraag ook nog even doen. Is dat leuk?
3: Ja, tuurlijk.
0: Tai, Noah, ben je er nog eigenlijk?
2: Ja, zeker. Maar ik ben niet van de voetbal en de songfestival kijk ik ook niet. Dus,
0: oh, oké. Okay. Ben je dan toevallig van planeten?
2: Dat is helemaal niet.
0: Oh, dan is dit niet je quiz, maar wacht. Wacht, Jochem, hou even in. Welke planeet staat bekend als rode planeet? Is dat A, Jupiter, B, Venus, C, Mars?
2: Toet.
0: Ja, Tai Noah riep toet. Welke planeet staat bekend als rode planeet? Is dat A, Jupiter? Jupiter, nee, die valt af inderdaad. Venus of Mars houden we nog over. Wat zeg je, Venus of Mars?
2: Mars.
0: Mars is inderdaad goed, maar Jochem heeft 2 punten. Jochem, gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
2: Gefeliciteerd.
0: Ja, sorry Tai Noah.
2: Ja, nee, het was niet mijn lijstje. Dus,
0: nee, dat kan gebeuren toch. Ach joh, kan jou het allemaal schelen. Ik wens jou nog een fijne avond en eet smakelijk.
2: Ja, dankjewel en gefeliciteerd, Jochem.
3: Ja, dankjewel.
0: Sportief. Jochem, roep nog even, wat ga je allemaal bestellen?
3: 2 Big Tasty menus en 2 sundae-ijsjes worden dat.
0: Q-Music en McDonald's die gaan jouw bestelling betalen van 34.

0: Hoe gaat het met de repeat of niet?
1: Nou, gisteren hadden we gisteravond in ieder geval geen ronde.
0: Is niet?
1: Nee, dat was in verband natuurlijk met extra foute uur wat er was. Maar vanavond wel weer gewoon.
0: Had je riet petite of niet?
1: Riet petite of niet?
0: Riet petite of
1: niet?
0: Ja, ja. Maar gaat het goed ermee?
1: Nou ja, ze is er nog. Bente met 3-2-1.
0: Oké, zometeen dus. Pim en Petje doen, hè, maar.
1: Leuk! Pim, Pam, Petje! Ja, moet je wel even de regisseur openzetten.
0: Oh, sorry, regisseur.
2: Een meubelstuk met een S.
1: Stoel.
0: Ja, sorry, ik zat pas met de knoppen bezig. Ja, serieus, was dit het al?
1: Nee, we nog even.
0: We hebben er nog
1: even.
0: Oké,
2: oké. Een beroep met een T.
1: Timmerman.
0: Ja, maar dit is een 1-2'tje of zo hebben jullie, toch?
1: Nee.
0: Dat kan toch niet anders?
1: Nee, we hebben het niet over gehad, toch?
0: Hoezo gaat dit?
1: Nee. Ja, maar gewoon nadenken. T. Timmerman.
0: Nee, maar even serieus. Is dit een 1-2'tje?
2: Nee, dit is zeker geen 1-2'tje.
0: Nee. Nou, anders is het...
1: Nou, doe nog eentje.
0: Dwars door die DHB.
2: Een sport met een H.
1: Hockey. Zo, nou... Ah.

0: ook vanavond geen grapje.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door McDonald's. I'm loving it.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting, ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
0: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
18: Welkom in Afrika!
17: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
19: Help!
20: CWC!
19: Help!
20: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
19: Laten we het proeven.
20: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we de poep mengen. Dit is een grap.
20: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
20: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Pick it to the tribes.
20: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
24: Inmiddels 10 uur geweest, het Q Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca Looijen.
25: Goedenavond. De kans op extreem hoog water aan de Nederlandse kust is de afgelopen eeuw flink toegenomen. Het risico is nu 4 keer hoger. En dat komt vooral omdat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Blijkt uit nieuw onderzoek. En die resultaten zijn belangrijk, want met deze informatie kunnen we ons land beter beschermen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of we onze dijken hoger moeten maken. Bij een brand in een seniorenflat in Rotterdam is 1 iemand gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug kunnen is nog niet duidelijk, dat meldt Rijnmond. En ook de oorzaak van de brand is nog onbekend. Het is niet voor het eerst dat er hier brand uitbreekt. In deze flat is dat al 2 keer eerder gebeurd. Een drama dan vandaag in Duitsland, want bij een busongeluk is een scholier om het leven gekomen. Het gaat om een jongen van 1 jaar of 8. Die was samen met zijn klas onderweg op een schoolreisje toen het misging. De bus botste tegen een andere bus aan en tientallen mensen raakten daarbij gewond. 2 andere scholieren en een docent zijn er ernstig aan toe. En hoe zorg je ervoor dat je huis beschermd wordt tegen woninginbraken als je op vakantie bent? Nou, daarvoor leunen we vooral op onze buren. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Verder zijn de tijdschakelaars ook populair. Daarmee worden je lampen dan automatisch aan en uitgezet, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Experts adviseren om tijdens de zomervakantie weer extra alert te zijn, want ook voor dieven is het dan hoogseizoen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot 1 graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
24: Flitsmeister meldt 2 vertragingen. Die staan op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Daar is de afrit dicht, 5 minuten. En A27 Utrecht-Preda tussen Noordeloos en Gorkum. Daar is de weg afgesloten tot 5 uur vannacht. De vertraging 11 minuten. 1 flitser gezien langs de A4 Leiden-Amsterdam staan ze bij 23.1.
26: De Foute 1500, stemtiendaagse. Je hebt nog
24: 19 uur, 56 minuten en 47 seconden.
26: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
24: Zo, in 1 keer gaat dat hard, hè? In 1 keer begint die klok te tikken. Nog minder dan een dag, holy. Het was de stemtiendaagse. Daar is nu nog 20 uur van over.

0: Het is inmiddels 10 minuten over 10, dus de hoogste tijd voor een nieuwe ronde.
1: Repeat. Of niet?
0: Het is ronde nummer 6 voor Bente. Vorig jaar doorgebroken met het tv-programma De Beste Zangers. Heb je misschien wel gezien, hè? En dit jaar is ze weer op tv. Ja, ja, ik denk dat jij het onbewust ook wel hebt gezien. Mag jij raden? Waar heb je Bente gezien? Komt-ie. In een reclame.
2: Mijn internet

Ja, dit is dus ook Bente. Verder geen commerciële meid die Bente. Ik denk dat ze er wel een lekker gratis internetabonnementje aan over heeft gehouden. Nou goed, ze heeft dus ook nieuwe muziek gemaakt. En ik ben benieuwd, wat vind je van haar nieuwe 3-2-1? Zo heet hij. Spreek je mening even in en doe dat met een audioberichtje in de Q Music App. Ben je er klaar voor? Komt-ie. 3, 2, 1. Repeat.

0: Laat maar weer hangen, want het klinkt allemaal hetzelfde als wat ze daarvoor heb gezongen. Dus doe maar een nietje.
1: Ja, zeker een repeatje voor mij en mijn vrouw. Deze hebben we al gehoord op Paaspop.
2: Ja.
1: Toen vonden we het al een leuk nummer.
2: Goed zo.
1: Dus een dikke, vette repeat voor mij en mijn vrouw.
3: Hey, Q-Music.
2: Hey.
3: Repeat voor mij. Yo.
2: Yo. Ja, nou, je hebt het eigenlijk al gehoord op een enkel nietje na. Is die overtuigend door naar de volgende ronde? Dat is ronde nummer 7. Morgenmiddag, 4:15 bij grote vriend en collega Wim van Helden.

0: create hype.
1: Medusa, Cameron Wade, come back to your music. Hey, morgen dan is de eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daar heb ik een prank call gedaan met een café ergens in Groningen. Laat ik zo zeggen, die waren op zijn zachtst gezegd er niet blij mee dat ik belde. Luister.
2: Je gaat mij toch niet vertellen dat je zometeen met het Nederland zelf stelt dat jullie met die klote kaas gaan beginnen. Ik heb hier een café.
1: Ja, ik ga je het zo meteen helemaal laten horen. Maar ze waren echt niet blij. En ook Harry Styles, American Girls, komt eraan.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Met korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
10: Adtap.
9: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
11: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
12: Welkom in Afrika!
11: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
13: 11!
14: GWC!
13: 11!
14: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
14: Opdrachten uitvoeren.
16: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
14: Maar wie het best integreert...
17: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
14: ...wordt tot ere Himba gekroond.
18: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
11: Tickets to the Tribes.
14: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
20: Bart, met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
19: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
23: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
24: Samen delen we Oranje.
19: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
27: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
28: Lars Boelen.
29: Hallo.

0: en Will.i.am en Hall of Fame Back Your Music. En morgen begint het WK voetbal in de Verenigde Staten. Mexico en Zuid-Afrika mogen dan aftrappen. Dat is de eerste wedstrijd. Nou was 2 jaar geleden, ik weet niet of je het nog een beetje kan herinneren, het EK voetbal. We stonden toen in de halve finale, Oranje, tegen Engeland. En ik heb toen een klein geintje uitgehaald met een café ergens in Groningen. Goed om te weten, die wedstrijd begon toen om 9 uur 's avonds.
1: Rijdenhaven met Sandra.
0: Ja, een goede avond. Ik spreek met Jesper Boom, Energienet Nederland. Wij zijn in de wijk zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden.
1: Ja.
0: En hebben van meerdere mensen in de wijk begrepen dat de brieven die we daarover gestuurd hebben, dat die niet zijn aangekomen. Ik weet niet of jullie ook de brieven hebben ontvangen of niet?
1: Nee, wij hebben geen brieven ontvangen.
0: Nee, daar was ik dus al bang voor. Nou, goed dat wij eventjes een rondje bellen dan. Het zit namelijk zo, wij moeten met spoed namelijk een leidingcondensator vervangen in de wijkkast.
1: Ja.
0: En dat betekent dat wij straks vanaf een uurtje of 8:30 ongeveer moeten ontkoppelen van het net.
1: En dat betekent?
0: Dat de stroom dan even kort er vanaf is.
1: Onder de voetballen.
0: Ja, dan kan het zijn dat we een uurtje, 1,5 uur, dan moet het wel klaar zijn hoor.
1: Je gaat mij toch niet vertellen dat je zometeen met het Nederlands zelf dat jullie met die klotenkaas gaan beginnen. Ik heb hier een café, die zit straks vol.
0: Ja, maar mevrouw, er is een leidingcondensator die op ploffen staat. Als we dat niet meteen vervangen, dan zijn we verder van huis.
1: Jezus.
0: 8:45, dan wordt u ontkoppeld van het net. Ja, eigenlijk de hele wijk hoor, dus u bent gelukkig niet de enige. Gedeelde smart is halve smart.
1: Ja, daar heb ik wat aan.
0: Ja.
1: Oké, nou ja, je kan er ook niks aan doen, dat snap ik, maar ik vind het een hele onlogische planning.
0: 8:45 gaat de stroom eraf.
1: Nou, het is niet anders.
0: Voor 2 uur.
1: Oké.
0: Ja, ze waren er niet helemaal blij mee, zoals je hoorde.

0: Ja, het zal je niet ontgaan zijn, maar we zitten in de stemtiendaagse voor de Foute 1500. Die begint vrijdag al. Nou ben ik zelf even verplaatst richting de stemkamer. Dat is een beetje het epicentrum waar alle stemmen binnenkomen. Ja, je hoort de printers op de achtergrond misschien wel lopen. Maar, er komt even een lijstje binnen, bijvoorbeeld hier van Robert. Robert heeft gestemd op de YMCA van de Village People. Why Tell Me Why, Anita Meijer, I Got A Feeling, Black Eyed Peas. Nog eentje hier. Nova. Nova, die komt met Dromedans. Vincent. Ja, jij van Joe, stagiair van de show. Leuke keuze, leuke keuze. Wiegelied, drie. Jij is heel veel Nederlandstalig, houdt ze van. Eigenlijk alleen maar, zie ik. Even kijken, Kai die stemt dan weer op Baby. Ja, en dat gaat maar door hier. Ik zie ondertussen ook in mijn rechteroog ook een tellertje oplopen. Die staat nu op 1498, 1499. We hebben nog één stemlijstje nodig voor een extra
1: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Ja, daarom nu.

0: stemlijstjes binnen zijn. Voor de Foute 1500, die hoor je aanstaande vrijdag. En zometeen gaat het Foutenuur verder. En zometeen ook het nieuws met Rebecca.
1: Ja, ik vertel je zo waar je deze zomer beter niet kan gaan kamperen.

0: Cookie Collective. The key, the secret.
1: Laat een bericht achter na de toon.
2: Hi, met Mattie en Marieke van Q-Music. We bellen omdat we jou zoeken.
3: Ja, echt jou. Wij zijn op zoek naar iemand die jonger is dan 25... en die een compleet ander leven leidt dan wij. Iemand die weet welke TikToks viral gaan... die net van een festival komt rollen.
2: Of iemand die gewoon een heel goed verhaal heeft over een gemiddelde dinsdag.
3: Dat ben jij, toch? Bel ons alsjeblieft even terug.
2: Wacht, Marieke, onder de 25, die mensen hebben natuurlijk belangst.
3: Oh ja, belangst. Nou, meld je in elk geval aan via qmusic.nl.
2: Wie weet spreek je die dan snel.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling! Kijk snel in de AH-app!
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
19: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
20: Echte Gooise Moeders is terug.
21: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
22: We gaan naar Portugal.
23: Ja.
22: In een camper.
23: Nee.
24: Onwijs leuk.
22: Zij.
21: Zal het met ons nooit worden.
20: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren.
26: Aldi.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
26: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
28: Dat gaan we vieren!
26: Aldi.
28: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Bijna 11 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Rebecca Looijen?
2: Goedenavond. Ter Apel maakt zich klaar voor het nieuwe asielproces dat vanaf vrijdag ingaat. Het Europese migratiepact wordt strenger en moet ervoor zorgen dat asielverzoeken een stuk sneller worden afgehandeld. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn daarvoor nieuwe loketten ingericht. Stichting Vluchtelingenwerk heeft ondertussen ook extra mensen vrijgemaakt die asielzoekers vanaf vrijdag kunnen helpen. Zij verwachten nog niet dat het op rolletjes zal gaan. De marechaussee heeft een reservist aangehouden die verdacht wordt van het handelen in vuurwapens. Na een huiszoeking is er een grote hoeveelheid wapens en munitie gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweren, steekwapens en verschillende soorten kogels. Waar dat allemaal vandaan komt, is niet duidelijk. Ga je deze zomer op kampeervakantie in Europa, dan ben je waarschijnlijk een stuk duurder uit dan een paar jaar geleden. Want het kamperen is in 6 jaar tijd bijna een kwart duurder geworden. Vooral in Kroatië, Zwitserland en Slovenië betaal je de hoofdprijs. Een gemiddeld gezin met een caravan is daar tot wel bijna 80 euro per nacht kwijt. In Nederland kamperen is een stuk goedkoper. Hier betaal je namelijk de helft. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar in Delft is de pret alweer voorbij. Daar was een hele straat versierd met oranje vlaggetjes. Maar nu moet alles weer weggehaald worden. De woningcorporatie vindt het brandgevaarlijk en dus komen ze de versieringen weer afbreken. Bewoners balen ervan, maar ze gaan er maar wel mee akkoord, want anders dreigen ze een boete te krijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht trekken er buien over het land met ook kans op onweer en het koelt af tot een graad of 5. Morgen opnieuw een mix van regen en zon en het wordt dan maximaal 18 graden.
1: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 2 vertragingen. De eerste staat op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Herengewaard en Uitgeest. Die vertraging daar 5 minuten. En de A27, Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Gorkum. Daar is de weg dicht, duurt tot 5 uur vannacht. Je vertraging 6 minuten. 1 flitser gezien, die staat langs de A10, Zeeburgertunnel. Richting de A10 Noord staan ze bij 3,9.
3: Er zijn weer 1500 stemlijstjes binnen voor de Foute 1500. Daarom nu een extra Foute Uur.
5: Ja hoor.
6: Foute Uur. Lars Boelen.
1: En daar is nog 3 kwartier van over met zometeen Belle Perez. Eerst Criss Cross Amsterdam. En zometeen gaan we iemand blij maken met een sextoy.
3: Q Music is proud.

0: Belle Perez en Kevin Valavida, zei hij op zijn allerbeste Spaans. In een extra foutuur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Opgestemd door onder andere Sander. Sander, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Sander, jij hebt zin in de zomer, dat kan niet anders.
1: Ja, tuurlijk, dat is lekker zomers plaatje. Dus dat is wel beter dan die buien van de hele dag.
0: Inderdaad, zeg, wat een scheid weer vandaag ook. Was dat bij jou ook of niet?
1: Ja, nou ja, ik had nog mazzel dat ik een werkklusje buiten had. En ik was precies weer binnen op het moment dat het begon te regenen.
0: Oh, dan heb je inderdaad mazzel, ja. Dan heb je mazzel. Ja, ik zie meer zomerse muziek op jouw lijstje staan. Onder andere Summer Jam staat erop. En ook Maskenada staat op jouw lijstje.
1: Ja, klopt.
0: Dus je hebt echt lekker helemaal zin in de zomer. Lekker korte broekje aan. Lekker weer dat zonnetje op je bol. Lekker naar het strand. Nou ja, goed. En vanaf vrijdag dus die foute 1500 op de radio. Laten we hopen dat dan door jouw lijstje een beetje die zon wordt afgedwongen, Sander.
1: Ja, laten we het hopen, want op het moment is het nog niet heel veel
0: soeps. Hey, omdat je hebt gestemd, ga ik jou een klein cadeautje geven.
1: Of nou ja, kijk, dat is altijd goed.
0: Klein cadeautje, noem het maar een klein cadeautje. Het is een fantastisch cadeau. Jij wint namelijk het Proud to be Stout pakket. Ja hoor!
1: Fantastisch.
0: Ja! En dat krijg je van Q Music en Easy Toys.
1: Oeh.
0: Ja, Sander. Ja, dan ben ik benieuwd wat erin zit.
1: Dat is altijd een verrassing.
0: Ja. Nou, je wint de Easy Toys sokken. Die kan je aandoen tijdens allerlei activiteiten. Je kan een bucket hat op je hoofd zetten. Zo'n festivalhoedje, weet je wel.
1: Ja.
0: Je krijgt een heerlijk busje. Het ruikt trouwens een beetje naar bubblegum. Ik zou er ook wel een snoepje van willen hebben. Maar je krijgt een heerlijk busje glijmiddel. Ja?
1: Ja?
0: En als klap op de vuurpijl win je ook nog, Sander, een sekstooi.
1: Jongen.
0: Ja. Het is ongelooflijk. Ik heb hem hier ook. Ja, ik heb hem hier ook. Wil je hem horen? Hier, komt-ie. Ook als je van Formule 1 houdt. Wat een apparaat. Nou zat ik te denken, Sander, ben jij toevallig voorzien van een partner? En misschien een vrouwelijke partner, of niet?
1: Ja, toevallig wel, ja. Die zit hier naast me op de bank.
0: Oh, die oké. Okay. Ja, we hebben in principe ook een vrouwenvariant van dit pakket. En daar zit dan een soort van, ja, met van dat luchtdruk, weet je wel. Dat je dat, ja, het is ook zo'n vrouwentooi, laat ik het zo zeggen. Je weet wat ik bedoel. Ja,
1: dus kijk, we gaan met zo'n blik van, wat?
0: Ja, waar gaan we naartoe? Maar eigenlijk is de vraag, Sander, wil je het mannenpakket of het of ga je zeggen, ja, ik heb ijsgeven, doe mij maar eens even lekker zo'n gek mannending. Het is een soort sapcentrifuge waar je hem dan in kan steken. Dat zijn dan helemaal een sensatie te zijn. Ja.
1: Jongen, jullie maken er wel wat van.
0: Ja, nou ja, ik heb het ook niet bedacht, Sander, maar het schijnt echt fantastisch te zijn.
1: Oké.
0: Ja, wil jij het mannenpakket?
1: Doe het mannenpakket.
0: Dan doen we gewoon lekker het mannenpakket. Nou, dan gaan we dat naar je opsturen. En dat is niet het enige. Is er dan nog meer? Ja, er is nog veel meer. Sander, jij wint ook 2 tickets voor de foute party.
1: Oh joh, dat meen je.
0: Ja, ook nog.
1: Zo. Dus moeten we dan een stukje speelgoed ook nog meenemen?
0: Nou ja, dat is maar net als de gekke avondvullen. Dan is het de stoute party. Ja. Misschien de afloop. Ja, oké, Sander. Maar leuk. Dat is dus dan volgende week zaterdag. Dus in Eindhoven, in het Philipsstadion. Dus daar ben je ook nog bij. Dus het is, nou ja, het is waanzinnig. 1 grote bak aan prijzen die jouw kant op komen.
1: Helemaal super.
0: Nou, nogmaals bedankt voor het stemmen. En ik wens jou een hele fijne avond. En heel veel plezier met al die lekkere toys die Oh ja, ik krijg thuis ook nog een kokring, zag ik. Ja. Nou goed, fijne avond!

0: is het foute uur.
1: Q-music. Oh, wacht even. Er komt iemand binnen. Wie ben jij?
2: Hey Lars, Justin de Wild hier. Ik zie het weer van je te genieten, hoor.
1: Oh, super. Oké, wil je nog iets zeggen?
2: Hey, ik ben Justin de Wild en ik luister natuurlijk altijd naar Lars Boelen.
1: Oh, heb je nog mee te zeggen of niet?
2: Hallo, ik ben Justin de Wild. Oh.

0: Wil je nog wat zeggen?
1: Hey, ik ben Justin de Wild.
0: Ja?
1: En ik wens samen met Lars iedereen een fantastisch kerst en een gelukkig nieuwjaar.
0: Goed zo. De nummer 1 uit de top 40, Justin de Wild en Cheerio in een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. En zometeen Shakira en eerst Journey, Don't Stop Believing. Ja.

0: het anthem van het WK in 2010. We're all Africa. Dat was 16 jaar geleden. Het WK van dit jaar begint morgen. Jordan Shakira en Waka Waka in een extra foute uur. Omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Zometeen gaat hij verder. Met Captain Jack en Drill Instructor. Ook deze komt eraan. John de Bever.
1: Niet van mijn gezicht.
0: En Cascada.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
7: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Echte Gooise Moeders is terug.
10: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
11: We gaan naar Portugal.
10: Ja.
11: In een camper.
10: Nee.
12: Onwijs leuk.
11: Zij.
10: Zal het met ons nooit worden.
9: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
13: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
14: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Goeie zelfruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: Een ijskoffie voor mevrouw.
20: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lars Boelen.
2: Ja. Met nog een kwartier lang foute hits. Zometeen John de Bever en eerst Captain Jack. Hey. Wat, hey, ik heb niet met je geknikkerd. This is...

0: applausje voor John de Bever. In een extra foute uur, omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen zijn voor de foute 1500. Die hoor je vanaf aanstaande vrijdag. Deze stond ook op het stemlijstje van Christa. Christa, hallo.
1: Hallo.
0: Heb je er een beetje zin in?
1: Zeker.
0: De foute 1500. Vrijdag, dan gaan we los. Het is de leukste radiofeestweek van het jaar. Dan gaan we 1500 foute nummers achter elkaar draaien. 24 uur per dag. Het is één groot feest. En mede dankzij jou, Christa. Want ik zit jouw lijstje een beetje door te scrollen. Er staan zoveel leuke liedjes in. Behalve John de Bever zie ik ook bijvoorbeeld... heel veel liedjes met een i. Is het gewoon gegaan, zie ik nu in één keer? Ja, maar dit is helemaal gewoon op alfabet bijna. Wat is hier gebeurd?
1: Nou, er waren zoveel mooie nummers. En dan denk ik, ja, waar moet ik nou beginnen? Dus ik heb ook alweer wat verwijderd, weer wat toegevoegd. En nou ja, toen was ik bij die i. Ik denk, oh ja, die is leuk. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, nou ja, dan moet ik nou maar gewoon verzenden. Want anders dan blijf ik bezig.
0: Oh, zo is dat een beetje gegaan. Oh ja, dus ja. Jij was zelf ook voor inspiratie aan het kijken. Oh ja, I Go to Rio, I Kiss Your Lips is leuk. I Like to Move It, I Save the Day, I Wanna Be Hip. Ja, ook leuk. Oh ja, I Wanna Dead Weight, best wel ook leuk. I Want to Break Free, Queen, hup, erbij. I Will Survive, ja. I'm a Raver. Nou goed, enzovoort. En, nou goed.
1: Nou ja, zoiets.
0: Hey, maakt ook niet uit, want het zijn stuk voor stuk al die 40 inzendingen van jou hartstikke fout en hartstikke lekker. En mede daardoor gaan we lekker die lijst doen aanstaande vrijdag. En om jou te bedanken voor je stem, Christa, heb ik een leuk cadeautje voor je.
1: Nou, wat leuk.
0: Ben je benieuwd wat het is?
1: Laat me horen.
0: Oh, je wilt horen? Nou, ja. Komt-ie. Kijk hoor. Ja, ik moet het even aanzetten dan. Wacht even. Ja, ik heb jouw prijs hier. Waar gaat het nou niet aan? Ja, ik ben hier niet zo handig mee met deze dingen.
1: Hij is aan.
0: Nou, Christa, daar komt-ie. Jij wil je prijs horen?
1: Ik wil mijn prijs.
0: Dit is jouw prijs. Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, Christa. Wat denk je dat je hebt gewonnen?
1: Nou, het is geen koffiecup.
0: Nee, het is geen koffiecup. Nee, dat kan je wel zeggen. Nou ja, als je je best doet, kan je er misschien een klein beetje koffie uit drinken. Christa, jij wint het Proud to be Stout pakket. Woehoe! Ja hoor. Dat krijg je van Q-Music en van Easy Toys. En daarin zitten Easy Toys stokken, een bucket hat. Er zit een heerlijk busje glijmiddel in. En dus, ja, dat ding wat je net hoorde. Ja, ik heb hem nu weer uitgezet, maar ik krijg hem dus weer niet aan. Oh, yes, ja. Je wint ook een sekstooi.
1: Nou, helemaal geweldig.
0: Ik zit een beetje met de klojo, dus dat er net ook al. Ik denk dat je er ook mee iemand kan reanimeren. Als je gewoon op je mond zet. Nou goed, dat moet je zelf maar eens een keertje uittesten. Ik wens jou ontzettend veel plezier met dat pakket. Had je trouwens al zo'n ding in het nachtkastje liggen of niet, Christa?
1: Daar laat ik mij niet over uit.
0: De verbinding wordt heel slecht. Hey Christa, je komt niet alleen, maar je komt ook nog eens naar de foute party. Want ik heb ook nog twee tickets voor je.
1: Nou, wat gaaf!
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja, nou, dat is super.
0: Volgende week zaterdag.
1: Nou, top!
0: Dus zorg dat je ook nog wat lekkere, foute glitter-outfit aan hebt. En dan zie ik je volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven tijdens de foute party, the big one.
1: Nou, geweldig!
0: Zie ik je daar. Dankjewel. En dan wens ik jou nog een fijne avond en geniet van die foute 1500 en mede dankzij jou.
1: Nou, komt helemaal goed. Helemaal top!

Daarmee zetten we een dikke vette punt achter het extra foute uur. Dat deden we omdat er weer 1500 stemlijstjes binnen waren voor de foute 1500. Die tellers die staan weer op nul, hè. Dus we beginnen gewoon weer opnieuw. Geef je favorieten door. Doe dat via qmusic.nl en de Q-app. En dan gaan we gewoon weer beginnen. En als er dan weer 1500 binnen zijn, doen we weer een foute uur. En het leuke is, je doet het ook niet voor niks. Want je helpt ons natuurlijk met het samenstellen van die foute 1500 die vrijdag begint. Maar je doet het ook nog eens voor jezelf, want dan maak je kans op een Proud to be Stout pakket. Met daarin allerlei erotische artikelen. Dus nou, dat is toch heerlijk, dat wil je toch? Dus vul even in qmusic.nl of de Q.

Martin Garrix en Jackson, Told You So. Hij is het bijna middernacht en bij Q Music beginnen we de dag niet goed. Maar fouten doen we altijd met een liedje uit het foute uur. Dan gaan we ook gelijk een beetje opwarmen voor die foute 1500 die vrijdag begint. En ook voor de foute party, dat is dan weer volgende week zaterdag. Volgens mij zijn er nog maar een paar tickets verkrijgbaar voor de foute party in het Philips Stadion in Eindhoven. De foute party, the big one. Daarom dacht ik, leg eventjes drie liedjes aan je voor van artiesten die komen optreden tijdens de foute party. En de vraag is, welke wil je zo meteen horen? Worden deze?

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus
5: als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.

0: keukenspecialist.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
3: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
4: Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party.
5: The Big One.
4: Is bijna uitverkocht. Met onder andere de DJ's van Q-Music. Benga Boys, K3, 3T, Toybox, Mental Tio, Samuel Welten en Mel C. Het is nu of nooit. De laatste tickets zijn nu te koop via qmusicfouteparty.nl.
6: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: tikkie anders doe.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
3: Middernacht geweest, het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
4: Goedenacht. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister met 1 vertraging. Die staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen het Kooimeerplein en Uitgeest. Daar is de weg dicht. Naar verwachting duurt dat nog tot 5 uur vannacht. Je vertraging daar inmiddels 13 minuten. Flitsers, het is er eentje, die staat langs de A12 Gouda richting Utrecht. Staan ze bij 42.9.
5: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
3: 17 uur, 55 minuten en 40 seconden.
5: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
3: Ja, en als je dat dan even doet, dan kunnen we vanaf vrijdag echt gaan beginnen. De Foute 1500. En die sluiten we af met de grootste foute party ooit in het Philipsstadion in Eindhoven. Er zijn nog een paar tickets te koop. En deze man is er ook bij, Gerspardoel. Ik neem je mee.

0: Zara Larsson en Midnight Sun bij Q-Music. Het is 11 minuten over 12. Ik dacht een mooi moment om het eens even over dromen te gaan hebben. Ik had afgelopen nacht... Ja, ik heb nu eigenlijk alweer spijt dat ik deze zin ben begonnen. Maar ik had een nachtmerrie. Maar dit is... Oké, maar dit lijkt nu net alsof ik een grap maak of zo. Maar dit is dus echt gebeurd. Ik word vanochtend wakker, badend in het zweet. Echt paniekerig, een beetje trappelend in bed. Wat heb ik nou gedroomd? Ja, nogmaals, als ik dit ga vertellen, dan ga je lachen of dan ga je denken, dit is verzonnen. Dit heb ik echt gedroomd. Ik had dus gedroomd dat ik... ik had dus gedroomd dat ik naar Radio 10 was gegaan. Serieus? Ik had echt, ik dacht van, maar ik... Oké, ik had dus blijkbaar ja gezegd of zo op een aanbod van Radio 10. Nou goed, dit is echt... heel raar natuurlijk, maar dit droom je natuurlijk ook alleen maar als radio-dj zijnde. En toen had ik daar mijn eerste uitzending gehad. En de baas bij Radio 10 die zei, ja, je hebt die en die artiest, heb je verkeerd uitgesproken. Maar ja, wij draaien natuurlijk allemaal oude liedjes ook. Dus ja, pas je eigenlijk hier wel? En ik dacht, maar waarom ben ik hier in hemelsnaam? Waarom heb ik hier ja tegen gezegd? Ik wil helemaal niet weg bij Q-Music. Nou, toen in die gangen van Radio 10, ik was totaal in paniek. En mijn zus kwam er ook nog bij en die zei, ja, we kunnen er nu niks meer aan doen. Je hebt nu de keuze al gemaakt. Ik dacht, ja, maar ik wil terug naar Q-Music. En toen werd ik wakker. Badend in het zweet. Nou, het was echt, ja, oprecht. Dit was echt wat ik droomde vannacht. En dus, ja. Nou ja, ik kon zeggen, nachtmerrie. Nee, ik moet er echt niet aan denken. Dus, je hoeft er niet bang voor te zeggen. Ik ga niet naar Radio 10. Bracht mij wel bij het volgende.
1: Het grote Lars Boele nachtonderzoek.
0: Ik denk, we doen even een onderzoekje zo midden in de nacht. Wat is het laatste dat jij hebt gedroomd? Dus de laatste droom die je kan herinneren. Dat kan eentje van afgelopen nacht zijn, maar ook een van 3 maanden geleden bijvoorbeeld. Want sommige mensen dromen niet bewust. Ik heb ook niet altijd een droom trouwens hoor, als ik wakker word. Maar soms word je wel eens wakker met een leuke droom. En nou, zoals ik gisteren met een minder leuke droom. Ik ben benieuwd, wat is het laatste wat je hebt gedroomd? Droom je van de redactie? Heb je al een antwoord?
2: Ja, ik heb deze droom dus de laatste tijd best wel vaker. Dan droom ik dat ik me verslapen heb. Dus dan word ik wakker en dan schrik ik ook helemaal een beetje zo...
0: Helemaal haastig.
2: Ja, en dan kijk ik op de wekker en dan is het echt 7 uur 's ochtends. Dan heb ik gewoon nog heel lang. Maar ja, ik weet niet wat dat is.
0: Ja.
2: In één keer angstig dat ik me verslaap of zo.
0: Alright, oké. Okay. Goeie droom.
2: Ja.
0: Goeie droom, we zijn benieuwd. Wat voor droom heb jij gehad? Laatste droom die je kan herinneren. Laat het even weten en doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Doen we zo meteen even een rondje in een nieuw nachtonderzoek. Ook Olivia Rodrigo komt eraan. Haar nieuwe Drop Dead. En eerst...

0: Ex Repeat of niet? Olivia Rodrigo en Drop Dead. We hebben het over dromen. Wat is de laatste droom die jij hebt gehad? Ik heb afgelopen nacht heb ik een nachtmerrie gehad dat ik ineens bij een ander radiostation werkte waar ik het helemaal niet naar mijn zin had. Nou, dus godzijdank is toch. Dat is echt lekker als je dan wakker wordt. Hè? Vooral met, sowieso met nachtmerries. Dan word je wakker en dan blijkt het niet zo te zijn. Heerlijk. Romy van de redactie.
1: Ja, ik droom de laatste tijd best wel vaak dat ik me dan verslapen heb. En dan schrik ik helemaal wakker en dan kijk ik op de wekker en dan kan ik echt nog super lang doorslapen.
0: Net tijdens Olivia Rodrigo vertelde jij ook dat je of nog over een andere droom weet. Als je
1: ja, het komt me nu in één keer allemaal eventjes. Dan denk ik, oh ja, nou ik heb dus heel lang een beugel gehad, zo'n slotjesbeugel.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment ging die eruit, dan was het moment daar. En die nacht heb ik dus gedroomd. Ik weet ook nog dat ik bij een vriendin bleef slapen. Heel raar, maar oké. Die nacht heb ik dus gedroomd dat mijn tanden helemaal veranderden in de vorm van zo'n Pringleschips. Dus dat ze helemaal dun werden en helemaal zo'n rare vorm.
0: Rare vorm.
1: En nou, ik schrok.

0: ook helemaal wakker. En ik was helemaal bang dat mijn tanden, zeg maar, dat het niet meer goed ging en zo. Ja, ja. Toch een beetje angst van dat die beugel eruit was. Dat het dan zonder beugel verder moest.
1: Niet gebeurd, hè? In het echt.
0: Nou, weet ik niet.
1: Nee, toch wel een beetje ziek.
0: Nou.
1: Nee. Ik ga even een grapje jatten van Daan. Die zegt, droom je van de redactie?
0: Nou, ik droom best wel veel. En ik weet ook echt nog heel veel dromen.
1: Je bent niet de enige. Bianca ook, die stuurt een appje. Die zegt, het laatste wat ik heb gedroomd is dat ik ergens van afviel. Zo'n kutgevoel is dat. Ja, dat snap ik wel. Ik heb ook hoogtevrees. Ja. En dan begrijp ik, oh, dat je valt, weet je wel. En dan trappelen in je bed. Martijn, die zegt bijvoorbeeld, ik droomde dat ik kon vliegen. Voelde net echt, heel natuurlijk. Ja, dat is ook wel lekker. En Ilse die droomde dat ze een examen had, maar zonder voorbereiding. En ook nog eens een vak dat ze nooit heeft gedaan. Ja, dat lijkt me ook niet lekker. Dat is ook weer een soort nachtmerrie. Jaika, goeienacht.
2: Hoi.
1: Hallo. Hey, Jaika, vertel eens, wat is jouw laatste droom?
2: Ik droomde dat mijn dode cavia Corrie mij aanviel.
1: Ach, Corrie. Hoe lang is Corrie er niet meer? Hoe lang is die al overleden?
2: Is al, denk al iets meer dan een jaar dood.
1: Oh, maar en die droom die was laatst?
2: Ja, dat was vorige week. Toen droomde ik dat.
1: Hey, maar Jaika, was Corrie dan zo'n terrorbeest of niet?
2: Ja, het was echt een terrorbeest.
1: Oh, oké. Okay,
2: ik maakte alles kapot.
1: Het is wel een realistische droom op zich. Het had kunnen gebeuren.
2: Ja, had kunnen gebeuren inderdaad.
1: Maar hoe zag Corrie eruit? Was het ineens een groot monster geworden? Of was het gewoon nog steeds Corrie zoals je Corrie altijd hebt gezien?
2: Corrie had zwart met witte lange haren. Echt zo'n Cruella.
1: Ja, maar toch een beetje een monster. Ja. Ja, wat grappig. Ja, ik heb maar uiteindelijk wakker geworden en natuurlijk niks aan de hand. Ja, Corrie is natuurlijk al een jaar dood.
2: Ja, Corrie was er niet. Nee, uiteindelijk werd ik wakker, ja.
1: Ja. Inmiddels een andere cavia ook, of niet? Of ben je helemaal van de cavia's af nu?
2: We hebben 7 cavia's.
1: Je hebt 7 cavia's?
2: Ja.
1: Maar waarom heb je 7? Ik bedoel, hè?
3: Daar is mijn ook af.
1: Wat zegt jouw vriend of jouw partner? Want die zit ernaast, dat hoor ik. Ja, wat zegt hij?
2: Hij vraagt het zich ook af.
1: Ja, die vraagt zich ook af. Wat heb jij met cavia's dan, Jaika?
2: Ja, ik vind het gewoon leuke beesten. Gewoon zo schattig.
1: Ja, maar
2: Corrie dan.
1: Ja, dat snap ik. Terror Corrie, maar oké. Okay, maar 1 is leuk. Maar 2 is misschien ook nog wel leuk. En 3, nou oké. Okay, maar 7?
2: Ja, 7 cavia's.
1: 7, oké. Okay. Maar okay, ik begrijp het niet zo goed. Waarom 7? Ik begrijp dat niet. Ja, je vriend ook niet. Gewoon leuk. Ja,
2: ja, gewoon leuk.
1: Verder ook geen reden. Oké.
2: Okay. Nee, geen reden.
1: Nou, succes met de 7 cavia's.
2: Ja, dankjewel.
1: Doei. Komt nog een berichtje binnen. Van wie is dit, Romy?
0: Hè?
1: Of is dat van jou?
0: Jou, ja, dat was van mij.
1: Ja, jij typt net, ik droom wel eens dat ik in bed plas.
0: Ja, dat zat ik ook in één keer aan te denken.
1: Jij droomt wel eens dat je in bed plast?
0: Ja. Ja, dat ik aan het plassen ben. Maar, en dan word ik in één keer wakker en dan denk ik, ik moet nu naar de wc.
1: Maar is er wel eens gebeurd dat het dan ook echt gebeurt?
0: Ja, absoluut.
1: Dat je dan ineens warm voelt en daarvan, ja? Van de warmte word je wakker?
0: Ja?
1: Ja, dat, ik moet zeggen, heb ik ook wel schat.
0: Dat kan je niet meer stoppen.
1: Ja, maar het is al lang geleden. Maar
0: hoe lang is het geleden bij jou?
1: Nee, ik denk dat 2, 3, 4 jaar geleden hoor. Misschien wel langer.
0: Oh ja.
1: Jij niet. Nee, maar juist korter geleden.
0: Ja, minder dan 3 jaar geleden, denk ik. Ik denk ongeveer 2,5, 3 jaar geleden. Dat maar dat is toch raar?
1: Ja, maar je bent geen kind meer, je plast niet in bed. Maar,
0: ja, maar ik slaap heel diep. En toen, ik droomde echt dat ik op de wc zat en in één keer werd ik wakker, denk ik. Ik zit niet op de wc.
1: Nee, dat is echt doodeng.

Peter Gene Hernandez. Ja, ik kan erom blijven gieren. Peter Gene Hernandez, weet deze man. Lijkt zo stoer, hè? Bruno Mars, maar het eigenlijk gewoon Peter Gene Hernandez. Risk It All, hoorde je bij Q Music. En dit is Shane Michael Booth. Klinkt niet zo stoer. Hij noemt zichzelf Samber. Dit is Undressed bij Q Music.

0: Sophia. Oh, Baro Soler en Sophia. En van Sophia gaan we naar Annemarie. Annemarie, de nieuwslezeres van Mathieu en Marieke, iedere ochtend vanaf 6 uur 's ochtends. Morgenochtend, of eigenlijk ja, straks dus vanaf 6 uur... een nieuwe editie van Juf Annemarie. Want Annemarie stoort zich namelijk aan alle spelfouten die Nederland maakt en benoemt er dan ook een paar. Dat wordt lekker herkenbaar. Vooral voor vooral voor jou, Romy. Romy van de redactie. Ja, sorry. Oh, jij kijkt me nu fel aan. Ja, als blikken konden doden. Nou, het ding, ja, ik ga dit gewoon zeggen. Het ding met jou is, jij bent echt een schat van de meid. Maar jij bent echt zo ontzettend slecht met taal.
1: Ja, klopt.
0: Ja, maar heel slecht. Maar echt, zeg maar. Nou, oké. Okay. Hoe schrijf je het woord nieuwsgierig?
1: Ja, nee.
0: Ja, zeg nieuwsgierig.
1: Ja, weet ik niet.
0: Spellen.
1: N-I-E-U-W-S-C-H-I-E-R-I-G. Zo schrijf ik dat altijd. Ja, jij zegt altijd, is niet goed.
0: Nee, is niet goed.
1: Maar het kut is, jij zegt dat dan tegen mij. En ik...
0: Ja, maar ik verbeter...
1: Ik onthoud het ook
0: gewoon
1: niet.
0: Nee, je onthoudt het niet. Hoe kan dat nou?
1: Ja, het zit gewoon in mijn hoofd als nieuwsgierig.
0: Ja, maar nieuwsgierig is niet met S-C-H, maar het is met een G. Het is nieuwsgierig. Je bent nieuwsgierig. Je bent gierig naar het nieuws.
1: Ja, en ik...
0: Je wil heel graag het nieuws tot je nemen. Je bent gierig, dus nieuws...
1: Gieren. Ja, ik onthoud dat gewoon niet.
0: Nee, nou ja, goed. Morgenochtend dus hebben Annemarie meer van dit soort dingen. Mijn schatje. Oh, dat is echt, dat irriteert
1: me. Nee, maar
0: ook.
1: Dat zeg ik niet.
0: Nee, dat klopt, dat klopt. Waar jij trouwens wel van... Ik bedenk me nu, zullen we even een nieuwe editie doen?
1: Oh, wat
0: dan? Ja, dit hebben we heel lang gedaan, maar het tijdje ligt op de plank. Ik dacht, misschien is het wel leuk om jou weer een keertje te testen.
1: Oh, ik ben heel benieuwd of ik het nu goed doe of niet.
0: Ja, omdat jij zo slecht bent in taal, even een nieuwe editie van DFT.

0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Hij verwacht dat de vergadering langer zou duren. Verwacht, met een D van T.
1: Hij verwacht dat de vergadering langer zou duren. T.
0: Is goed.
1: Ja. Tegenwoordige tijd. T.
0: Ja, de stam is verwacht. Onderwerp is hij. Tegenwoordige tijd. Stam plus T, inderdaad. Heel goed. Nog eentje doen?
1: Ja, leuk. Leuk.
0: Nou, we zijn er toch lekker op T. Dat valt me niet tegen. Hierbij moet wel even gezegd worden. Jij hebt dus HBO. Welke studie heb je gedaan?
1: Communicatie.
0: Communicatie. Dat had je al heel lang afgerond. Maar je moet dan ook zo'n Nederlandse toets doen, toch?
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk krijg je dat in het eerste jaar.
1: Ja, het eerste jaar krijg je de één. Die had ik wel gehaald. Maar in het tweede jaar krijg je er nog één. En die heb ik uiteindelijk in het vierde plusjaar heb ik die pas gehaald. Want ik heb uiteindelijk studievertraging gehad. Omdat ik die toets zo vaak moest herkansen. Ik heb volgens mij, hoe vaak heb ik over gedaan? 14 keer of zo? Ja, echt veel te lang.
0: Oké, volgende opgave. Vind jij dat hij zich goed redt? Red met een D van T.
1: Oh, dit is heel moeilijk, want er zit ook vind in. Vind jij dat hij zich goed redt? Oké, ik zeg.
0: Red, D van T, nu zeggen.
1: T.
0: Wat?
1: Gewoon red, stam. Zeg maar redden, red, ja. Met een D.
0: D.
1: R-E-D.
0: Nee.
1: Oh nee, is het met een T?
0: Ja, het is D-T.
1: Kut!
0: Ja, want de stam is red. Hij redt tegenwoordige tijd. En dan is het red en dan een T erachter. Stam plus T. Nou,
1: ja, kut.
0: Werk aan de winkel.

0: Gaat het?
1: Nee.
0: Wat gebeurt er nou weer? Ja, wat een chaos. Lee Marlin bij Q. Zin ik daar neer. Je flikkert zo weer van je stoel af.
1: Ja, ik moet altijd klimmen op die stoel.
0: Ja, maar je bent ook 1,50 met 2 turven hoog.
1: Ja, en dat ding moet ik echt op klimmen. Nou, dat ging even niet goed. Ik ben er weer.
0: Heb je hoogtevrees op die stoel?
1: Ja, ik bungel ook met mijn beentjes altijd.
0: De stem die je hoort is de stem van Judith Eijk. Neemt zometeen de knoppen weer over voor het leukste nachtprogramma van Nederland. Over knoppen gesproken. Zometeen een nieuwe nachtonderzoek.
1: Klopt, een nieuwe nacht... Nee, een wedstrijd is het.
0: Wedstrijd? Zo oud doe ik altijd het nachtonderzoek, sorry. Jij doet de nachtwedstrijd. Zo, ik zit helemaal in de war.
1: En je had het over knoppen en toen dacht je in één keer...
0: Nee, dat helemaal niet.
1: Ja, oh.
0: Dat vind ik dus zo vervelend, dat vrouwen denken als ik dat... Nee. Dat mannen alleen maar met seks bezig zijn. Dat is niet zo.
1: Ik heb niet gezegd dat het...
0: Nee, ja, ga je nu zo zitten doen. Hou op. Nou, zometeen een nieuwe nachtwedstrijd. Ja, precies. Leg even heel kort uit in één zin als het kan, want we moeten ook door.
1: Daarin ben ik op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets.
0: Ja.
1: En deze nacht ben ik op zoek naar de luisteraar... Luisteraar die het langst niet naar de tandarts is geweest.
0: Ik ben dinsdag nog geweest.
1: Nee.
0: Ja, dus ik doe denk ik ben gaan niet...
1: Kijken?
0: Ja, wat wil je zien? Ja, dit gewoon.
1: Nou, ga nog maar een keertje, denk ik. Nee, het ziet er goed uit. Goed gebit.
0: Nou, oh, dankjewel.
1: Ja, dus laat even weten wanneer jij voor het laatst naar de tandarts bent geweest.
0: Ik moest
1: dus
0: eigenlijk een beugel, hè?
1: Oh, nou, okay. Ja. Moest je een beugel?
0: Ja, maar ik heb dus een beugel gehad. Maar ik weet niet wat er is gebeurd, maar nu zijn mijn tanden...
1: Scheef.
0: Nee, zijn wel recht, maar die sluiten op elkaar. En dat is niet goed, zei.
1: Kijk, even, je zit met je dinges. Nou, dat is toch goed, helemaal goed.
0: Het ziet er ook goed uit, het ziet er niet raar uit, maar dat heet een end-to-end bite blijkbaar.
1: Okay.
0: En dat is dus eigenlijk, moet je boventanden moeten iets over je ondertanden sluiten. En bij mij zit het min of meer recht op elkaar.
1: Oh.
0: En dat kan, ja, ik heb dus wel eens gehad dat dan kan gebeuren als je bijvoorbeeld om een appel bijt of iets afbijt, dat je dan een stuk van je tand, omdat dat heel erg snel slijt, komt heel veel druk op te staan.
1: Oh.
0: En toen heb ik gezegd, ben je niet goed bij je hoofd, ik ga echt geen beugel meer doen. Ik
1: heb dit dus nog niet zo lang geleden gehad.
0: Een beugel, een beugel. Maar slotjes?
1: Die slotjes.
0: Ja. Oh ja, maar je bent natuurlijk ook nog maar 13.
1: Nou, ik heb wel de lengte van een 13-jarige inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik heb dus een overbeet.
0: Ja, dus jij hebt heel erg zeg maar wat ik moet hebben.
1: Nou, heel erg. Doe maar even rustig aan, hè.
0: Jij hebt zeg maar,
1: heel erg.
0: Jij hebt zeg maar helemaal echt een paardenbek. Nee. Dat is een grapje. Nee hoor. Nee, maar wij, zeg maar wat jij te veel hebt, heb ik te weinig.
1: Dit is mijn straf voor de knoppen. 100%.
0: Ja, 100%. Nou, laat maar weten. We zijn op zoek naar de luisteraar die het langst niet naar de tandarts is geweest. Dat is Judith. Laat maar weten, berichtje in de Q-Music app.
2: De Q-Music alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You.

0: Goeienacht, het Q-musicnieuws van 1 uur krijg je van Mario Kwijtaal.
1: Goeienacht. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online? In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dan de Q-verkeer van Flitsmeister met op dit moment geen vertraging en ook geen flitsers lekker.
2: De Foute 1500, stem 10-daagse. Je hebt nog
0: 16 uur, 58 minuten en 25 seconden.
2: Om te stemmen via qmusic.nl en de Q-app.
0: Ja, het is bijna zover. Vanaf overmorgen vrijdag feest op je radio. Een week lang hoor je dag en nacht de Foute 1500. Het betekent een week lang toeters, slingers en confetti door je radio. En je kan nog stemmen, alleen dus vandaag nog. Vergeet je stemlijstje niet door te geven. Dat hebben Marjolein van Leeuwen, Daan de Wit en Tamara Hiddes ook gedaan. En alle drie hebben ze op deze gestemd. Westlife en If I Let You Go.

Daarom schrijft Bieber Rexha Fateless en New Religion. Ken jij de 20 seconden regel? Ik ben even benieuwd wat je daarbij denkt. Kom ik zo op terug. Eerst even wat anders, want sinds een tijdje ben ik weer single, ready to mingle. Ja, en heel voorzichtig begeef ik me weer in de wereld van het daten. Nou, daar kan ik echt een compleet programma over vullen hoe dat is. Maar wat ik grappig vind aan daten, bij elke afspraak kom je weer iets nieuws over iemand te weten. Dat is natuurlijk logisch, maar de eerste date weet je nog amper wat iemands favoriete eten is. Nou, een paar dates later ken je de naam van de hond. En voor je het weet je precies hoe iemand zijn koffie drinkt, waar hij zich aan ergert en welke serie hij al 3 keer heeft gekeken. Dus hoe langer je iemand kent, ja, hoe meer je iemand leert kennen. Maar ook de kleine eigenaardigheden komen een beetje bovendrijven. En dat geldt eigenlijk net zo goed voor een band. Want als je dag in dag uit samen op pad bent, in studio's zit, tourbussen deelt en urenlang onderweg bent, ja, dan leer je niet elkaars goede kant alleen maar kennen. Nou, Jason Dodd is nu zo'n 1,5 jaar de leadzanger van de band Kensington. En in die tijd hebben de andere bandleden ook iets over hem ontdekt. Namelijk, Jason komt vaak te laat. Oei, oei, oei, oei, oei. Ja, en daar maakt hij zich totaal niet druk over. Nee, hij vindt het eigenlijk wel passen bij het imago van een rockzanger. Nou, ik ben blij dat ik alleen op een knopje hoef te drukken. En dat we niet hoeven te wachten op Jason. Dit is Kensington. En stay bij Q-Music.

kan zo zijn. Kortom, blijkbaar kun je in 20 seconden een goede indruk maken, je handen schoon krijgen en een toiletbezoek afronden. Of dat ook de inspiratie was voor het liedje van Ruben Hillen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die 20 seconden succesvol zijn, want het is een allereerste top 40 hit. Staat op 35 in de enige echte Ruben Hillen.

Jackson by Q and Smooth Criminal. Woensdag op donderdagnacht, dat betekent maar één ding. Het is weer tijd voor de nachtwedstrijd. Even simpel kort uitgelegd, ik ben op zoek naar de luisteraar met het meeste of minste van iets. Zo ben ik wel eens op zoek geweest naar de luisteraar met de meeste gereden kilometers in zijn of haar auto. De luisteraar met het kleinste huis en de luisteraar met de langste naam. Ja, ja. Deze nacht weer een nieuwe ronde, een nieuwe wedstrijd en een nieuw oproep aan jou als nachtluisteraar. En dit keer hebben we het over het moment dat je in de wachtkamer zit met zwetende handjes. En dat je dit geluid op de achtergrond hoort. Ja. Oei, oei, oei. Je voelt het gelijk, hè? Oei, je voelt het gelijk. Ja, ik ben op zoek naar de luisteraar die langst niet naar de tandarts is geweest. Ja, pak je mobiel erbij, open de Q-app en laat me weten wanneer de laatste keer is geweest dat jij er bent geweest. Want wie weet win jij de titel winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht en het Q-prijspakket. En de teller staat nu gewoon op nul, hè? Dus stel je voor dat je vorige week nog naar de tandarts bent geweest. Gewoon lekker appen. Gewoon appen. Want als er niets binnenkomt, kan jij gewoon de winnaar zijn. Ik ben heel benieuwd. Muziek van Zoe Levi. Dit is Sluit Me in Je Armen bij Q-Music.

0: Justin Timberlake avec You and Mirrors. Bijna 82% van de Nederlanders zeggen dat ze tenminste één keer per jaar naar de tandarts gaan. Ja, dat zeggen ze. Hè? Dat is, of dat zo is, dat weten we natuurlijk niet. Maar goed, boeien wat er gezegd wordt. Ik ben op zoek naar jou. Ik ben vannacht op zoek namelijk naar de luisteraar die het langst niet naar de tandarts is geweest. We zitten in ronde nummer 1. Goed om even te weten. Lars, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond, Lars. Hey, wanneer is de laatste keer dat jij naar de tandarts bent geweest?
1: Ik ben 21 oktober voor het laatst geweest.
0: Oké, dus dat is zeg maar zo'n 7 maandjes geleden.
1: Ja, ongeveer. Ja,
0: goed. Ja 7 maanden geleden. Oké, en wat was dit voor de periodieke controle? Of moest er iets gebeuren?
1: Nee, ik 21 oktober was een gaantje vullen. En die week ervoor had ik mijn halfjaarlijkse controle.
0: Oh ja, oké. Dus ze zagen toen dat er een gaatje was. En toen dachten ze, hé, dan moeten we even gaan vullen. En,
1: ja, toen moest ik terugkomen.
0: En was het pijnlijk?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Word je dan verdoofd? Ik heb echt geen idee namelijk even.
1: Nee, ik kreeg wel de vraag of ik het verdoofd wilde hebben. Maar ik vind verdoving niet zo heel lekker. Dus ik heb het zonder verdoving gedaan.
0: Oeh, ik vind het toch altijd een beetje heftig klinken dan. Zonder verdoving zoiets. Oeh, ik vind het altijd niet lekker als ze eraan zitten in je mondje.
1: Nee, dat snap ik. Maar met verdoving vind ik helemaal vervelend. Dan gaat het helemaal tinkelen en zo daarna, heb ik
0: dat
1: gehoord.
0: Dus ja, dat is inderdaad. Dat is ook geen prettig gevoel. Nee, dan maar even naar pijn heen.
1: Precies.
0: Lars, 7 maanden geleden naar de tandarts geweest. Nou, dat vind ik gewoon heel goed eigenlijk. Je bent on point. Toch? Je zit inderdaad netjes. Heel netjes. 7 maanden geleden, ja, er gaat wel iemand overheen natuurlijk. Want ik ben op zoek naar degene die het langst niet is geweest. Maar dat kon je verwachten. Maar ik wil je wel bedanken, want niet geschoten is altijd mis. Dus thanks daarvoor.
1: Nou, jij heel erg bedankt en werk je nog vanavond.
0: Dankjewel, jij ook, hè. Succes daar.
1: Dankjewel, hoi.
0: Ja, gaan we door naar Kelsey. Goedenacht, Kelsey.
2: Goedenacht.
0: Hey, Kelsey, goedenacht. Hey, wat vind jij van de tandarts? Vind je dat prima? Of zeg je nou, ben toch een beetje bang?
2: Nee, ik vond het nog steeds verschrikkelijk. Ondanks dat mijn tandarts heel aardig is.
0: Ja, het is nooit leuk om daar te liggen.
2: Nee, klopt.
0: Ik heb wel eens gehoord dat mensen in slaap kunnen vallen als ze bij de tandarts zitten en een behandeling hebben. Nou, daar begrijp ik dus echt helemaal niks van.
2: Nee, dat inderdaad.
0: Je zit toch met een hartslag van 120. Met zweet en handjes zit je toch in die stoel. Hoe kan je dan in slaap vallen?
2: Ja, zo ongeveer inderdaad.
0: Ja, hè? Hey, want hoe lang ben jij niet geweest naar de tandarts, Kelsey?
2: 2,5 jaar.
0: Oei. En komt dat door je angst of komt dat door iets anders?
2: Nee, het komt door mijn werk. Ik ben buschauffeur en ik werk heel veel 's nachts. Dus het is een uitstelgedrag. Het is gewoon heel moeilijk afspraken maken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Overdag slaap je natuurlijk ook, vooral als je in de nacht zit.
2: Ja,
0: en dan is het eigenlijk het moment dat ze net dicht zijn, dan kan jij in principe zo'n beetje waarschijnlijk.
2: Ja, zo'n beetje inderdaad.
0: Ja, dat snap ik wel. Hey, 2,5 jaar geleden is dat geweest. Heb je al iets op de planning staan? Of moet je toch nog even plannen en een agenda kijken?
2: Ik moet nu wel nog steeds plannen, dus het moet wel even tijd worden nu.
0: Ja, nou misschien zit het een herinnering. Maar goed.
2: Ja, je weet het nooit.
0: Hey, 2,5 jaar, we zitten in ronde nummer 1. Ik ga sowieso nog een ronde doen. Maar je staat voor nu bovenaan, dus ik zou zeggen, hou je mobiel wel in de gaten.
2: Ja, nee, komt goed.
0: Oké, top. Nou, misschien tot zo, hè?
2: Tot zo, doei.
0: Ja, ben je nou langer dan 2,5 jaar geleden niet naar de tandarts geweest? Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app. Of kan het ook altijd bellen. 0909-9596. Dat kan het ook. Dit is Offenbach bij Q en Miles Away.

0: Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die langs niet naar de tandarts is geweest. We begonnen met Lars, die was nog 7 maanden geleden geweest. Ik denk dat ik precies een beetje op hetzelfde zit als Lars. Zo'n 7 maanden geleden, misschien 6 maanden. Kelsey, daarna sprak ik 2,5 jaar geleden niet naar de tandarts geweest. Daar zijn we nu gebleven. Ik heb alweer iemand gevonden die daar overheen gaat. Namelijk Ronnie. Goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Hey Ronnie, goeienacht. Hey, jij gaat er overheen, want hoe lang ben jij al niet naar de tandarts geweest?
1: 6 jaar.
0: 6 jaar. En dan ben ik toch even benieuwd. Heb jij klachten of iets?
1: Nee, ik heb helemaal geen klachten.
0: Geen klachten. En hoe vaak poets jij per dag?
1: 2 keer per dag. 'S morgens en 's avonds.
0: Kijk, goed zo. Het lijkt een beetje alsof je nu in de tandartsstoel zit. Toch nog even een vraagje. Gebruik je ook echt tandenstokers, flosdraad of iets?
1: Ja, tandenstokertjes en netjes mondspoeling.
0: Oh, wauw. Oh, je bent echt on point hiermee.
1: Ja, zeker te weten.
0: Nou, dat vind ik wel goed. Ja, ik ga je eerlijk zijn en ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek, maar correct me if I'm wrong. Ik doe dat toch gewoon echt veel te weinig, dat tandenstoken en flosdraad, weet ik het allemaal, de hele bende.
1: Nou ja, ik gebruik het gewoon dagelijks.
0: Ja, oh, maar wanneer doe je dat dan, dat flossen bijvoorbeeld?
1: 'S morgens na het poetsen en 's avonds na het poetsen en na het eten.
0: En na het eten?
1: Na het eten moet je tandenstoken en je tandjes schoonmaken.
0: Oké. Nou, goed dat je het zegt, Ronnie. Ik ga dat maar even weer. Ik ga maar weer even aan de slag. Toch een beetje alsof we bij elkaar in de tandartsstoel zitten zo. Hè?
1: Ja, en daar lijkt het wel een beetje op.
0: Het lijkt een beetje op, inderdaad. Hey, 6 jaar geleden ben je geweest. Staat er al iets op de planning?
1: Nee, nog niet. Ik krijg wel de herinneringen van we moeten nog eens een controlebehandeling doen. Maar ja, het blijft die angst die in die 6 jaar er is ingeslopen, omdat ze een wortelkanaalbehandeling bij mij hebben gedaan.
0: Ja.
1: En die hebben ze me toen eigenlijk best wel zeer gedaan. Ja, toen is het eigenlijk de angst voor de tandarts wel ingeslopen.
0: Ah, oké. Dus eigenlijk komt het bij jou door de angst voor de tandarts dat je dat een beetje hebt uitgesteld?
1: Ja, en met mijn werk.
0: En ja.
1: Afdienst, hè, dat ja.
0: Ik denk echt dat heel veel mensen het luisteren en precies hetzelfde schuitje zitten. Die nachtdiensten, dat blijft toch lastig.
1: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel. Hey, maar een angst, is het echt zo erg dat je denkt, is de angst zo heftig dat je ook denkt, oké, ik ga er toch nog even niet aan beginnen?
1: Ja, ik leek daar echt wel met zweet van mijn handjes.
0: Och, ja, oh, dat is wel echt verschrikkelijk. Dat is toch jammer, hè, want het is zo belangrijk.
1: Het is heel belangrijk, ja. Ik weet het.
0: Ja. Ronnie, als ik een duwtje kan geven in de richting, dan hoop ik dat je er overheen komt. Dat je toch nog een keer langs de tandarts voor de zekerheid even een checkje kan doen.
1: Even een check, zeker te weten.
0: Even. Hey, je kan ook altijd gaan. En als ze zeggen, hey, het is helemaal prima, helemaal in orde, dan is het top. En als ze zeggen, nou, er moet wat gebeuren, dan kan je dat nog even voor je uitschuiven misschien.
1: Nou, als ik de check ga doen, laat ik je dat zeker weten.
0: Oh, dat vind ik goed. Ja, laat even weten hoe het gegaan is. Maar ik denk, als ik zo hoor met alles wat je doet, dan denk ik dat die tanden van jou brandschoon, fantastisch, dat het helemaal goed in elkaar zit.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Nou, gelukkig. Hey, Ronnie, ik wil je bedanken voor je openheid. En succes bij je volgende tandartsbezoek, hè?
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, doei. Ja, ik ga nog even 1 laatste ronde doen. Dus mocht het zo zijn dat je langer dan 6 jaar niet naar de tandarts bent geweest, je hoeft je nergens voor te schamen. Dit is echt, het is allemaal, we zijn helemaal open, eerlijk. Het maakt allemaal niet uit. Gewoon lekker doen. Laat het gewoon even weten. Ik ben toch benieuwd. Eerst nog nieuwe muziek. Nothing But Thieves en Evolution bij Q Music.

0: Dua Lipa bij Q en Dance the Night. Ik ben vannacht op zoek naar de luisteraar die het langst niet naar de tandarts is geweest. En ik begon de allereerste ronde begon ik met Lars. Hij was 7 maanden geleden daarheen geweest. Kelsey, 2,5 jaar geleden. En ik sprak net Ronnie met 6 jaar geleden. We zijn bij de allerlaatste ronde. En ik heb iemand gevonden die daar overheen gaat. Een hele goede nacht, Ron.
1: Goedenacht met Ron.
0: Goedenacht, hey Ron. Hey, laten we eerst eens even beginnen. Heb jij wel eens gaatjes gehad? Of wat voor dingen zijn er allemaal? Wat heb je allemaal gehad, zo'n beetje?
1: Ja, in mijn jeugd heb ik zeker wel gaatjes gehad, ja, inderdaad.
0: Oké, dus dat is wel even lang geleden.
1: Het is lang geleden.
0: Dat is een tijdje geleden, inderdaad. Oké. Okay. Ja. En vertel eens even, hoe is dat verder gegaan?
1: Nou, in het begin was ik heel bang voor altijd bang geweest voor de tandarts. Mm-hmm. Nou, en dan uiteindelijk, zeg maar, was mijn gebit zo slecht of aangetast, dat het dus helaas allemaal getrokken moest worden, zeg maar. Al mijn tanden met mijn 17e moesten er al uit.
0: Oh, wow.
1: Oh, ja, nee. Dat is heel kort samengevat, maar dat is wel wat er gebeurd is uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: alles moest eruit en toen kreeg je een nieuw gebit, lijkt mij.
1: En toen kreeg ik een nieuw gebit, waar ik de eerste dagen helemaal niet meer naar buiten durfde te komen. Mm-hmm. Omdat ik dat 17 jaar geleefd, dat is dan niet fijn natuurlijk. Ja, en toen dat allemaal achter de rug was, ben ik nooit meer teruggegaan.
0: Ah.
1: Toen is het gebit geplaatst en ben ik nooit meer terug bij een tandarts geweest.
0: Oh, wauw. Maar hoe lang heb je dit gebit al dan?
1: Ruim 34 jaar.
0: Zo, wat goed. En dat ziet er allemaal nog top uit en het werkt allemaal nog goed.
1: Nou. Ja, zeker. Alleen met schoonmaken zeg maar natuurlijk eruit. Maar voor de rest heb ik hem ook nooit uit, zeg maar. Nee. Behalve natuurlijk als je hem schoonmaakt. Ja. En dan, en ik zou eigenlijk na een half jaar weer terug moeten, want het hele kaak zal veranderen. En dan moet je een nieuw gebit hebben. En dan gaan ze dat weer opnieuw maken. Maar ja, het heeft altijd goed gezeten. Het is 1 keer gebroken geweest. Oh. Dat wel. Dat was tijdens het kometten, dus dat was wel heel apart.
0: Maar wat breekt er dan af? Is het dan een tand dat afbreekt? Of hoe?
1: Nee, gewoon echt een gebit was echt, zeg maar, gewoon echt een heel stuk af.
0: Zo, wat bizar.
1: Een heel stuk eraf.
0: Oh, wat bizar. Ja. Oké, dat moest gemaakt worden. Want heb je dan niet, is er niet een bepaalde controle daarover? Dus dat je zegt, nou, 5 jaar moet je toch even kijken of het allemaal nog goed past of wat, iets.
1: Nou, misschien dat zo is, maar ik ben nooit meer terug geweest. Dus ik zal het niet weten. Het zit goed. Het is, het irriteert niet, het zit fijn. Dus.
0: Nou, wat goed. Hey, ja. Dus kort samengevat, je hoeft eigenlijk helemaal niet naar de tandarts. Dus. Nee.
1: Nee.
0: Nee, dat hoeft natuurlijk niet. Nee. Nou, eigenlijk wel ideaal, ook wel goed, ook wel fijn lijkt mij, toch?
1: Geen pijn meer, geen ellende meer.
0: Dat is
1: geen,
0: toch fijn?
1: Maar dat had ik heel veel. Ja.
0: Ja, heel goed. Ja, want hoe lang ben je dan niet naar de tandarts geweest?
1: Ja, dan 34 jaar.
0: 34 jaar. Ja, kijk Ron.
1: Het kan een halfjaartje anders zijn, maar dat zal rond die 34 jaar zijn.
0: Ja, kijk, het is bij jou natuurlijk ook een ander soort reden dan wat ik bijvoorbeeld net iemand sprak. Die was ook een beetje bang voor de tandarts of iemand met de afspraken natuurlijk met de nacht. Maar ja, eerlijk is eerlijk, Ron, 34 jaar geleden niet naar de tandarts geweest. Ik was op zoek naar degene die het langst niet is geweest. En dat ben jij, dus je bent de winnaar.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, inderdaad.
1: Ja, dat is toch mijn bereik.
0: Ja, dat is toch fantastisch. Ja, als het goed werkt. Eigenlijk, ik zie ook een positieve kant allemaal daaraan, toch? Kijk, het is natuurlijk wel vervelend dat je je tanden kwijt bent. Maar je hebt wel iets moois voor teruggekregen, toch? Ook,
1: ja, absoluut. Ja, het eerste half jaar was het echt niet fijn. Maar daarna was ik eigenlijk alleen maar blij, want ik had geen pijn meer. Dus.
0: Nee, dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hey, ik stuur het Q-prijsje naar je op. Je bent winnaar van de nachtwedstrijd van deze nacht. En ik wens je verder nog een hele fijne nacht.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: En jij bedankt. Dankjewel,
1: okay.
0: Hè.
1: Joe. Ja, dankjewel.
0: Ja, ik moet nog wel lachen om Casper. Die stuurt dus een appje die zegt, ik heb geen angst voor de tandarts, maar wel voor de rekening.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Mario Kwijtouw.
1: Goedenacht. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de 2e avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen.